Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen aan.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: gebeuren. Dit heb je is Flevoland. Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
3: Ja, goedemorgen, het is dinsdag 13 oktober. Flevoland is inderdaad wakker. Heb jij lekker geslapen?
4: Ja, veel beter dan de nacht daarvoor. Absoluut, dat is heerlijk.
3: Jij? Weer fijn. Ja, ik heb ook al goed geslapen, dus goed dan we kunnen goed de dag starten.
4: Absoluut.
3: En dan gelijk ook nog een andere vraag. Ga jij in de supermarkt meestal naar een gewone kassa of naar een zelfscankassa?
4: Ik wissel dat een beetje af, want ik ga altijd naar 2 supermarkten. En echt maar de basisvoorraad, dan ga ik naar de zelfscan.
3: Ja.
4: Maar nou, voor de andere producten, ja, dan vind ik het gewoon gezellig om naar de kassa te gaan. Even een kletspraatje te maken met de cashier.
3: Dus toch nog wel een beetje die interactie opzoeken.
4: Zeker, ja.
3: Ja, want ik zie soms wel eens mensen met zo'n volle kar en die gaan alsnog bij de zelfscan. Dan denk ik, heb je nou zo weinig zin? Want het is veel praktischer volgens mij om dan gewoon bij de cashier te komen.
4: Ja, toch.
3: Maar, nou goed. In Band wordt het wel ook een stuk lastiger trouwens. Want daar gaat de supermarkt dicht. De kroeg is verdwenen. En daarmee vallen eigenlijk dus ook die plekken weg. Dat je zomaar eventjes gewoon sociaal contact kan vinden.
4: Ja, waar je dus gezellig even dat kletspraatje kunt maken.
3: Ja, en daarom hebben ze wel een maandelijks koffiemoment. Maar ook dat staat onder druk. Dus we gaan zo even horen hoe dat zit.
4: Ja, en we gaan ook naar Rutte, hè?
3: Ja, zeker weten, want vogelliefhebbers die komen eigenlijk van heinde en verre samen om daar iets bijzonders te bekijken.
4: Nou, wat dat is, je hoort het zo.

0: Nothing to Lose van Douwe Bob. Het is 6:06. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: En alsof er een filmster over de rode loper aankomt lopen. Met telelensen en verrekijkers komen liefhebbers van heine en verre naar Rutte om een bijzondere bezoeker te fotograferen.
0: Ja, ze lopen uit voor een bijzondere vogel. Nou ja, een vogeltje.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken. En niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
3: En dat alles vanwege de in ons land zeldzaam te spotten dunsnavelnotenkraker.
4: Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
0: Ja. En wat doet het dan met u als u zo'n vogel ziet en zelfs misschien nog wel op de foto zet?
4: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
3: Greta uit de Rutte valt juist op omdat ze geen camera of verrekijker om haar nek heeft hangen. Sinds de ontdekking van de zwart-wit gespikkelde vogel, nu een week geleden, komt ze elke dag even kijken.
5: Ik vind het gewoon zo mooi om te zien dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe, denk ik dan.
0: Ja, want u hebt zelf geen camera mee, maar u geniet dus vooral van de mensen die hier staan eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
4: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
0: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
4: IJmuiden, ja. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. Ja, het is mooi genieten.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is bijna 6:15.
1: Een gezellig praatje in de supermarkt of een kop koffie in het lokale café. Voor veel mensen is het dé manier om in contact te blijven.
0: Ja, in Band, waar de kroeg is verdwenen en de supermarkt dicht is, blijkt het steeds lastiger om elkaar te ontmoeten. Daarom is er een maandelijks koffiemoment. Maar ja, ook die ontmoeting staat inmiddels onder druk.
2: Ja, er is echt wel behoefte aan. Want als je nou ziet dat er dus 41 bezoekers zijn op deze maandagmorgen voor de koffiemorgen. En dan aanvullend 3 workshops met nog een lunch die dan ook nog georganiseerd wordt.
3: En juist daarvoor is in het dorp te weinig ruimte, ziet Jos de Waal. Je hebt de basiliek. Maar ja, die doet ook dienst als protestantse kerk. En je hebt een multifunctioneel centrum. Maar dat is ook daarnaast nog een voetbalkantine.
2: Maar de basiliek, bepaalde dingen gaan altijd voor. Als er een uitvaart of een trouwerij is, dan kun je die koffiemorgen, die wordt van tevoren gepland. Dat gaat gewoon niet. En het MFC is dus, ja, het kinderdagverblijf, dat rammelt om 12:00 aan de deur. Dan moet het weer opgeruimd zijn.
3: En deze maandag is het koffiemoment extra speciaal. Want naast de normale koffie kunnen mensen ook glas smelten, samen zingen en lunchen.
4: Mag ik wat vragen?
5: Nou nee, waar ik nu nog niet aan toe kom, maar wat ik van plan ben. En ik hoop het af te maken vanmiddag.
3: Hoe bevalt het tot nu toe?
5: Oh, geweldig. Hier kan je mij voor vinden, hoor.
6: Ja, het is behoorlijk druk, ja. Samen met de koffieochtend, dan is dit weer heel wat anders.
7: Ja, en iedereen zit echt met een big smile hier bezig en heeft heel gezellig. En ik sprak ook een mevrouw die zei, ja, je spreekt toch weer andere mensen. Ik ben hier met mijn vriendin, maar die zit boven en ik zit hier beneden. En ik spreek zo weer andere mensen, dus er ontstaan zo weer nieuwe contacten.
3: De activiteiten smaken naar meer voor Bandenaren. Maar uitbreiding van dat koffiemoment lukt helaas niet met de huidige ruimte.
5: Ergens missen we gewoon een plek waar we allemaal samen kunnen komen. Daarom zeg ik, niet iedereen wil naar de kantine. En dat kan ook niet altijd. Dus we missen een plek.
2: We zoeken eigenlijk in de toekomst naar een gebouw waar eigenlijk veel meer dingen zouden kunnen gebeuren. We hebben eigenlijk met de sluiten van de horecazaak hebben we dan eigenlijk geen mogelijkheden voor een biljartvereniging, een dart. Dat moet allemaal in een sportkantine, dat kan wel, maar er zitten allemaal eindtijden aan. En dat is best wel lastig om dat in te vullen in het bestaande gebouw met allemaal haken en ogen eraan. En zoiets zal in de toekomst in Band ook mogelijk moeten zijn.

0: Stargazing van Miles Smith. Het is 7 minuten voor 6:30.
1: Ja, tijd voor nieuws buiten de regio. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen dat er wel meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Ja, sorry. Ik hoor het woord kroonjuwelen. Moet ik toch even aan iets anders denken?
1: Ja, pardon. Door de storing zijn in sommige winkels van Albert Heijn leegschappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
0: Juist. We gaan het ook hebben over Veilig Thuis. Dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt. Dat kan het werk niet meer aan. En dat komt door het stijgende aantal meldingen. Maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Heel zorgelijk natuurlijk. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Dus in plaats van 5 dagen, 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis veel te lang zijn. Nu trekt de organisatie dus zelf aan de bel. Ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
3: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen. Mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Ja, dat is toch heel belangrijk. Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting. Daar valt Veilig Thuis natuurlijk onder.
1: Ja, de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend is al de 3e keer in ruim een jaar dat er een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt in het AD voor grote risico's. Volgens hem moet ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de brandstichting, waarbij 35 stroomkabels beschadigd raakten. Het was volgens de politie wel een opzettelijke actie. De deur naar een technische ruimte onder het spoor was namelijk opengebroken. Vervolgens lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil.
0: De Telegraaf schrijft op deze dinsdag over elektrische auto's.
1: Ja.
0: Echt. De oude modellen die komen terug als stekkerauto. De Renault 4, de Renault 5. En nu de Eend, de Deux Chevaux. Ah. Ik vond het in benzinevorm al een geweldige auto. Nu dus in stekkervorm. Hij is goed betaalbaar, €15.000.
1: Oh, dat valt inderdaad mee.
0: Maar ja, iedereen wil natuurlijk weten, wat is het bereik?
1: Ja, hoe ver kan je ermee rijden?
0: Ja.
1: En?
0: Dat hebben ze niet bekendgemaakt.
1: Oh.
0: Snap jij dat nou?
1: Nee,
0: snap ik ook niks van.
1: Nee, dat is het belangrijkste.
0: Dat wil toch iedereen weten?
1: Zeker.
0: Nou ja, goed, dat komt dan waarschijnlijk nog. The Weather Girls, It's Raining Men.
4: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you.
5: You better.

0: Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een wisselvallige dag. Veel bewolking en af en toe kan er ook wat lichte regen vallen, zeker in de ochtenduren. In de middag komt de zon er tijdelijk misschien eventjes bij en dan kan het nog wel 17 of 18 graden worden. Maar tegen de avond trekken vanuit het westen weer enkele buien binnen. En er waait erbij ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Toch is dat wisselvallige weer maar van korte duur, want woensdag en donderdag is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 graden op de woensdag en op donderdag kan het mogelijk zelfs 20 of 21 graden worden.
3: En het is nog rustig op de weg, maar er staat één file, de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwitserverband, 1 kilometer. En flitsers zijn niet gemeld. En dan zometeen ook nog, we gaan natuurlijk gewoon verder. We gaan het hebben over de documentaire Schuim. Want die is in première gegaan. En het verhaal gaat over een surfdrama op Scheveningen in mei 2020.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. 6 minuten over 6:30 is het.
1: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over een surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
0: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaarts de Meij deed het camerawerk en de montage. En wij spraken met hem.
2: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
3: Voor diverse service in de problemen bij behoorlijke aanbod.
4: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
5: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
6: En ze zegt van, ja, maar Joris, het is Sander.
7: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
8: Ik denk 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand eronderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
2: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
4: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat dat sneller ging dan verdrinken. En toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
2: Het was 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
4: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
2: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
1: Roel Wijngaard, de Meij in gesprek met verslaggever Rocher Dankendruij. In de documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: Fancy is somebody new. Het is bijna 7:15. Zometeen de zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: Ja, onder andere Pauw en de Wit. Daar ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair. En in het documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte, die in 2024 het gezicht was van de radioactie 3FM Serious Request.

0: Changes. The Changes van Ilse de Lange. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: In Pauw en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkiewicz. Daarin legde hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Um vertelde aan wie de speech was gericht.
2: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking. Waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande. En mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
1: Ja, na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair van de NAVO is, moet hij zich ook verhouden tot zijn president Donald Trump.
2: Trump die komt met die dieseldeal terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen samen. Daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
3: Ja,
2: dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: In de documentaire Jeltes Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. Omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
4: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
0: In de documentaire is te zien dat Jeltes moeder zijn levenslust bewonderde.
5: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is. En dat het vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
1: In Langs de Lijn en Omstreken vertelde de Nederlandse priester Antoine Baudoir over zijn nieuwe aanstelling. Hij is door de paus benoemd tot kapelaan, een eretitel, en daarmee is hij nu monseigneur. De titel kreeg hij voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
6: Dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienst bij mij op te stellen. En ik schrijf voort. Ik treed ook nog steeds op zo in de media en zo. Dat is een beetje mijn taak.
1: Ja, en bij zijn nieuwe titel hoort ook andere kleding.
6: Je hebt een zwarte tocht met rode knopen en met een paarse singulum. Dus een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon deftig, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
0: Bonnetje goed bewaren, kan je vast declareren, toch?
1: Nieuwe kleding voor je nieuwe werk.
0: Ja.
1: Dit was gisteravond op Radio en TV.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, we hebben hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
1: En dit is ook Flevoland.
2: Oh, geweldig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij voetbalclub Unicum in Lelystad zijn sinds deze maand geluidsinstallaties, luide muziek, vuurwerk en fakkels verboden vanwege geluidsoverlast. En vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten voor de dunsnavelnotenkraker.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
9: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
8: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
10: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
8: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Joure en Meloord tussen Lemmer en Band staat 3 minuten door een afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. Ook op de A9 Diemen Amstelveen tussen Amsterdam Gaasperdam en Amsterdam Zuidoost. Langzaam rijdend verkeer tot stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. De linker rijstrook is afgesloten. Dan nog de N50 Zwolle en Meloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten. Flitsers die zijn niet gemeld. En dan zometeen komen er mensen van heinde en verre met grote telelensen en verrekijkers naar Rutte. Waarom dat is, hoor je zo.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
17: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Espresso van Sabrina Carpenter. 7 over 7, goedemorgen.
1: Alsof er een filmster over de rode loper aankomt lopen. Met telelens en verrekijkers komen liefhebbers van heinde en verre naar Rutte om een bijzondere bezoeker te fotograferen.
0: Ja, ze lopen uit voor een bijzondere vogel, nou ja, een vogeltje.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken. En niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
3: En dat alles vanwege de in ons land zeldzaam te spotten dunsnavelnotenkraker.
4: Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
0: Ja, en wat doet het dan met u als u zo'n vogel ziet en zelfs misschien nog wel op de foto zet?
4: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
3: Greta uit Rutte valt juist op omdat ze geen camera of verrekijker om haar nek heeft hangen. Sinds de ontdekking van de zwart-wit gespikkelde vogel, nu een week geleden, komt ze elke dag even kijken.
5: Ik vind het gewoon zo mooi om te zien dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe, denk ik dan.
0: Ja, u hebt zelf geen camera mee, maar u geniet dus vooral van de mensen die hier staan eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
4: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
0: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
4: IJmuiden, ja. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. Er is mooi genieten.

0: Moet je niet bij in de buurt komen bij Patient Zero?
1: Nee, dat is wel.
0: Ze besmetten iedereen.
1: Ja, dat is waar.
0: Taylor Swift was dat.
1: Een gezellig praatje in de supermarkt of een kop koffie in het lokale café. Voor veel mensen is het dé manier om in contact te blijven.
0: Maar ja, in Band, waar de kroeg is verdwenen en de supermarkt dicht is, blijkt het steeds lastiger om elkaar te ontmoeten. En daarom is er een maandelijks koffiemoment. Maar ja, dat staat ook onder druk, die ontmoeting.
2: Ja, er is echt wel behoefte aan. Want als je nou ziet dat er dus 41 bezoekers zijn op deze maandagmorgen voor de koffiemorgen. En dan aanvullend 3 workshops. Met nog een lunch die dan ook nog georganiseerd wordt.
3: En juist daarvoor is in het dorp te weinig ruimte, ziet Jos de Waal. Je hebt de Basiliek, maar ja, die doet ook dienst als protestantse kerk. En je hebt een multifunctioneel centrum. Maar dat is ook daarnaast nog een voetbalkantine.
2: Maar de Basiliek, bepaalde dingen gaan altijd voor. Als er een uitvaart of een trouwerij is, dan kun je die koffiemorgen, die wordt van tevoren gepland. Dat gaat gewoon niet. En het MFC is dus, ja, het kinderdagverblijf dat rammelt om 12 uur aan de deur. Dan moet het weer opgeruimd zijn.
3: En deze maandag is het koffiemoment extra speciaal. Want naast de normale koffie kunnen mensen ook glas smelten, samen zingen en lunchen.
4: Mag ik dit vragen?
5: Nou, nee, eigenlijk niet. Waar ik nu nog niet aan toe kom, maar wat ik van plan ben. En ik hoop het af te maken vanmiddag.
3: Hoe bevalt het tot nu toe?
5: Oh, geweldig. Hier kan je mij voor vinden, hoor.
6: Ja, het is behoorlijk druk, ja. Samen met de koffieochtend, dan is dit weer heel wat anders.
7: Ja, en iedereen zit echt met een big smile hier bezig en heeft heel gezellig. En ik sprak ook een vrouw die zei, ja, je spreekt toch weer andere mensen. Ik ben hier met mijn vriendin, maar die zit boven en ik zit hier beneden. En ik spreek zo weer andere mensen, dus er ontstaan zo weer nieuwe contacten.
3: De activiteiten smaken naar meer voor Bantenaren. Maar uitbreiding van dat koffiemoment lukt helaas niet met de huidige ruimte.
5: Ergens missen we gewoon een plek waar we allemaal samen kunnen komen. Daarom zeg ik, niet iedereen wil naar de kantine. En dat kan ook niet altijd. Dus we missen een plek.
2: We zoeken eigenlijk in de toekomst naar een gebouw waar eigenlijk veel meer dingen zouden kunnen gebeuren. We hebben eigenlijk met de sluiten van de horecazaak hebben we dan eigenlijk geen mogelijkheden voor een biljartvereniging, een dart. Dat moet allemaal in een sportkantine, een dart kan wel, maar er zitten allemaal eindtijden aan. En dat is best wel lastig om dat in te vullen in het bestaande gebouw met allemaal haken en ogen eraan. En zoiets zal in de toekomst in Band ook mogelijk moeten zijn.
1: Ja, dat zou toch fijn zijn, dat je gewoon een mooie ontmoetingsplek houdt.
0: Nou, zeker.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Floris Laveber. Floris, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen.
1: Ja, gistermiddag heb ik nog even heerlijk in de zon gezeten. Zit dat er vandaag weer in?
8: Nee, dat denk ik niet. Want vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over. En dat heeft te maken met een zwakke storing die momenteel overtrekt. En uit die dikkere bewolking kan momenteel wat lichte regen of motregen vallen. Verder is het ook een stuk zachter dan gisterenochtend met zo'n 10 of 11 graden. En in de middag houden we dat weerbeeld een beetje. Veel grijzigheid, veel wolkenvelden, slechts zo nu en dan wat ruimte voor de zon. En ook in de loop van de middag moeten we rekening houden met een aantal buien die overtrekken. Verder is het wel opvallend zacht voor de tijd van het jaar, ondanks het grijze weer met zo'n 17 tot lokaal zelfs 19 graden. En de wind is hierbij zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting.
1: En hoe zit dat vanavond en vannacht?
8: Ja, vanavond blijft het overal droog en de band met bewolking en buien trekken via het oosten naar Duitsland weg. En dan volgt er een heldere nacht in provincie Flevoland met temperaturen die gaan duiken naar zo'n 8 of 9 graden. De wind neemt af en het is gewoon rustig weer vanavond en vannacht. Morgen volgt er dan een prachtige najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en sluierwolken die overtrekken. En temperaturen die hoog uitvallen met zo'n 17 of 18 graden. Dat is nog steeds heel zacht voor de tijd van het jaar. Want waarden tussen de 14 of 15 graden zijn eigenlijk normaal voor deze tijd van het jaar. En donderdag krijgen we dan de warmste dag van de week. En dan kan het lokaal zelfs 20 graden worden in onze provincie.
1: Zo, dat is dan weer. Dan kan je weer goed in de zon zitten in ieder geval.
8: Ja, dan kan je zeker goed in de zon zitten. Want ook donderdag schijnt de zon uitbundig. Met hooguit wat sluierwolken en wat stapelbewolking. Het blijft dan ook droog in de provincie en er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Dus al met al krijgen we na vandaag een aantal mooie dagen in provincie Flevoland met veel zonneschijn en hoge temperaturen.
1: Kijk, dat is heel fijn. En richting het weekend, blijft die zon hangen of niet?
8: Ja, er komt wel geleidelijk wat verandering. Want vanaf vrijdag draait de wind naar een noordelijke richting en die voert ook wat minder warme lucht aan. Vrijdag is het een groot gedeelte van de dag nog wel mooi weer, met veel ruimte voor de zon. Later in de middag raakt het dan bewolkt vanuit het noorden en trekt er ook een nieuwe storing over. Temperaturen vallen dan wat lager uit met zo'n 16 tot 17 graden. In het weekend is het dan wel weer wat droger, misschien een enkele bui op de zaterdagochtend, maar voor de rest is het droog. Geregeld ruimte voor de zon en temperaturen die wat lager uitvallen met zo'n 14 of 15 graden. Maar dat is nog steeds wel prima voor de tijd van het jaar, denk ik.
1: Nou, ik ben er in ieder geval blij mee. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.
8: Graag gedaan.
0: Zometeen dan hebben we het over nieuwszaken van buiten deze provincie. Nou ja, geldt hier ook, hè? Die Albert Heijn.
1: Ja.
0: Is dat toch aan de hand?
1: Ja, geen idee. En ze willen er niet echt een open boek over.
0: Nee. Maar leidt mogelijk wel, die grote storing, want daar hebben we het over, tot lege schappen. Je hoort er zo meer over na de Van Young Cannibals.

0: She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 7:30.
1: En dat betekent tijd voor nieuws buiten de regio. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig en hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: Ja, door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
0: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. Nu trekt Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig. Dat was een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel

0: bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelenzen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
3: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
2: Een documentaire over het surfdrama in Scheveningen op 11 mei 2020 is afgelopen weekend in Den Haag in première gegaan. Centraal staat het verhaal van de 38-jarige Sander Dikken uit Dronten. Hij kwam met 4 andere ervaren surfers om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. Roel Wijngaards de Meij deed het camerawerk en de montage.
3: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is...
2: En die zal ik nu laten horen voor je.
4: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikken voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
2: Bij voetbalclub Unicum in Lelystad zijn sinds deze maand geluidsinstallaties, luide muziek, vuurwerk, fakkels en ook trommels verboden vanwege geluidsoverlast. Maar tijdens de eerste thuiswedstrijd begin deze maand hielden supporters van de harde kern meteen een fakkeloptocht door de buurt. Omwonenden vonden de actie intimiderend. De vicevoorzitter van de club riep supporters op om vooral rustig te blijven. Meer nieuws op web en app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
7: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband 4 minuten. Op de A6 Joure Emmeloord tussen Joure en Emmeloord is de afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen Diemen en Amsterdam Zuidoost als gevolg van een ongeval op de linker rijstrook. Die is dus afgesloten. En de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lulette 9 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen knooppunt Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 13 minuten. En dan de laatste, de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen sta je 4 minuten stil. Zometeen gaan we naar de documentaire Schuim. Die is de afgelopen weekend in première te gegaan. En het gaat over de 38-jarige Sander Dikken uit Dronten, die helaas is omgekomen bij een surfongeval.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rosanna van Toto, het is 8:09.
1: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over het surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
0: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaard de Meij deed het camerawerk en de montage. En we spraken met hem.
2: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
3: Voor diverse surfende problemen bij Florida Harbor.
4: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
5: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
6: En zij zegt van, ja, maar Joris, het is Sander.
7: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
8: Ik denk, 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand er onderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
2: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
4: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat sneller ging dan verdrinken. En toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
2: Het was 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
4: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
2: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
1: Roel Wijngaard de Mooi, in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. De documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: Swing Out Sister, Am I the Same Girl, 10 minuten voor 8.
1: Ja, we gaan kijken wat we gisteren wellicht gemist hebben op radio en tv. In Paul en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair Alexis Grinkiewicz. Daarin legde hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, dan zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Umm vertelde aan wie de speech was gericht.
2: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking, waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande en mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
1: Na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair van de NAVO is, moet hij zich ook verhouden tot zijn president Donald Trump.
2: Trump, die komt met die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen, ja, samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
3: Ja.
2: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een, ik denk, door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: In de documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. Omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
4: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
0: In de documentaire is te zien dat Jelte's moeder zijn levenslust bewonderde.
5: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is en dat het vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
1: In Langs de Lijnen Omstreken vertelde de Nederlandse priester Antoine Baudard over zijn nieuwe aanstelling. Hij is door de paus benoemd tot zijn kapelaan, een eretitel, en daarmee is hij nu monseigneur. De titel kreeg hij voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
6: Dat betekent dus dat je meer nog verbonden bent met de paus zelf. En dat vind ik eigenlijk ook een compliment. Dat betekent als een kwestie van vertrouwen. En ik bedoel, ik hoef er niks meer voor te doen. Ik moet gewoon doen wat ik al doe. Dat betekent, ik speel de baas in de Nederlandse kerk in Rome. Ja, ik probeer daar dienst bij mij op te stellen. En ik schrijf voort. Ik treed ook nog steeds op zo in de media en zo. Dat is een beetje mijn taak.
1: Ja, en bij die nieuwe titel hoort ook andere kleding.
6: Je hebt een zwarte tocht met rode knopen en met een paarse singulum. Dus een single om je heen. Nou, dat staat buitengewoon deftig, maar dat moet ik allemaal nog aanschaffen. Want ik dacht, laat ik eerst deze dag maar even afwachten.
1: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
0: Dit zijn de Dixies Midnight Drummers. Come on, Eileen.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
1: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk... Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
12: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
11: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
13: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
11: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de ANWB verkeersinformatie. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Naarden sta je 6 minuten stil. Bij Joure en Emmeloord is een afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. En bij Diemen Amstelveen is er een linkerrijstrook afgesloten, ook als gevolg van een ongeval. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 11 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen knooppunten Arderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 23 minuten vertraging. Zwolle Emmeloord de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 9 minuten. En de laatste, de N305 rond de Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten. Ja, en hij is al bij ons in de studio aangeschoven. Onze communicatiedeskundige Wouter de Vries is zometeen bij ons in de studio. We hebben het onder andere over de landelijke campagne om vuurwerk. En de provincie maakt zich ook nog ergens te zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. En daarom moet er gewerkt worden aan calamiteitsplannen. Maar ja, hoe communiceer je zoiets? Dat horen we zometeen van Wouter.
15: Ja, ik ben vooral ook heel benieuwd naar dat vuurwerk dat is ingeleverd. He, want dat mag natuurlijk niet meer afgestoken worden. Ook niet met de komende jaarwisseling. Ja, hoe nuttig was nou heel die campagne eigenlijk?
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Hey, Raymond!
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanwaterontharders.nl.
25: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
26: Hey, Raymond!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Upside Down van Jack Johnson. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: Onze communicatiedeskundige Wouter de Vries laat vanochtend zijn licht schijnen over actuele zaken. En we beginnen met de landelijke campagne om vuurwerk in te leveren.
0: Ja, dat is, okay. Gaan we het inderdaad over hebben. Maar Wouter die zit nog helemaal vol van zijn laatste avontuur. Ja. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt net foto's laten zien. Je hebt er oog in oog gestaan met gorilla's in Oeganda.
2: Ja, in het zuidwesten van Oeganda heb je nog berggorilla's. Ik ben met pensioen en ik dacht, ik geef mezelf eens een fantastisch mooi cadeau.
0: Nou.
2: Mooie reis naar de berggorilla's in Oeganda.
0: En dat was flink klimmen en klauteren.
2: Ja.
0: En toen, dan sta je voor het eerst oog in oog met zo'n enorm beest.
2: Ja, je kan ze geen eens zelf vinden hoor. Dat is onmogelijk.
0: Nee, dus je gaat met een gids natuurlijk.
2: Daar heb je gidsen voor nodig. Je mag ook alleen maar bij ze in de buurt komen met een gids.
0: Ja.
2: En dan mag je er een uur bij zitten. Nou, de eerste 5 minuten vergeet je bijna te ademen. Want zo'n beest is ongeveer 5 keer sterker dan dat ik zelf ben.
1: En wat was de afstand van jou tot een gorilla?
2: Nou, 2 meter, denk ik. Je komt er echt heel dichtbij. En in feite zijn het hele vredelievende, goede sukkels. Zullen. En er liepen ook baby-gorillaatjes bij. Nou, geweldig. Gewoon vertederend.
0: Ja.
2: Dat schitterend. Maar het allermooiste trouwens, dat vond ik al prachtig. Maar ik heb mezelf ook nog... Ik ben ook via Tanzania naar huis gekomen. En in Tanzania ligt de Serengeti.
0: Mm-hmm.
2: De grootste open vlakte met wild. Daar heb ik mezelf getrakteerd op een hete luchtballonvaart.
0: Oh, wow.
2: 'S ochtends vroeg om 3 uur op. En dan daar naartoe. En dan die grote vlakte. En die zon kwam op in die ballon. Ik weet niet of jullie de stem van Sir Richard Attenborough kennen.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
2: Nou, ik stond in het ballonnetje. Ik moest er bijna... Ik had gewoon de tranen in mijn ogen. Hoe mooi het was.
0: Ja.
2: En ik hoorde Richard gewoon op de achtergrond zeggen... Wouter, nou moet je goed opletten. Want dit is de laatste keer dat je zoveel schoonheid ziet. Schitterend was het.
0: Fantastisch. Je straalt er helemaal van.
2: Ja, ja.
0: Nou, goed.
2: Vuurwerk in Flevoland.
0: Ja, laten we het daarover hebben. Je hebt je persoonlijke vuurwerk gehad. Je hebt natuurlijk die campagne gehad. We mogen geen consumentenvuurwerk meer afsteken. Dus straks ook met de jaarwisseling niet. Nou, mensen konden nu legaal nog, zonder dat ze dan een boete kregen, dat allemaal inleveren. Nou, dat is ook gebeurd. Landelijk bijna 7700 kilo. In Flevoland viel het een beetje tegen.
2: Ja,
0: 180. Ja, nou, dat is natuurlijk niet zoveel. In Almere nog niet eens 100. Was dit nou van tevoren te voorspellen dat het zo laag zou zijn? Of ligt het aan de campagne?
2: Nee, dit is wel te voorspellen. Want als je vuurwerk hebt, dan moet je wel heel bang voor de wetgeving zijn om dat in te leveren. Vrijwillig. En zeker als je jong bent, doe je dat niet. Deze maatregelen, dat is nou letterlijk wat bedoeld wordt met het spreekwoord een druppel op een gloeiende plaat. Want ik ben eens heel even gaan rekenen. 180 kilo en 7700 kilo in heel Nederland. Toen heb ik eens even gekeken wat er de lucht in ging. Op 31 december is 130 miljoen de lucht in gegaan. En toen heb ik eens gevraagd. En illegaal kwam er 112.000 kilo binnen. Dus ongeveer het 15-voudige, dat komt al illegaal de grens over. Nou, en als je dan die 130 miljoen in zijn kilootjes gooit, dan denkt ChatGPT dat ongeveer neerkomt op 10 miljoen kilo. Die gaat de lucht in op de 31e. En we hebben nu 7000 kilo opgehaald.
0: Ja.
2: Nou, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
0: Ja.
2: Dus we hebben er nu genoeg aandacht aan het druppeltje besteed. Dus het is leuk, maar het zal er eind december veel meer omspannen of de overheid erin slaagt om die nieuwe wetgeving, dat het verboden is, om die op een ordelijke manier en op een sociale manier te handhaven. Want daar valt of staat zo'n wetgeving mee. Niet of je 2-3 maanden van tevoren een inleveractie organiseert.
0: Maar hoe iedereen ook zijn best doet, hè, want die agenten die naar buiten moeten, die doen hun stinkende best.
2: Ja.
0: Maar dit is toch niet tegenaan te handhaven?
2: Nee, als ik gewoon onze maatschappij een beetje ken, dan denk ik dat menig agent een ME-korps nodig heeft om in bepaalde straten het vuurwerk van de straat te halen.
0: Ja.
2: Nou, ga dat maar eens organiseren.
0: Ja. Zullen we het nog hebben over de gemeente Almere? Dan hebben we het over de Pride Walk. Die was afgelopen vrijdag. Liep in die zin uit de hand. Hè. De mensen liepen daar met een grote regenboogvlag door Almere. Mensen die daaraan meededen, die werden bespuugd, uitgescholden. Ja. Er was een nogal agressieve automobilist. De gemeente heeft in een verklaring laten weten intimidatie, bedreiging en discriminatie niet te accepteren. Nou, die verklaring kwam dan op zondag.
2: Ja.
0: Ja, wat vind jij? Had wel wat sneller gekund, die communicatie van de gemeente?
2: Nou, dat zeker. En ik word ook wel een beetje droevig van als je zo'n bericht leest. Hè? Want we leven in een geweldig vrij land. Er zijn weinig landen ter wereld waar je meer mag zeggen dan in dit land. Ik mag hier zelfs de koning beledigen als ik daar zin in heb. Dat ik heb er geen zin in, maar dat mag. Maar wat maakt vrijheid mensen toch ook ongelooflijk intolerant? Hè? Want het is toch waanzin dat mensen niet met een vlag door een straat mogen lopen. Waarom kunnen we elkaar niet dat beetje vrijheid gunnen? Je mag in dit land geloven wat je wil. En je mag zelfs ook niet geloven wat je wil. Dat is vrijheid. En je mag zijn wie je bent, maar je mag ook zijn wie je wilt zijn.
0: Ja.
2: En dan hebben we een groep mensen die dat je gaat spugen omdat iemand met een vlag rondloopt.
0: Ja.
2: Dan denk ik, jongen, wat heb ik een meelij met die man die spuugt. Of vrouw. Hè? Dus, ik word soms bijna een beetje zelf intolerant van al deze intolerantie. Ik ben er hartstikke trots op om in een van de meest vrije landen te mogen wonen. En ik raad iedereen ook aan om gewoon eens door een straat te lopen. En of iemand nou links stemt of rechts, homo is of hetero, man of vrouw, zwart of wit. Zeg gewoon eens tegen iemand die er misschien wat anders uitziet dan jij. Hallo, hoe gaat het ermee? En je zult zien dat we allebei mensen zijn. Dus ik word er droevig van zo'n bericht.
0: Ja, nou ja, je bent natuurlijk in Oeganda geweest. Daar word je als homo opgepakt.
2: Ja, ja. Ja.
0: In die zin, wat jij zegt, de vrijheid hier in dit land. Laten we dat iedere dag vieren en erbij stilstaan. Ja, ik denk dat er iets niet goed gaat in je bovenkamer als je inderdaad mensen gaat lopen bespugen. En,
2: ik snap daar zelf helemaal niks van.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Goed.
1: De provincie die maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van Flevoland. Nu zijn er de laatste tijd steeds vaker problemen met de wegen en de bruggen die aan het licht komen. En daar wordt nu gewerkt aan van calamiteitsplannen, zoals bijvoorbeeld omleidingsroutes.
2: Ja.
1: Dat lijkt min of meer een beetje routine, maar hoe pak je dat nou aan? Zeg maar, qua communicatiemiddelen, welke moeten ze gaan inzetten bij de provincie om nou te zorgen dat dat ook overkomt bij de inwoners?
2: Ja, het is al heel moeilijk, hè, want hier zit maar een marketeer. Hè, en jullie gaan me nu vragen stellen over een noodscenario bij bruggen en wegen. ik weet hoe Flevoland ligt. Hè. We zijn een eiland, dus het speelt hier best wel kan een rol spelen. Mm-hmm. Een eiland met 5-6 bruggen. De Ketelbrug, Stichtse Brug, Hollandse Brug, Nijkerkenbrug en de Houtripdijk onder andere. De Ketelbrug is wel eens dicht geweest. Dat is meteen ellende. Hè? Want dan kan in het noorden van Flevoland niemand naar huis. Dus ik heb AI toch ook gisteravond maar eens gevraagd van Flevoland met deze bruggen. Is dit nou gevaarlijk en moet er een noodscenario komen? Toen zei AI tegen mij dat de kans dat heel Flevoland onbereikbaar wordt, die schatten ze minimaal in.
0: Ja.
2: Dus dan moet er echt een ramp gebeuren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel als heel Flevoland weg is. Maar als je natuurlijk aan een bepaald deel van Flevoland woont en daar gaat de brug stuk, dan wil je natuurlijk wel weten waar je heen moet.
2: Ja, dat kan spelen, dat één van de bruggen uitvalt. Maar daar heb ik wel goed nieuws. Want minister Karremans heeft pas een brief naar de Tweede Kamer over achterstallig onderhoud van bruggen.
0: Ja.
2: En daar stond geen van deze bruggen op vermeld in die brief. Dus onze bruggen in Flevoland, die liggen er aardig bij. Zijn ook nog helemaal niet zo extreem oud. Hè, want de provincie zelf bestaat nog maar 50 jaar. Dus die bruggen zijn al omgebouwd, et cetera. Maar
0: het ziet er eigenlijk keurig uit. Ja, en Wouter, ik bedoel, jij komt uit Oeganda. Nee, ik ben er ook geweest.
2: Precies.
0: Dan hebben we hier
2: de hotspotswegen. Dan is het een biljartlaken. Ja.
0: Dus dat is een beetje klagen van wilde, misschien af en toe wel.
2: Ja, zeker. Goed. Dus, nou, laat ze dat noodscenario maar eens maken. Maar ik zou er niet al te veel tijd aan besteden. Want er zijn misschien urgentere dingen.
0: Zullen we het nog even kort hebben over de stakingen?
2: Ja.
0: Buschauffeurs in streekvervoer. Ja. Vanaf volgende week gaat dat gebeuren. De vakbonden FNV en CNV die zeggen... nou ja, voorlopig maar eens één stakingsdag per week... en dan ja. tot aan de kerst. Ja, weet je, als jij gebruik maakt van, ja. van dat busvervoer... dan ben je natuurlijk niet heel blij. Ja. Gaan ze hun hand overspelen, denk je? Of denk je of...
2: Nou, ik ben een linksdenkend persoon en ik heb altijd sympathie voor een staking, maar voor deze toch iets minder. Want als je gewoon eens naar het streekvervoer kijkt, hè, de bonden willen een hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling voor 13.000 buschauffeurs. En in die sector zie je één ding en dat is een gruwelijk hoog ziekteverzuim, het dubbele van Nederland. Dus dat zou kunnen komen door de werkdruk, maar het kan ook komen door andere factoren. En dat is bijvoorbeeld een chronische ontevredenheid in die sector. En als je naar dat salaris kijkt, dat heb ik ook eens even nagecheckt. Een ervaren chauffeur zit dik boven de 4000 euro bruto. Dus dat is nou toch ook weer niet dat je zegt van hier wordt massaal onderbetaald.
0: Nee.
2: Daar zit wel onregelmatigheidstoeslag in. Maar de topschaal zit op 4700 bruto. Dus ik moet je zeggen, ten aanzien van de chauffeurs in het streekvervoer... ja, ik vind ook dat je een eigen verantwoording hebt... om je eigen werk leuk te vinden. Dat, een werkgever kan er veel aan doen... maar op het moment dat jij gewoon in die bus stapt... ja, en je wekkertje gaat 's ochtends vroeg... dan moet je toch ook ergens zorgen dat je misschien je eigen werk gewoon eens leuk vindt.
0: Dat je die passagiers gewoon enthousiast begroet. Ja, goedemorgen, wat fijn dat je bij mij instapt. Ja.
2: Dus ik zou eigenlijk willen dat het FNV daar eens wat aandacht aan besteedt... en ook eens zijn eigen chauffeurs aanspreekt. Want hoe kan in een sector het ziekteverzuim zo hoog liggen... waar in principe... niet al te veel fysiek werk plaatsvindt. Dus ik vind het een zwaar middel om nog meer te vragen.
0: Om je punt te maken, ja. Oké. Jij gaat weer leuks doen, hè?
2: Ik ga weer later schillen.
0: Ja, daar hebben ze geen gorilla's.
1: Nee, ik wou zeggen, wat voor dieren hebben ze daar dat je tegen kan komen?
0: Ja. Misschien ook de dun snavelmotorkaken.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Wouter, dank je wel.
2: Ja, ik zie je.

0: De Passenger van Alex Warren. We gaan heel snel naar het weer.
1: Ja, het weer van Weerplaza met Floris Lafever. Floris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, ja.
1: Ja, de regenjas kan vandaag weer uit de kast, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker. Op dit moment valt er al een beetje lichte regen of motregen in de provincie. En dat heeft te maken met een zwak warmtefront wat momenteel passeert. En dat brengt vandaag veel bewolking en ook een beetje lichte regen met zich mee. En verder is het vanmiddag ook opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die stijgen naar zo'n 18 of lokaal zelfs 19 graden. En hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Later in de middag en aan het begin van de avond trekt er een gebiedje met wat stevige regen over. En daarachter klaart het dan vanuit het westen weer wat vaker op. Waardoor de avond dan weer overwegend droog en helder verloopt. De minima liggen vannacht tussen de 8 en 9 graden.
1: En hoe ziet het er morgen uit?
2: Ja, morgen een hele aardige dag. Flink wat ruimte voor de zon. En in de middag zien we ook wat stapelwolken. Het blijft morgen gewoon droog in provincie Flevoland. En bij een zwakke wind uit het zuiden stijgt de temperatuur naar zo'n 17 of 18 graden. Een hele aardige dag. En daar plakken we donderdag nog een dagje aan vast. Want dat wordt zelfs de warmste dag van de week met waarde richting de 20 graden. En ook dan blijft het droog met veel ruimte voor de zon.
1: Ja, het voelt dan een beetje bijna als lente die donderdag.
2: Inderdaad, ja, een prachtige najaarsdag krijgen we dan die donderdag met hoge temperaturen. Normaliter is het zo'n 14 of 15 graden overdag en daar zitten we dan ruim boven. Vrijdag keren we wel weer terug naar een wat minder zacht weertype. Als de wind naar het noorden gaat draaien, dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. En later op de dag stijgt dan ook de kans op wat regen. Het weekend ziet er dan weer wat stabieler en droger uit, maar wel veel minder zacht met zo'n 14 of 15 graden.
1: Nou super, dan ga ik uitkijken naar donderdag. Floris Lafever van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk

0: En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelenzen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
6: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: Een documentaire over het surfdrama in Scheveningen op 11 mei 2020 is afgelopen weekend in Den Haag in première gegaan. Centraal staat het verhaal van de 38-jarige Sander Dikken uit Dronten. Hij kwam met 4 andere ervaren surfers om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. Roel Wijngaards de Meij deed het camerawerk en de montage.
7: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikken voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
5: En je hoort er zometeen veel meer over.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar ondanks de oorlog in Iran toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
10: En dan de ANWB verkeersinformatie. Bij de afrit De Munt, die is vanuit het noorden afgesloten. Er staat namelijk een stilstaande vrachtwagen vlak bij die afrit. Daardoor is het bij de andere afrit in Emmeloord extra druk. Dus hou daar eventjes rekening mee. Bij de A9 Diemen-Amstelveen tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Als gevolg van een ongeval is daar de linkerrijstrook gesloten. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 13 minuten. En op de A28 sta je 17 minuten stil tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst bij Zwolle en Amersfoort. Flitsers die zijn niet gemeld.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: You should be dancing.
1: Should be dancing van The Bee Gees. Het is 8 minuten over 8:30.
2: De documentaire Schuim is dit weekend in première gegaan. Het verhaal gaat over het surfdrama op Scheveningen in mei 2020. De 38-jarige Sander Dikke uit Dronten staat centraal.
1: Hij en 4 andere ervaren surfers kwamen om het leven door plotseling opkomend schuim op zee. De documentaire is van Bart Grimbergen en Hans Mors. En Roel Wijngaarts de Meij die deed het camerawerk en de montage.
3: De documentaire gaat eigenlijk over rouw en verliesverwerking. Dat is het belangrijkste onderwerp van de documentaire. Dat was niet makkelijk. Het is een beladen onderwerp. Veel gezinnen willen er eigenlijk niet meer over praten. Want het is ja, te zwaar. Mensen willen het graag afgerond hebben en houden het daarbij. Gelukkig wilde de familie Dikke voor ons het verhaal nog een keertje vertellen. En hebben we met hen de grootste opnames kunnen maken.
4: Maar toen zei ik onderweg, ik kreeg zo'n gek gevoel. Ik zei, Jan, we zijn hem kwijt.
5: Je wil gewoon niet dat ze de naam van mijn broer uitspraken.
6: En ze zegt van, ja, maar Joris, het is Sander.
7: De documentairemakers spraken familie en vrienden van Sander Dikken. En ook de hulpverleners.
8: Ik denk, 3-4 seconden hadden we hem aan boord. Ik ben over hem heen gaan liggen. Ik heb 1 hand eronderdoor gedaan en 1 hand erboven en mezelf vastgehouden. En op dat moment werden we gepakt door die golf.
3: Het was een jongen die opgegroeid is in Dronten. Zijn familie woont er deels ook nog, zijn ouders. Hij was helemaal surfgek. Helemaal gek van het surfen. Hij kon al ontzettend goed surfen. Hij kon ontzettend goed zwemmen. Is verhuisd naar Scheveningen om te kunnen surfen. En heeft daar het vak gewoon heel erg geleerd. Hij was bezig om zijn leven zo in te richten dat hij 5 maanden per jaar kon werken. De rest kon rondreizen met zijn surfplank om te genieten van de golven. Lekker te spelen in het water. Het was een hele kundige, vakkundige, goede surfer. En hij werd echt overvallen door wat er gebeurde die 11 mei.
4: Ik weet dat iemand mij vertelde dat Sander dus gestikt is. En dat dat sneller ging dan verdrinken. En toen vroeg ik, hoe lang duurt dat dan? En toen zei hij 15 tot 20 seconden.
3: Het is 3 tot 4 meter hoog, dat schuim. Dus ja, ze hebben het daarvoor nog niet zo vaak op die manier gezien. En daarna hebben ze het ook nauwelijks meer meegemaakt. Zeker niet zo hoog als toen.
4: Hij is nog heel dicht bij mij. Dat maakt het voor mij ook vaak een beetje lastig om te beseffen dat hij dood is. Ik voel hem nog gewoon.
3: Een van de dingen die ze motiveerde om mee te doen aan deze documentaire was toch wel om andere mensen met rouw ook te laten zien hoe rouw is. Want rouw is heel persoonlijk. Rouw heeft te maken met jouw eigen emoties. En in deze documentaire zul je ook zien dat 3 mensen, 4 mensen die hetzelfde verlies aan het verwerken zijn, totaal op een andere manier dat verwerken. Zelfs zo erg dat ze niet de hulp bij elkaar konden vinden. Ze hadden zoveel verdriet dat ze geen ruimte meer hadden voor het verdriet van hun gezinslid. Dat is het verhaal wilden ze toch ook wel heel graag vertellen aan mensen die ook te maken hebben met verlies.
2: Roel Wijngaarts de Meij in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. De documentaire Schuim is te zien in verschillende Haagse bioscopen en begin volgend jaar op tv bij de collega's van Omroep West.

0: Oh, heerlijk, hè, Norah Jones, Don't Know Why.
1: Ja, past heerlijk bij dit weer ook een beetje. Dat regenachtige en zo, dan kun je lekker eigenlijk onder een kleedje willen wegduiken.
0: Nou, dat vind ik mooi gezegd, ja.
1: Ja, dan gaan we naar gisteravond gemist, wellicht op tv en op radio. In Paul en de Wit ging het over de speech van de hoogste NAVO-militair. Dat is wel anders dan HAVO. De NAVO-militair Alexis Grinkiewicz.
0: Sommige docenten, hè?
1: Ja, daarin legt hij in klare taal uit wat de overwinningsstrategie van de NAVO inhoudt. Als er een aanval komt, zal de NAVO 3 dingen doen. De vijand blokkeren, verzwakken en uiteindelijk breken. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Umm vertelde aan wie de speech was gericht.
2: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Hè. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking. Waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande. En mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
1: Na afloop van de speech was er geen sprake van grote opluchting. Hoewel de Amerikaan Grinkiewicz de hoogste militair is van de NAVO, moet hij zich ook verhouden tot zijn president, Donald Trump.
2: Trump, die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen, ja, samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
3: Ja.
2: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij een door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: In de documentaire Jelte's Legacy ging het over het jongetje Jelte. In 2024 werd hij als 5-jarige het gezicht van de radioactie 3FM Serious Request. Jelte leed aan een metabole ziekte en overleed in juni van dit jaar. En omdat zijn ouders al vroeg wisten dat Jelte niet oud zou worden, besloten ze om zijn verjaardag niet ieder jaar, maar iedere maand te vieren.
4: Jelte die wordt wakker en dan hebben wij beneden de slingers opgehangen. Noemt hij vlaggen. En dan komt hij binnen en dan ziet hij papa, papa, mama, vlaggen, vlaggen. Nou, dat zijn voor hem prachtige momenten en daarmee voor ons ook.
0: In de documentaire is te zien dat Jeltes moeder zijn levenslust bewonderde.
5: Je merkt ook aan hem dat hij het leven heel erg neemt zoals het is. En ergens wijst hij ons daar ook heel erg de weg in. Dus als je vraagt hoe gaat het met Jelte, ik denk dat het met Jelte zelf goed gaat. Dat hij blij is, dat hij nog kwaliteit van leven heeft. Dat hij ook het grootste gedeelte van de dag vrolijk is. En dat het vooral zijn fysieke lichaam is dat heel erg kapot gaat.
0: Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 9:09. Dat betekent dat we voor nu aan het eind zijn gekomen van Flevoland is wakker. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer vanaf 6:00.
1: Zeker, jij gaat nog eventjes een uurtje door met fijne muziek?
0: Ja, zeker. Ik heb weer heel wat lekkers klaarstaan. En je weet het, een verzoekje kun je doorgeven via de app. Gisteren kreeg ik ook nog wel wat leuke dingen binnen. Ja, misschien nog wel meer moois wat bij dit weer past. Dit is Shocking Blue.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus Zella, het is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
11: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
10: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
12: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
10: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Nog problemen op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is daar dicht. En dat zorgt voor aardig wat oponthoud op dit moment op die A9. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Daar is het zo'n 10 minuten stilstaan. Ruim 5 minuten oponthoud op de A28 Zwolle-Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En ook op die A28, maar dan tussen Nijkerk en Amersfoort. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment, geen flitsers. En zometeen in Flevoland Muziekland duiken we de geschiedenis in. Vieren we een feestje en maken we ook nog een uitstapje naar Boston.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
23: Met Joliene Dalstra.

Stella Lefty, Boston, en daarvoor hoorde je My Time at History. 9:10 is het Flevoland Muziekland. Eerste uurtje op deze, nou, een beetje iets wat druilerige dinsdag is het. Ja, maar goed, daar hoort heel veel vrolijke, fijne muziek voor je bij. Misschien zet je erop te wachten. Het jubileumconcert van John West. Dat zou in december zijn, maar het gaat niet door. Ja, het is een beetje sneu. Zeker voor hem natuurlijk. De zanger en de organisatie van het concert die hebben dit inmiddels laten weten. John West zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum vieren. Maar ja, helaas, daar gaat een streep door. Heeft te maken met het eerder afgelaste concert van René Vroeger. Dat zou op 18 december zijn. En ja, dat werd eigenlijk als één pakketje verkocht, zeg maar. Vroeger die annuleerde trouwens zijn show vanwege zijn gezondheid. En beide concerten, ja, waren opgezet, ik zei het al, als een gecombineerde productie, legt de organisatie uit. Dus ja, ze zeiden, dat kunnen we niet uit elkaar gaan trekken. Dat gaat gewoon organisatorisch gezien niet. Ja, dat is ontzettend sneu natuurlijk, vooral voor John West. Hij zegt, ja, 20 jaar artiest zijn en dat dan mogen vieren in Rotterdam. Ahoy was voor mij een droom. Ik keek er enorm naar uit om met mijn familie, muzikale vrienden en het publiek een onvergetelijke avond te beleven. Ja, dat de show nu niet door kan gaan, dat is bijzonder pijnlijk. Nou, er wordt nog wel gekeken of het mogelijk is om het jubileum van John West, ja, later dan alsnog groots te vieren. Zou toch mooi zijn, hè? Zeker als je een groot fan van hem bent. Maar ja, tot die tijd, ja, dan draaien wij toch zijn muziek. Deze bijvoorbeeld, samen met Numidia Habibi.

Slingers ophangen met Kool & The Gang Celebration. Misschien heb jij thuis wel een feestje te vieren. Nou, laat het dan vooral weten. En misschien heb je daar ook wel een leuk muziekje bij wat ik voor je kan draaien. Eerst maar eens even naar Kiek. Twee foto's komen voor je in beeld om mee te puzzelen. Nou, die vraag, wat is er weggepikt? Net even veranderd, toegevoegd, weggehaald. Ja, noem het maar op, er zijn best wel wat opties. Twee foto's van het burgemeestersontbijt in Lelystad. Leerlingen van groep 8 van de Sluis in Lelystad. Die ontvingen de burgemeester, Mieke Baltus, voor een ontbijtje en een goed gesprek. Ja, die babbelden gezellig met elkaar. Ja, dan ligt er natuurlijk van alles op tafel, hè. Broodjes, en er staat daar melk. Volgens mij zie ik ook tomaatjes en van die lekkere kaasjes. Ook wat ouders zijn aangeschoven. Wat is hier het verschil? Kun je het ontdekken? Geef het dan door. Voor 11 heb je de tijd. Tot 11 uur heb je de tijd om het door te geven. En als je dat doet, ja, ook deze dinsdag, leuke prijzen.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Vanuit het hele land komen vogelaars naar Rutten om de zeldzame dunsnavelnotenkraker te fotograferen. Gewapend met verrekijkers en camera's met telelensen proberen ze een glimp van de vogel op te vangen. Zo ook deze vrouw uit IJmuiden.
11: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien.

0: schepen geraakt door drones. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
2: Nog een klein beetje vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Diemen en Amsterdam-Zuidoost is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Een minuut of 10 vertraging betekent dat daar. En zometeen ga ik je mee terugnemen naar het jaar 2001.
3: Goedemorgen.

0: Robbie Williams om 20 minuten voor 14 bij Flevoland Muziekland.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2001. Dat weet je vast nog wel. Het jaar van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. 11 september. Het nummer Overcome is daar nou echt onlosmakelijk mee verbonden. Dat was al voor die aanslagen opgenomen, dat nummer. Maar veel Amerikaanse radio- en tv-zenders die gebruikten het nummer onder hun ja, echt indrukwekkende beeldverslagen van Ground Zero. In Nederland werd het ook een gigantische hit, Overcome. Ja, het werd eigenlijk het symbool van troost en van hoop.

Somebody New van Sven Cellier. 12 minuten voor 10 is het. Ik ga zo langzamerhand maar eens wat spullen inpakken hier. Plaatsmaken voor Arnoud. Die gaat het tweede deel van Flevoland Muziekland voor je verzorgen. Ik wens jou een fantastisch fijne dinsdag. Maak er wat moois van, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus het is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
1: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de A9. Diemen richting Amstelveen. Tussen Diemen en Amsterdam Zuidoost. Als gevolg van een ongeluk is daar de linker rijstrook afgesloten. Het rijdt er allemaal langzaam. Het rijdt wel door. Maar het rijdt dus wel langzaam. Dus wel, een paar minuutjes extra reistijd heb je daar wel nodig. Gecontroleerd wordt er ook natuurlijk in onze regio. We hebben een melding gekregen van een extra snelheidscontrole. En die zou staan op de Oeverturen in Almere. Heb je ze ook nergens anders gezien? Geef dan eventjes door. En via de gratis app van Flits. Meister. Zometeen lekkere muziek voor jou. Een jarige Mary Osmond. Ken je dat nog?
11: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
12: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
21: Goedemorgen.
22: Flevoland Muziekland.
21: Arnoud Blokket.

Joey Nicolai is dat en Tinto de Verano. En daarvoor Diana Ross en de Supremes. And you keep me hanging on. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend 13 oktober. Het is de 13e vandaag. Als je heel erg bijgelovig bent, dan heb je zelfs vandaag een beetje last ervan. Het is voorlopig geen vrijdag de 13e. Dat nu nog niet in ieder geval. Het is wel jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Roos van Akker, de Belgische radio- en tv-presentatrice en zangeres. Roos is vandaag 50 jaar geworden. In Nederland vieren ze bij Huize Vermolen een feestje, want Ellemieke Vermolen is jarig. Die wordt vandaag ook 50 jaar. Prinses Margarita, die wordt 54 jaar. En Sacha Baron Cohen, de Britse komiek, ook wel bekend als Ali G. En Bruno, hij is vandaag 55 geworden. Nancy Kerrigan, voormalige kunstrijdster. Op de schaatsen dus, hè. 57 jaar. Jerry Rice is vandaag jarig, die wordt 64. Kelly Preston wordt ook 64. En Ellen Brussen, ken je nog? De Nederlandse televisiepresentatrice en omroepster wordt vandaag 76 jaar. Het is zo'n aardige vrouw op televisie. Hè? Paul Simon, de zanger, die is 85 jaar geworden. En Nana Mouskouri, ja, vrienden en intimi noemen haar Banana Mouskouri, de meest gezonde zangeres. 92 jaar is ze geworden. Nou, want al die Banana Mouskouri is ze wel inderdaad behoorlijk gezond. En wie er vandaag ook jarig is, eentje van die Osmond family. Mary Osmond. Ze wordt vandaag 67.

Grimy en Fisher and Love Changes Everything. En daarvoor een jarige Mary Osmond. En je hoorde het met Paper Roses. En van de Paper Roses gaan we gewoon lekker naar de vogel toe, naar Kiek. Kiek is vandaag ook lekker weer bezig geweest met een foto. Twee foto's van het burgemeestersontbijt in Lelystad. Leerlingen van groep 8 van de Sluis in Lelystad die ontvingen burgemeester Mieke Baltus voor een ontbijt en een goed gesprek. Ja, dat goede gesprek, dat was er zeer zeker ook. En lekker gegeten ook tijdens het ontbijt. We zien de kinderen in de klas zitten. En op de, ja, links achter dat jongetje zien we de burgemeester. Ik ga even met je meekijken, zo op het eerste oog. Denk ik dat het wat meer in de voorgrond zit, eerlijk gezegd, of zo. Die papiertjes en zo, servetjes. Pak melk, pak karnemelk, pak yoghurt of zo. Dat het kleurtjes omgewisseld. Nou, nee, niet zo 1, 2, 3 dat ik zeg van hey, ik zie het gelijk. Maar misschien heb jij het al lang gezien. Zeg je van joh, je zit er compleet naast te kijken. Het is toch hartstikke makkelijk. Ja, ik hoor je al roepen. Als je het hebt gevonden, mag ik dat natuurlijk doorgeven. Hè? Miranda zit bij de telefoon om je antwoord te noteren. En dat kan ook via het internet. Hè? 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Straks even na 11 uur gaat de herberg ook weer open. Rob Brouwer die schuift aan. En dan presenteren wij samen straks ook met Ben van Tilburg het autonieuws. Maar eerst nog lekkere muziek. Teddy Swims.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
4: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
3: NRV, kunnen we mooi combineren met India, NRV.
4: Of met de jungle van Borneo.
3: NRV, of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 10:30. Goedemorgen. De buitenhoutse dreef in Almere Buiten is morgen en overmorgen tussen 9:00 ochtends en 3:00 middags dicht tussen de Tusseling en de Trekweg. Vanaf vrijdag wordt er ruim een week gewerkt tussen de Trekweg en de Evenaar. Daar komen vangrail. Tijdens het werk blijft daar één rijstrook open.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is vandaag een bewolkte dag in de provincie en af en toe valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
10: Dan de verkeersinformatie. Volgens de ANWB rijdt het langzaam op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de afrit Zwifterband. 6 minuten extra reistijd heb je nodig. En gecontroleerd op snelheid wordt er ook in onze regio op de Noordermeerweg in Rutte en de Ouverture in Almere. Heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef het door via de app van Flitsmeister. Jolien die draaide al Overcome en Live uit 2001. Ik draai zometeen een andere plaat uit datzelfde jaar. Welke die is, dat hoor je zometeen.
12: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Arnoud Plaquet.

0: Zo'n aanstekelijk muziekje dit, hè? De Bouwershuis, dat is alweer een paar weken oud. We wachten op de nieuwe van ze. Dit was Magnetic, daarvoor Hans de Boy en Annabel.
1: Oh. Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 2001. Wat draaide er eigenlijk allemaal toen op de radio? We hebben inmiddels gehoord bij Joliene dat zij Overkom het live heeft gedraaid. Wij draaien wat anders.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2001 met de Puma's. En zij maakt het verschil.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

You Make Me Smile, Steve Harley, samen met Cockney Rebel. En daarvoor uit 2001 de Puma's. En zij maakt het verschil. 10:45 is het geworden. Gaan we kijken naar de foto van Kiek. Die is lekker bij het burgemeestersontbijt geweest. En er zit een verschilletje tussen links en rechts. Er zijn een aantal mensen die hebben het gevonden. Ellie Peters uit Almere, die is helemaal... allemaal consternatie, zeggen... oh, lieve help, ik ben helemaal in paniek. Want ik heb opgeschreven dat er iets veranderd is... maar het is eigenlijk iets anders. Nou, Ellie, weet je, je hebt gewoon het goede punt heb je gevonden. Je weet waar het zit en wat het ook ongeveer een beetje is. Dus we rekenen bij deze keer rekenen het goed voor jou. Je was er al bij om 11:58 vannacht. Je bent altijd Hetty Diekman uit Apeldoorn, ben je net een minuutje voor. Die was er ook al heel snel bij. Even kijken, ja Hetty, jij hebt het ook goed. Maar goed, of jullie straks gaan bellen... hangt natuurlijk een beetje van die hoge hoed af. Want daar loten we altijd eerlijk uit. En dan kijken we wie er een goed antwoord heeft. En die gaan we dan bellen. En blij maken met een mooie prijs. Nu zien we de kindjes met de burgemeester in gesprek. Er staat van alles op tafel. Op de achtergrond staat er ook van alles op tafel. En ja, je kan hier heel veel kanten mee op. Ik heb het nog niet zo 1, 2, 3 gezien. Maar nu ik de antwoorden weet van Ellie en van Hetty... ben ik even gaan kijken. En moet ik zeggen, vond ik het nog steeds een beetje lastig. Maar heb jij het ook al gezien? Geef het maar door. 0320-28-50-50. En dan krijg je Miranda aan de telefoon. Die noteert je antwoord. En je kan het ook doorgeven via het internet. Ook net zo makkelijk. Zometeen de polderplaat van deze week. Maar eerst Harry Styles. Oh.

het is in ieder geval geen valse start voor Gino Schallenberg. Al met deze plaats heeft hij gelijk de polderpraat voor deze week te pakken bij ons. En hij is binnenkort ook bij ons te gast, dus dan gaan we het live meemaken. En dan gaan we ook alles te weten komen over deze Gino Schallenberg. Daarvoor Harry Styles en As It Was. Straks even na 1 uur hebben we in de herberg een zangeres bij ons in de studio. En die zingt een prachtig lied van Dolly Parton. En om alvast een beetje te vergelijken, draaien we nu ook even Dolly. Dan kun je nu het origineel horen en dan straks na 1 uur wat die zangeres bij ons ervan maakt. En zometeen ook Mariah Carey.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie van de AWB op dit ogenblik. Zijn er geen meldingen in de provincie? Wel een wat flitsers. Op de Noordermeerweg in Rutte wordt gecontroleerd in beide richtingen. En ook de Overturen in Almere. Dat is een hele mooie weg in beide richtingen. Wordt gecontroleerd.
11: Hoe oud mogen eigenlijk autobanden zijn? En wat is technisch beter na 200.000 kilometer? Is dat een benzineauto of een elektrische auto?
12: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Actie gelijk de televisieserie weer voor me, hoor. Madness en Our House.
1: Ja, dat waren mooie nummers.
0: Ja, leuke tijden ook. De jaren 80, Madness. Ze treden nog op trouwens, hè?
1: Alle
0: 80-jarige bandjes die doen het weer gewoon.
1: Ja, ik zou heel graag naar een concert van Madness willen.
0: Ja, Bag and Trousers, Nightboat to Cairo.
1: Ja.
0: Helemaal los, hoor.
1: Ah, leuk.
0: Ja. Goed, de herberg is weer open. Het is inmiddels 8 minuten over 11 geworden. Zometeen gaan we ons bezighouden met het autonieuws. Zo'n vraag die veel mensen zich wel afvragen ook. Van hoe oud mogen nou eigenlijk banden zijn? Ik bedoel, ja, als je maar 65 kilometer...
1: Als er toch maar rimpels in zitten, dan kan dat toch?
0: Ja, als ze maar niet uitgedroogd zijn ook.
1: Oh, uitdrogen zo. Het
0: profiel moet goed zijn als ze maar niet uitgedroogd zijn. Maar ja, met dit soort zomers die we gehad hebben... dan gaat het ook slechter volgens mij met de autobanden.
1: We gaan het zo meteen vragen.
0: Aan Ben van Tilburg.

0: Menigeen heeft hierop leren dansen. Michael Bublé en Save the Last Dance for Me.
1: We gaan het hebben over auto's. Dat doen we natuurlijk met iemand die er verstand van heeft. En dat is garagist Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
1: De bandjes, daar gaan we het over hebben. Want,
3: zwembandjes.
1: Nou, dat doen we bij een andere rubriek.
3: Ik wou dat die uitdroogde.
2: Heel langzaam. Heel langzaam.
1: Ja. De bandjes. Ja, ik ga wel eens, laat mijn ouder wel eens keuren. En dan zegt hij, er moeten nieuwe banden onder. Maar hoe lang kunnen banden eigenlijk mee?
2: Nou, dat ligt helemaal aan de situatie natuurlijk. En aan het weer en al dat soort zaken. Hoeveel kilometer je rijdt. Het merk van de banden ook natuurlijk. Hè, want er zitten van vroeger uit waren natuurlijk... Ik kom nog uit de tijd dat mensen wel vroegen... en wat kost een Michelin-band per stuk meer? Want dan heb ik dat liever, weet je wel.
3: Michelin staan bekend als de stilste band, hè?
2: Ja, dat was, is jarenlang. Maar goed, tegenwoordig zijn er gewoon natuurlijk heel veel goede merken die ook heel stil zijn. Oh. Maar bewust een beetje in deze periode dat we het over de banden hebben. Want ja, nu het slechte weer er weer aankomt. Hè, de herfst is ingetreden, de winter komt eraan. Van moeten we nou weer winterbanden, moeten we all-season banden? Maar hoe lang kan een band nou mee? Nou, net wat je zegt, als er droogtescheurtjes inkomen of het profiel is inderdaad dubieus. Hè, onder de 1,6 is sowieso APK afkeur.
3: Of op de nokjes, hè?
2: Of op die inderdaad die slijpknokken.
3: Ja.
2: Maar wij beginnen eigenlijk bij... Nou, als ze onder de 3 zitten, al krijg je al een adviespunt... van joh, je moet echt je banden gaan vervangen. He, maar op de zijkant van je band, die kan heel makkelijk zelf even kijken. Er staat een zogenaamde DOT-codering. En DOT betekent Department of Transport. Dat is een internationale term voor wanneer die banden nou geproduceerd zijn. Hmm. En achter dat woordje DOT staat dan bijvoorbeeld 2321. Dat betekent dat ze in week 23 van 2021 gefabriceerd zijn. Dus zo kun je heel snel zien hoe oud een band is. Maar campers en caravans bijvoorbeeld wordt door de verzekeraar eigenlijk gezegd... met 5-6 jaar moeten ze er gewoon af. Ook door de gewicht natuurlijk van zo'n...
3: Ook een gebruiker zo'n caravan 2 keer per jaar?
2: Ja, in feite wel. Ja, het gaat gewoon puur om hoe oud die banden zijn.
1: Maar met auto's is dat dus niet het geval?
2: Nee, zeker niet.
1: Dan moet je gewoon kijken naar hoe ver die versleten is. En,
2: Ja, advies is wel 10 jaar om eens een keer te gaan kijken. Wat wel een hele belangrijke is, als jij dus een... caravan hebt met zo'n sticker dat je dus 100 km per uur mag, dan zijn ze speciaal gekeurd. Als de banden dan onder jouw caravan ouder zijn dan 6 jaar, geldt ook voor die autoambulances waar zo'n sticker van 100 achterop zit, zijn ze in Duitsland mag je geen 100 km per uur meer. Want dan zeggen ze, het advies is vervangen, maar dan mag je dus gewoon weer ouderwets 80 tot 90.
3: Mm-hmm. Maar waar is het op gebaseerd dan? Gaan banden gewoon kapot? Gaat dat rubber
2: de kans op een klapband is wat groter. Ik heb... Toevallig is hij van de week geïntroduceerd, maar dat is even een ander onderwerp. Maar een eend. En ik heb nog voor de hobby nog een oude eend. Maar daar zitten echt de eerste banden nog onder. En
3: zitten daaronder fietsbanden?
2: Nou, bijna wel, ja. En hebben van die hele smalle bandjes inderdaad. Maar er zit een van de eerste banden nog onder uit de jaren 80. He, dus ja, die zijn wel verdroogd. Maar ja, aan de andere kant, je rijdt niet hard. Eigenlijk zou ze een keer moeten vervangen. Maar
3: de banden doen het gewoon. Weet je? Dus dan zou je zeggen, ja, waarom moet je dan nieuwe banden? Dat is ook een beetje milieubelasting natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat rubber wat weer terug de natuur.
2: Maar goed, je wil niet weten wat er gebeurt als zo'n band dus poreus wordt en die klapt. Ja, dan, daar is het eigenlijk voor. Hè? Als je op de snelweg zit en wat doe je een ander aan? Dus je zal, het advies is dan gewoon, na 10 jaar moet je eigenlijk gewoon de banden vervangen. Dat is het advies.
1: En als we nu toch over banden hebben, want in december ben ik weer uitgenodigd door mijn vrienden in Duitsland. Ik heb all-season banden. Mag je nou in Duitsland met all-season banden in december rijden?
2: Zeker, mits er maar een zogenaamd sneeuwvlokje opstaat. He, dus dat ze
1: sneeuwvlokje. Waar staat het ook weer bij de DOT?
2: Ja, dat staat ook in hetzelfde rijtje. Dus bij de bandenmaat en dergelijke. Maar zie je ook zo'n sneeuwvlokje staan.
3: Dan gaan we naar Tesla. Die gaan de naam van het besturingssysteem wijzigen. Wat is de huidige naam van het besturingssysteem? Is
2: dat... Het was altijd Autopilot.
3: Oh, ja.
2: En toen is het veranderd naar Full Service.
3: De FSD.
2: FSD inderdaad. Full Driving Service, zeg maar. Maar nu gaat het naar Tesla Assisted Driving. Er is verschrikkelijk veel kritiek op Tesla. Met die Autopilot ook. Dat je eigenlijk, mensen denken dat ze gewoon oogjes dicht kunnen doen.
3: Dat ze niets meer hoeven te doen.
2: Niks meer hoeven te doen. Maar je moet aan alle tijden dus op blijven letten om zelf in te grijpen als het besturingssysteem dus faalt.
1: De naam was misleidend.
2: Exact. Ja. Dus nu is het voor de eerste Autopilot. Hè, en toen die full self
3: driving.
2: Self-driving.
3: Ja, FSD.
2: Is dus veranderd in Tesla Assisted Driving nu.
1: Okay. We gaan zo meteen verder praten. Dan hebben we het over... wat is er nou beter na 200.000 kilometer? Benzine of elektrisch?

0: Dat zwarte leren pak en die spierwitte gitaar. Kenmerkend voor Suzy Quattro. Ja, jij zit me aan te kijken van, je denkt, waar heb je het over?
1: Ik zie de videoclip niet, dus...
0: Maar dat is het beeld wat ik heb van Suzy Quattro.
1: Ja, maar jij bent iets ouder dan ik. Ik ken wel Suzy Quattro, ik ken dit nummer ook wel, maar de videoclip kan ik me niet... Of was dat in Top Pop of zo?
0: De Top Pop, toen had je ook die Duitse hitparade. Dat was elke zaterdag, geloof ik, zo. En daar kwamen echt alle internationale wereldartiesten. Die kwamen daar gewoon ook. En ook deze Suzy Quattro. En daar ken ik dat beeld gewoon van. Dat zwarte leren pak, met zo'n jumpsuit.
1: Dat is het blauwe pak van Journey Kaagman.
0: En de beweging, hè?
1: Ja. We hebben het nog steeds over auto's, doen we met Ben van Tilburg. Ben, een gewone auto, 200.000 kilometer. Dan ga je denken van, nou, zal ik hem vervangen? Hoe is het verschil tussen elektrisch en een gewone auto?
2: Nou, dat zal veel mensen verbazen. Want we krijgen natuurlijk regelmatig de vraag in die showroom. Hè, als een elektrische auto 1,5 ton heeft gereden. Van oeh, nou wordt het toch wel spannend.
0: Dat is een beetje van oud her, hè. Na 100.000, begint het eigenlijk het aftakelingsproces.
2: Nou, dat. Weet je, dat is met een brandstofauto. Of nou een diesel of een benzine is. Vroeger was benzine helemaal. Ja. Hè, dan moet je toch... Er zijn natuurlijk veel meer bewegende delen in een brandstofauto. Mm-hmm. Hè, dus... Dat een heleboel dingen dus meer eerder versleten waren. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Ze hebben tussen 2024 en 2026 meer dan 40 miljoen auto's wereldwijd bekeken... die dus voor APK en onderhoud en dergelijke waren geweest. En wat blijkt nou? Tot 100.000 loopt het redelijk synchroon. Hè? De mate van uitval, dat is maar heel weinig. Zowel bij brandstofauto's als elektrisch. Maar richting de 200.000 blijkt dat die elektrische auto eigenlijk veel betrouwbaarder is. Maar goed, als je nou kijkt, ik weet nog, dat is al jaren geleden, heb ik bijvoorbeeld een keer een elektrische boormachine gekocht. Zo'n oude klopboormachine. Nou, die werd altijd met verbouwing en zo regelmatig. Maar ja, zo'n ding gaat eigenlijk niet af. Hè? Zo'n elektro, als dat goed op gepast wordt en dergelijke. Een brandstofauto is veel meer onderhevig aan... Ja, hoe wordt ermee gereden als die koud is en dat soort zaken. Hè? Als
0: wat je ook zegt, er zitten veel meer bewegende delen aan. Want een auto heeft een aandrijflijn ook. Maar bij de meeste elektrische auto's zit de elektrische motor zit rechtstreeks op de aandrijving. Gewoon. Dus het scheelt allemaal radertjes en stukjes ijzer en staal.
2: Dat niet alleen, maar ook keringen, pakkingen, olielekkage, al dat soort zaken.
1: Laatst nog gezien op YouTube of zo. Meneer die had de eerste Tesla. Daar heeft hij 1 miljoen kilometer mee gereden.
2: Ja, dat gebeurt zeker. Ik heb ooit een keer gezien. In dit geval was het een plug-in hybride auto. Maar dat was een Toyota. Die stond ook op een taxi. 9 ton. En... ook problemen was die man.
0: Het punt is alleen bij de elektrische auto's, je hebt nog niet echt een maatstaf. Hè? Nee. Ik bedoel, de laatste 10 jaar zijn er natuurlijk ontzettend veel merken gekomen. Maar daar weten we eigenlijk nog weinig van. Ja. Een gemiddelde, die gaan gemiddeld 7 of 8 jaar mee. Of 400 of 200.000 kilometer.
2: Ja. En als je goed op het accupakket, hè, dat is altijd even het een heet hangijzer. Maar als je gewoon goed op het accupakket past. Dat wil zeggen, gewoon netjes laden. Niet altijd aan de snellader en dat soort zaken. Ja, dan En je kan het via de app, kun je het gewoon de toestand van de accu in de gaten houden. Ja.
1: Maar toch ook gewone auto's, die gaan steeds langer mee. Ja. Want mijn echtgenoot, die rijdt in de auto, die staat op 260.000 of zo. Maar dat rijdt nog prima.
2: Ja. En goed, Nederland heeft natuurlijk het oudste wagenpark van Europa. Dus, ja.
0: De auto op naam van de ouders verzekeren en dan de kinderen laten rijden. Dat doen ze natuurlijk om de no-claim korting te krijgen.
2: Ja, wordt steeds groter probleem eigenlijk. Het is ook maar even kort, maar meer het advies van als je kind nou het rijbewijs heeft gehaald en je wil het toch laten rijden in een eigen auto. Het advies is, ga overleggen met je verzekeraar van joh. En want heel veel mensen die sjoemelen, dat wil zeggen, die zetten de auto dan op naam van zogenaamd de echtgenoten en dan rijdt het kind er alleen maar in. Maar pas op, als er een aanrijding plaatsvindt en ze gaan onderzoek doen en blijkt dat het kind de regelmatig bestuurder is, dan kan het dus zijn dat ze de schade op je gaan verhalen.
0: Ja. En dat hoe ze dat onderzoek dan? Ze kunnen toch geen camerabeelden van de auto bekijken?
2: Ja, maar dat kunnen ze heel snel zien hoor. Ze gaan ervoor,
1: Je moet ook aangeven wie de hoofdbestuurder is.
2: Ja.
1: Als je het dan wel op de verzekering van je ouders zit, maar zegt dat de kind de hoofdbestuurder is. Maar dat kan. Is dat dan wel...
2: Alleen je premie gaat dan behoorlijk omhoog. Dat scheelt fors hoor. Dat kan wel met een wat oudere auto kan het wel tot 1500 euro.
1: Dus dan kunnen ze beter een eigen verzekering nemen.
2: Vind ik wel, dan bouwen ze ook wat op.
0: Ja, oké. Er is een gebied op de wereld waar je alleen maar met diesels mag rijden. Ja. In tegenstelling tot al de milieuzones waar geen diesels meer in mogen. Nee, dat is oude diesels.
2: In Amerika, in West Virginia. Het Green Bank Observatory. Dat is een soort observatiecentrum, mooi woord. Observatiecentrum waar ze dus hemellichamen, straling uit de ruimte, al dat soort dingen meten. Alleen, waar je normaal nooit over nadenkt. Het wagenpark bestaat daar louter uit diesels. Want die hebben dus helemaal niks met elektronica, met bougies en dat soort zaken. Het zijn ook allemaal hele oude diesels. 76 stuks, wel te verstaan.
1: Zo.
2: Vanwege die straling. Dus dat is eigenlijk het enige gebied ter wereld waar echt alleen maar diesels mogen rijden.
1: Omdat daar onderzoek wordt gedaan.
2: Ja, en dat ze dus zo min mogelijk straling van buitenaf willen hebben, zijn het voornamelijk hele oude Amerikaanse taxis die daarvoor het transport gebruikt worden.
1: Dus als je daar toevallig rijdt, dan zie je ineens borden van stop.
2: Ja, nee, je komt er gewoon niet op, want het is...
0: No petrol.
2: Nou, exact. Het is net als bij wijze van spreken daar bij Mark Nessen, dat laboratorium, daar kom je ook gewoon niet verder, maar... Ja. Maar daar rijden ze dus enkel met diesel.
0: Het kan ook alleen maar in Amerika.
2: Precies.
0: Dankjewel, Ben van Tilburg.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: bewolking. Verder gaat het later op de dag wat harder regenen in de provincie als er een zogenaamd front overtrekt. Het is wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 17 en 19 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en na de passage van die regenzone draait de wind naar het westen. Vanavond trekt de bewolking en regen naar het oosten weg en volgt er een heldere avond en nacht met een enkele nevel- of mistbank.
1: Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn geen files, wel flitsers. Radar op de Overturen in Almere en de Noordermeerweg in Rutte wordt ook gecontroleerd. Dan heb ik ook nog een melding op de N50 bij Ens. Beide richtingen hectometerpaal 262,8.
2: En zometeen gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
3: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, het merendeel van zijn muziek komt nu helemaal tot zijn recht, omdat de countrymuziek zo populair wordt. Douwe Bob en Note to Self, en daarvoor de Queen of Soul, Aretha Franklin, en Respect.
1: De hoogste tijd om het spelletje Kiek te gaan spelen. Nou, je hebt vanochtend weer mee kunnen doen. We hadden natuurlijk Kiek gezet op omroepflevoland.nl/Kiek. We hebben hem ook op tv laten zien. Waar nog meer? Op Facebook is hij ook voorbij gekomen. Er zijn weer talloze deelnemers die de foto hebben bekeken. En we gaan praten met een van die deelnemers. Dat is Charlotte Walop uit Almere. Charlotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Doe je heel veel mee met het spelletje?
2: Nou, ik ben net weer begonnen, want ik mocht een jaar niet meedoen.
1: Ach, je hebt een prachtige prijs gewonnen vorig jaar.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en wat heb je ermee gedaan?
2: Uitgegeven natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay, leuke dingen voor jezelf? Of heb je het gedeeld met...
2: Ja, tuurlijk, voor mezelf.
0: Ja, uiteraard. Ja, maar daarom wil ik graag weten, wat heb je ermee gedaan? Of heb je gewoon mondjesmaat steeds wat extra dingetjes uitgegeven?
2: Ja, gewoon iets van kleding gekocht of zo, denk ik. Oh. Dat soort dingetjes.
1: Nou, we vinden het fijn om je stem weer te horen, Charlotte.
0: Oh, wie zit daar mee te kletsen?
2: Ja, dat is mijn vriendin. Oh. Ik kan er nog altijd mee bemoeien.
1: Is ze gezellig op de koffie?
2: Ja, ik zit bij haar op de koffie.
0: Oh, ja, dan moet je nog enigszins een beetje aardig blijven, hè, tegen haar, anders sta je zo buiten.
2: Dat kan ze wel hebben.
1: En waar hebben jullie het vandaag over?
2: Nou ja, over van alles en nog wat.
0: Ja,
2: over het heerlijke weer, hè, de lekkere miezenregen.
0: Ja, vandaag wel, maar gisteren was het toch heerlijk weer?
2: Gisteren was het heerlijk.
0: Fantastisch.
1: Ja, maar ik heb begrepen dat vandaag ook tussen de 20 en 21 graden.
0: Koud is het niet.
1: Nee.
0: Nee, dat niet.
2: Maar. Nee, morgen wordt het geloof ik weer wat beter. Okay. Maar vandaag nog even niet.
1: Ja. En hebben jullie het nog over de boodschappen in verband met de hek bij de grootgrutter?
2: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Oh, maar ik ben net binnen hoor. Ik denk dat ik een kwartiertje binnen ben. Dus ja, ik kan niet alles in één keer bespreken.
0: Maar heb jij wel een kopje koffie gekregen?
2: Ja, ik heb wel al een kopje koffie gekregen, maar dan is er een koekje erbij.
0: En zit er een stroopwafel bij?
2: Nee, geen stroopwafel.
0: Nee? Oh, dus ze heeft wel iets meer uitgegeven. Want de stroopwafels zijn op het moment hartstikke goedkoop, hè?
2: Oh, is dat zo?
0: Ja,
2: ik zal je wat vertellen. Ik hou niet van stroopwafels. Die vind ik zo vreselijk vies.
0: Nou ja,
1: wat vind je er dan vies?
0: Een beetje, naast de pot.
2: Nou, ik vind het gewoon niet lekker. Ik hou niet van het stroop erop.
0: Van dat geklef.
2: Ja, ik vind het helemaal niks.
0: Ja, alles blijft tussen je tanden plakken ook en zo overal. Ja, ik vind ze altijd wel lekker. Net een beetje warm maken. Sommige mensen leggen hem dan op het verse kopje koffie. Je wordt een beetje warm aan de onderkant ook.
2: Ja, dan moet je hem erop leggen.
0: Ja. Maar de stroopwafels zijn nu zo goedkoop. Je ziet in één keer overal mensen koekjes uitdelen. Maar dan weet je, dat zijn een beetje de krenten. Dat zijn de kniepers. Want nu dat zo goedkoop is, gaan ze in één keer iets uitdelen. Maar goed, het komt uit een goed hart.
1: Charlotte.
0: Ja.
1: Je hebt meegedaan met Kiek. We hadden een foto geplaatst van het burgemeestersontbijt. Het was toevallig het burgemeestersontbijt in Lelystad. Je ziet leerlingen van groep 8 van de Sluis in Lelystad. En die ontvingen dan burgemeester Mieke Baltus. Nou, het tweede zelfde foto, zo lijkt het. Maar er is wel een verschil. Wat is het verschil, Charlotte?
2: Op het bordje waar de schaaltje met van de yoghurt staat, daar zit rechts iets extra's bij. Ik kon niet eruit opmaken wat het was.
1: Volgens mij een soort paprika of zo, of tomaat.
0: Mandarijnenschillen.
1: Oh, mandarijnen.
0: Ja, kindjes die hebben allemaal
2: een
0: mandarijntje gekregen bij het ontbijt.
1: Oh, die hebben we weggegumpt eigenlijk.
0: Ja, die is weggehaald. Goed, Rob die gaat naar het rad toe. En Charlotte, je kan het rad in beweging zetten.
1: We hebben weer prachtige prijzen erop.
0: Rob, wat commando's te geven.
1: Wie weet mag je een jaar niet meer meedoen.
0: Ja, dat zal toch echt.
1: Als je goed draait.
0: Ja.
1: Nou!
0: Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Je mag weer meedoen. Moet het linksom of rechtsom zijn, Charlotte?
2: Nou, doe hem maar lekker linksom.
0: Linksom en hard?
1: Linksom.
0: Dus hard of zacht?
2: Doe maar lekker hard.
0: Lekker hard.
1: Dit is toch links? Oh nee, dit is links.
0: De andere. Waar je duim
1: waar ik stond is.
0: Ja, goed zo. God, weer al die halve verlichting weg. Goed. Het rad draait inmiddels, Charlotte. Dus we zitten vol spanning zitten we te wachten.
1: Oh, het rad draait. Wordt het rood, wordt het wit. Hij komt stil te staan op een rood partje.
0: Zeg, als die vriendin van jou iets zegt, Charlotte, moet ze wel duidelijk praten. Want we verstaan er echt helemaal niks van.
2: Nee, dat is maar goed ook.
1: Laten we anders maar even naar de keuken gaan.
0: Zet er buiten. Goed. Nou, Charlotte, de prijs.
2: Ja.
1: Hier komt hij hoor. Je krijgt het Kiek keukenschort.
0: Oh, die is leuk.
2: Ja. Wat geweldig.
1: Ja, die is toch leuk?
0: Ja. Nou, heb je toch ook nog weer een beetje nieuwe kleren van ons gekregen?
1: Die komt zo snel mogelijk naar Almere toe.
0: Ja. We nemen nog even contact met jou op voor het adres en dan komt het vanzelf naar je toe. Zeg, fijne ochtend nog en kletsen, hè?
1: Tot de volgende keer.
2: Ja, oké.
0: Doei, dames.
1: Doei.

0: Ja, maar als je lang genoeg wacht, dan zitten er meer vrienden in de kroeg in de hemel natuurlijk dan hier beneden. Mart Hoogkamer en daarvoor Latricia McNeil en Ain't That Just The Way. Heb je dat gehoord van die vogel allemaal? In Flevoland is in één keer hartstikke populair, hè?
1: Ja, er is weer een bijzondere vogel gesignaleerd. Ja,
0: de dunsnavel notenkraker.
1: En dan komen al de vogelaars komen weer van heinde en verre. Zelfs uit het buitenland komen ze naar ons toe.
0: Gisteren was het natuurlijk mooi weer om zo'n vogeltje te bekijken. Maar vandaag is het gewoon wat minder weer. Ik weet niet of die vogel zich dan laat zien. Of het een beetje exotisch of tropische vogel is. Die denkt van ja dag, met dit weer kom ik niet naar buiten toe met mijn dun snavel.
1: Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik... Ik heb nog geen foto van deze vogel. Hebben we die ergens?
0: Vast wel. Nou ja goed, mochten er mensen al zijn die hem gezien hebben. Ja. En gefotografeerd hebben. Stuur dan even een foto naar ons toe. 0320 28 50 50.
1: Gewoon via WhatsApp, hè?
0: Ja, dat is de WhatsApp-nummer. Dan kan je hem gewoon sturen. Ook als je andere bijzondere vogels hebt gezien. Geen rare vogels, maar gewoon echte vliegende vogels.
1: Of van je eigen vogel.
0: Ja, mag natuurlijk ook.
1: Een pakketje.
0: Nou, heb jij wel eens een vogel laten zien aan ons? Heb jij je vogeltje wel eens laten zien?
1: Ik heb mijn vogel laten zien. Ik heb hem zelfs eens een keer met dierendag meegenomen. Maar tegenwoordig kan dat niet meer, want dat is dan dierenmishandeling of zo. Dan moet je moet hem vervoeren. En dan moet je hem hier neerzetten. En dan is hij misschien van de leg.
0: Gestrest.
1: Van de leg.
0: Oh, hij geeft ook eieren. Oké. Goed, zometeen na 12 uur trouwens ook weer het nieuws tijdens jouw lunch. Maar eerst even lekker meezingen met Shirley Bassey.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten, hoe?
0: En dit is ook Flevoland.
1: Oh, geweldig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, 2 files in de regio. Beginnen op de N307, Kampen richting Lelystad. Daar is een vertraging van 19 minuten op dit ogenblik. Dus tussen de N711 en de afrit Zwifterband. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampenoord, 4 minuten. Flitsers zijn er ook gemeld. Er wordt gecontroleerd op de A6 Emmeloord richting Lelystad, hectometerpaal 103,4. Op de A27 bij Almere, Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,5. Ook op de Hoge Ring in Almere staat een controle, hectometerpaal 2,5. De Noordermeerweg Rutte wordt ook gecontroleerd en nog steeds op de overturen in Almere.
11: Alsof er een filmster of popster over de rode loper aankomt lopen. Er staan fotografen met telelenzen en iedereen komt van heinde en verre om te kijken naar... Ja, waarnaar eigenlijk? Dat hoor en zie je zo meteen.
12: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
21: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Jamie Liddell is dat, een Another Day. 8:08 alweer geworden op deze dinsdag de 13e.
1: We gaan het hebben over vogels.
0: Ja, alsof er een filmster of popster over de rode loper aan komt lopen. Met telelensen, verrekijkers komen liefhebbers van heinde en verre naar Rutte om een bijzondere bezoeker te fotograferen. Ze lopen uit voor een bijzondere vogel. Nou ja, vogel, vogeltje.
2: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken. En niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
3: En dat alles vanwege de in ons land zeldzaam te spotten dunsnavelnotenkraker.
4: Maar voor Nederland is dit heel bijzonder, ja.
3: Ja. En wat doet het dan met u als u zo'n vogel ziet en zelfs misschien nog wel op de foto zet?
4: Nou, ik heb hem op de foto, dus ja, dat is toch een geluksmomentje.
3: Greta uit Rutte valt juist op omdat ze geen camera of verrekijker om haar nek heeft hangen. Sinds de ontdekking van de zwart-wit gespikkelde vogel, nu een week geleden, komt ze elke dag even kijken.
5: Ik vind het gewoon zo mooi om te zien dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe, denk ik dan.
3: Ja, want u hebt zelf geen camera mee, maar u geniet dus vooral van de mensen die hier staan eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik heb ze gehoord uit Leiden, Nijmegen, Utrecht, noem het maar op.
4: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels.
3: Ja, want waar komt u zelf vandaan?
4: IJmuiden, ja. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
5: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. Er is mooi genieten.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: Het weer met, even kijken, Floris Laveber. Ja, Floris, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Is het lekker warm buiten, momenteel?
2: Ja, het is wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Momenteel temperaturen variëren tussen de 14 en 16 graden. Daar gaat overigens nog wel wat bij komen. Uiteindelijk variëren de maxima vanmiddag tussen de 17 en 19 graden lokaal. Maar dat moeten we wel stellen met vrij bewolkt weer. Af en toe valt er zelfs een spatje lichte regen of motregen uit dikke bewolking. In de loop van de middag krijgt de zon wel af en toe ruimte om te schijnen. Maar aan het eind van de middag moeten we ook bekopen met een aantal buien. Aan het eind van de dag is het dan vaker opgeklaard. De avond verloopt dan overwegend droog in onze provincie. En bij weinig wind daalt de temperatuur vannacht naar zo'n 8 of 9 graden.
1: En waar hebben we dit allemaal aan te danken? Komt het aan door El Niño? Of,
2: nee, zeker niet hoor. Nee? De wind komt momenteel uit een zuidelijke richting. En die voert hele warme lucht aan vanaf Zuid-Europa. Vooral morgen gaan we dat ook merken als het 17 of 18 graden wordt. Dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Want normaliter is het overdag zo'n 14 of 15 graden in het midden van oktober. Morgen een matige wind uit het zuiden, 17 graden dus, flink wat ruimte voor de zon en sluierwolken die overtrekken. En donderdag wordt dan de warmste dag van de week met lokaal zelfs 20 of 21 graden in Almere. Ook dan droog weer met ruimte voor de zon en enkele stapelwolken.
1: En kunnen we in het weekend weer buiten zitten?
2: Ja, dat vraag ik me af hoor. Want vrijdag moeten we het stellen met een wisselvallig weertype. We beginnen wel droog met geregeld zonneschijn. En vrijdag wordt het ook nog behoorlijk warm met 18 of 19 graden. Maar in de loop van vrijdagmiddag neemt alweer de bewolking toe vanuit het noorden. En stijgt de kans vervolgens op wat regen. En dat koufront wat dan vrijdagmiddag overtrekt. Ja, daarachter zit wat frissere lucht. Zaterdag en zondag overdag zo'n 14 graden. Een enkele bui is mogelijk, maar vaak genoeg is het ook droog met geregeld zon. En de temperaturen komen het weekend veel lager uit dan de komende dagen, met zo'n 14 of 15 graden overdag. Maar daarbij is het zeker niet koud.
1: Nee. Nee. En blijft het eventjes tijdelijk weer lager? Gaat het dan weer omhoog of hebben we het nu echt gehad?
2: Ja, we hebben het denk ik wel gehad hoor. Volgende week kan het wel eens een paar keer weer 15 graden of nog wat warmer worden. Maar hogere temperaturen dan dat verwacht ik op langere termijn niet. We profiteren dan wel overigens van een krachtig hoge drukgebied. En dat betekent vaak rustig weer met weinig wind. Af en toe wat zonneschijn overdag. Maar tijdens de ochtenduren moeten we in deze tijd van het jaar ook rekening houden met wat nevel of mist die overdag wel eens hardnekkig kan uitpakken.
0: Ja, en die droogte is inmiddels toch wel voorbij, of niet?
2: Ja, nou, dat vraag ik me af hoor. Er is wel flink wat regenwater gevallen afgelopen periode in Flevoland. In Almere zelfs meer dan 30 mm afgelopen weekend.
0: Ja.
2: Maar het ergste droogteprobleem is daarmee nog lang niet opgelost. Sterker nog, de komende tijd als het vaak droog blijft, kan de droogte weer een beetje toenemen in onze provincie. Maar van de echte problemen zijn we denk ik wel af.
0: Oké. Hoe zit het eigenlijk in het zuiden van Europa? Want het is natuurlijk herfstvakantie en veel mensen die besluiten misschien nog eventjes om toch nog lekker naar de zon toe te gaan. Maar dat was het een week of anderhalve week geleden, was het daar ook noodweer.
2: Inderdaad, ja, hangt er een beetje vanaf waar je heen gaat. Als je momenteel naar Griekenland gaat, dan kan je heel veel regenbuien verwachten. Daar is plaatselijk ook sprake van wateroverlast.
0: Hoppa.
2: Een krachtig lage drukgebied is daar actief. En als je dan bijvoorbeeld naar de Griekse eilanden gaat, dan heb je echt nou noodweer, wil ik niet zeggen. Maar dan kan je wel heel veel regenwater verwachten. Plaatselijk valt er meer dan 100 mm. En niet voor niets geldt er ook een code oranje vanwege stevige buien.
0: Mm.
2: Maar in Italië, het zuidwesten van Europa, Spanje en Portugal, daar is het momenteel wel volop nazomerweer met 25 tot plaatselijk zelfs 28 graden. En daar is het droog met ruimte voor de zon. Dus daar zit je een stuk beter.
1: Nou, laten we ook nog even gaan naar de westkust van Amerika. Want daar was ook wat overstroming, had ik begrepen.
2: Zeg dat wel inderdaad. Echt, ja, daar gaat het nu allemaal wel wat rustiger worden. Maar ten westen van Mexico, daar is momenteel tropische storm Simon actief. En die zorgt daar voor flink wat regenwater, hele hoge golven en ook heel veel wind. Dus daar kan je wel overlast verwachten.
0: Oh.
2: Maar in grote delen van Amerika is het nu wel rustiger geworden.
1: Uitgebreider kan het weer gewoon niet bij Omroep Flevoland.
0: Heerlijk, ja, toch? Nou, we weten over,
1: ja.
0: Hey Floris, dankjewel voor deze enorme update.
2: Jullie ook bedankt, hè.
0: Dank je. Doei.

0: Wat een enorme hit was het destijds, hè?
1: Het is ook een heerlijke platte. Ja. Gewoon lekker strak. Lekkere drums erin.
0: En dat was natuurlijk de verwijzing naar die enorm bekende televisieserie.
1: Ja, Dallas. Ja. Ze zijn allemaal al dood.
0: John Forsythe.
1: Alleen Patrick Duffy leeft nog.
0: Ja, en zij, de vrouw van Patrick Duffy, hoe heet ze ook alweer?
1: Pamela.
0: Pamela en Sue Ellen.
1: Sue Ellen leeft ook nog. Ja, ik overdreef een beetje.
0: Ja.
1: Alleen Jock is dood.
0: Jock?
1: Oh,
0: de oude.
1: De oude Jock.
0: Oude Ewing.
1: J.R.
0: Ja, en Barbara Balgaris. Die de vrouw speelde natuurlijk.
1: En natuurlijk Cliff Barnes is ook overleden.
0: Ja, die is er ook niet meer. Ja, nou ja, goed.
1: Zo gaat
0: je zou eigenlijk nog eens weer een paar van die afleveringen terug moeten kijken. Dan zie je hoe langzaam het is. Maar ook waar we toen van genoten enorm ook.
1: Who killed J.R.? Who shot J.R.?
0: Oh ja, dat was natuurlijk de cliffhanger alle tijden.
1: Het nieuws van buiten de provincie. We beginnen bij Pieterburen. Want het zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Maar dat komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren, zegt deze verslaggever.
2: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zal betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
1: Het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Er moet binnen 2 weken 3 miljoen aan steun gevonden worden.
0: En dan gaan we naar Frankrijk toe, want honderdduizenden demonstranten die gaan naar verwachting vandaag weer de straat op in Frankrijk. Jongeren die zijn er helemaal klaar mee met de problemen op school. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen en het lerarentekort. Dat zegt deze correspondent en die heet Saskia Houtuin.
3: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
0: En die protesten in Frankrijk die zijn vanmiddag. En er is dus een grote protestmars aangekondigd.
1: In de buurt van Brussel is een politieagent doodgeschoten na een autodiefstal. De politie achtervolgde de gestolen auto tijdens de achtervolging. En tijdens de achtervolging werd de auto onderschept in het plaatsje Jette. De bestuurder van de gestolen auto stapte uit en opende het vuur op de politie. Een verschrikkelijk incident, zegt de politievakbond.
4: Komt altijd heel hard binnen. En zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bal dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
1: De agent van 41 werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.
0: Misschien heb je het al gehoord. PEC Zwolle, de voetbalclub, die heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Maar Van der Vecht kan er eigenlijk weinig aan doen. Want het elftal heeft te weinig creativiteit, zegt deze commentator.
5: Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen. Dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen.
0: Henry van der Vecht is de eerste trainer die dit seizoen is ontslagen in de Eredivisie. PEC Zwolle staat momenteel op de 16e plek in de Eredivisie.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is bijna 12:30, goedemiddag. De voormalig fractievoorzitter van de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor aanranding. Dat bevestigt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De 58-jarige Urker is begin deze maand veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen. Hij kende het slachtoffer als jeugdcoach. De rechtbank legde hem een celstraf van 20 maanden op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een datum voor de zitting in hoger beroep is nog niet bekend. De buitenhoutse dreef in Almere Buiten is morgen en overmorgen afgesloten. Het gaat om het stuk tussen de Tussenring en de Trekweg. Afsluiting is van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. En vanaf vrijdag wordt er ruim een week gewerkt tussen de Trekweg en de Evenaar. Daar komen vangrail. Tijdens het werk blijft daar 1 rijstrook open.
14: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 daarvan zonk in de Zwarte Zee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Wie van der Vecht opvolgt is niet bekend.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden over en zo nu en dan valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte om te schijnen, maar veel zonuren hoeven de rest van de middag niet te verwachten. Sterker nog, later in de middag gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder is het wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 16 en lokaal zelfs 19 graden in Almere. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking en wat regen naar het oosten weg en volgt er een heldere periode. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden en kan een enkele nevel- of mistbank tot ontwikkeling komen.
16: Verkeersinformatie. De ANWB heeft op dit ogenblik geen files, maar wel controles op de Noordermeerweg. Bij Rutte wordt gecontroleerd. En hebben we geloof ik nog eens weer zo'n belastingcontrole.
17: Ja, dat is voor de tolkosten. Vrachtauto's zo'n kastje hebben.
16: De A27 Almere richting Hilversum bij 108,5.
17: En zometeen gaan we weer kunst wisselen in de studio. Het schilderij gaat eruit. Maar wat komt er weer voor terug? Dat horen en zien we zometeen.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: voor een kennis van mij die in Canada woonde. Die zei 30 jaar geleden al, deze muziek gaat de wereld veroveren.
1: Ja, gelooft het niet.
0: Het heeft er een tijdje over gedaan. Ja, ik dacht dat ook niet, maar ik heb toen wat cd'tjes van hem meegekregen en zo. En dat hoor ik dus nu allemaal in de hitparaden.
1: Yo, ik kwam vaak vroeger op de platenplug, waar al die pluggers kwamen langs. En die vertelden dat in een plaat moet er geen banjo of zo zitten, nee. Want dat scoort nooit.
0: Nee.
1: Nou, je ziet het.
0: Het draait het volledig om. Alles wat we ooit hebben weggegooid. En dat we zeiden van, ach, dat van die soorten, tussen haakjes, suffe muziek, waar alleen maar mensen op line dansen en met de cowboyhoed en dansen. Dat is populair. En het wordt nog veel populairder volgens mij.
1: Ik denk het ook. Mijn kunst, dat is de rubriek waarin je jouw eigen kunst kunt laten zien bij ons in de studio. En je kunt je daarvoor opgeven. Ga naar onze website omroepflevoland.nl/mijnkunst. En toon ons jouw werk. En vandaag gaan we afscheid nemen van een kunstenaar en we gaan ook een kunstenaar begroeten.
0: Ja. Jan Snijder, goedemiddag weer. Welkom terug.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Ja, we hebben genoten van jouw kunstwerk hier.
2: Ik zag het zo af en toe voorbij komen. Ja. Dus hij staat er nog.
0: En wat doet dat met je dan? Dat je denkt van,
2: nou, toch wel leuk, ja.
0: Ja, hè? Heb je er ook wat reacties op gehad?
2: Nou, ik heb de link gedeeld en ik aardig positieve reactie. Ja. Dus,
1: kun je nog even omschrijven hoe jouw kunstwerk eruit ziet? Wat is een schilderij?
2: Het is een schilderij. Het is, het is eigenlijk spontaan een beetje gekomen. Ik wou een achtergrond maken.
0: Ja.
2: Ik had hier eigenlijk alleen een achtergrond. En daarachter zat een kleuren verborgen. En toen ging ik met een mes lijnen maken. En toen kwam dit eigenlijk spontaan een beetje tevoorschijn.
1: Ja, en wat is dit? Het is een soort
2: bloemenpracht.
1: Ja, bloemenpracht.
0: Ik pak het er even bij.
1: Ja.
0: Ik zet het ook even bij je neer.
1: Oh ja.
0: Want aan de handtekening kunnen we zien dat de onderkant is. Maar het zou ook eigenlijk best wel zo kunnen eventueel, als we dat zo een beetje achter je...
2: Ja, het zou kunnen, maar ik zie het anders. Ja.
0: Het water in de zee.
2: Ja.
0: Nou, hou me eventjes bij je.
1: Dan kunnen we er nog eventjes van genieten, want zo meteen is hij weg.
0: Waar gaat hij weer terugkomen? Gaat hij een prominente plaats thuis krijgen weer?
2: Nou, Inge in de kamer. En ik denk dat hij ook wel weer in de kamer gaat hangen. Dus,
0: ja, mooi lampje erop of zo?
2: Ja, dus dat doet altijd wel wat. Hè?
0: Heb je inmiddels ook alweer nieuwe gemaakt?
2: Nou, ik zit er met twee zitten bezig en daar doe ik af en toe even wat aan.
0: Ja, ja, want jij neemt echt de tijd voor je kunst.
2: Ja, dus ik moet net een beetje zin hebben. Ik ben echt een hobby-schilder. Ja. Zo zie ik mezelf ook. Dus,
1: En krijg je daar de tijd voor van je vrouw of moet je als klussen doen?
2: Nou, daar krijg je wel de tijd voor. Gelukkig wel.
0: En heb je voornamelijk dit soort werken dat je maakt? Of zijn het ook andere
2: Het is ook veel andere potloodtekeningen, zo met oudschool. Ja. Dat ik een beetje vrij vind. Nou, dan zie ik wat ontstaan.
0: Nou, leuk.
2: En zo vorige keer heb ik de Notre Dame nog meegenomen.
0: Ja, hebben we gezien, ja.
2: Die heb ik heel gedetailleerd uitgetekend. Nou, dat vind ik zelf daar heb ik ook een hele tijd op aangezet, hoor.
1: Ja. Had jij dan nog ergens een website? Of bij jou, heb je thuis een museum?
2: Meestal zet ik ze op mijn Facebookpagina. Ik heb niet specifiek nog een...
1: Oké, Jan Snijder dus.
2: Ja.
1: Facebook.
0: Jan Snijder uit Emmeloord.
2: Dus daar kun je vaak wat tegenkomen dan. Ja.
0: De nieuwe kunstenaar is er vandaag ook. Anneke van Dongen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Leuk dat je bij ons bent.
3: Ja.
0: Je hebt niet zoiets als dit, hè?
3: Nee, ik heb iets heel anders.
0: Geen schilderij, geen potloodtekeningen.
3: Nee.
0: Wat doe jij wel?
3: Ja, ik ben boekbinder.
0: Maar boekbinder

0: Als, ja, van,
1: als beroep.
0: Als beroep zelfs?
1: Ja, ja, oh, ja, ja, okay, ja. Dus ja, als mensen een boek hebben geschreven en sommigen doen dat maar eens eenmalig drukken voor familie, ja, dan bind ik dat in elkaar.
0: Maar, ja. Ja. Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, als iemand een boek heeft geschreven of gemaakt?
1: Ja, nou,
0: of?
1: Dan krijg je allemaal losse papieren.
0: Ja.
1: En dat ga je dan een per katern bind je dat bij elkaar. En ook met band. En dan zet je daar een bord omheen.
0: Hoe ben je daar ooit toe gekomen? Dacht je van, dat vind ik leuk? Is het rustgevend of iets dergelijks?
1: Ja, het is wel rustgevend. Het is ook even wennen. Ik kom uit een hele andere business.
0: Waaruit?
1: Evenementen.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is wel heel even wat anders. Ja, ik was op zoek naar ander werk. En toen kwam ik een opleiding, vakopleiding handboek binnen tegen in Hilversum. Daar heb ik me ingeschreven en nou, zie, het komt eruit.
0: We zien wat werk van jou. Waar zit hem de uitdaging in?
1: Om het voor de mensen die daar interesse in hebben naar hun wens te maken. En dat kan met papier en met perkament en met leer.
0: Wat voor mensen komen er bij jou dan? Met wat voor soort boeken? Ik kan me voorstellen, als je een fotoboek zou hebben, dan wil ik daar een mooie kaft omheen hebben.
1: Ja, nou, dat doe ik dan ook.
0: Oh.
1: Ja, nou, er zijn mensen die dan toch graag willen schrijven voor hun nageslacht hoe hun leven is geweest. Nou, dat. En dat wil je dan niet in 30, 40 oplagen hebben, want het is maar voor je familie. Dus dat is één oplage en die komen dan bij mij terecht.
2: Ja, er wordt gesproken over de boekdrukkunst. En is er ook de boekbindkunst? Is dit kunst? Of is het een ambacht?
1: Het is eigenlijk een ambacht. Ja, ja, ja. En dat kun je uiteindelijk in het kunstwerk uiten. En want ik heb daar een boek staan en dat is mevrouw, mijn moeder. Dat gaat over twee dames en dat heb ik aan de voorkant zeg maar met twee dames uitgebeeld. Een moeder en een dochter.
0: En luister je dan ook naar die mensen die bij jou komen en krijg je daar inspiratie van?
1: Ja. Ja, ja, je gaat in gesprek met de mensen. En daar ga je dan samen. Daar zit je dan bij. En dan ga je dan eens kijken. Nou, wat is de interesse? Wil je het in papier? Wil je het in leer? Dus dat is wel.
2: Die kaft, hè? Hoe noem je dat in het professioneel?
1: De
2: band.
1: Ja.
2: Maak je die ook zelf? Of bestel je dat ergens?
1: Dat maak ik ook helemaal zelf. Hè? Dat bord en dit is dan met linnen. Ja, dat meet je allemaal af. En dat komt wel heel precies aan. Want. Zelfs 1 millimeter te veel, ja, dan pas je band gewoon niet meer.
0: Oh, dus het luistert allemaal vrij nauwkeurig. Hoe lang duurt zo'n opleiding dan?
1: Ik heb de vakopleiding boek binnen 2 jaar. En ik ben ook nog met de opleiding restaureren bezig. Dus van de oude boeken of bijbels. Dat mensen zeggen, nou, die is zo kapot. En dan wil ik dan graag restaureren. Dat is,
0: mooi. Ja.
2: En 2 jaar duurt zo'n opleiding.
1: Ja.
2: Is het zo moeilijk? En dan gaat het vaak mis?
1: De tijd. Het is het droogproces. Je moet het. Kijk, dit naaien dan. Nou, dan moet je dat lijmen. Ja, dat duurt ook weer 48 uur voordat dat goed droog is. Dat wil je ook echt niet eerder doen. Want dan gaat je boek gaat uit de band.
2: Ja. Hoeveel boeken heb je verknoeid voordat er voor het eerst iets moois uitkwam?
1: Geen.
2: Geen?
1: Nee. Daar doe je opleiding voor. Dus met de Franse band en de Engelse band.
0: Ik doe het wel eens met de Franse slag, maar niet met de Franse band.
1: Nee.
0: Is het kostbaar?
1: Dat kan oplopen. Ja. Ja,
0: want waar praat je dan over? Het boek van de twee dames.
2: Ja.
1: Ja, ik vind dat moeilijk, want dat zijn mijn afstudeeropdrachten.
2: Hoeveel dagen ben je ermee bezig ongeveer?
1: Daar ben je 2 maanden wel mee bezig.
2: 2 maanden?
1: Ja.
0: Oh ja, dan is het inderdaad wel kostbaar als je een paar uren terug moet gaan rekenen.
1: Ja, en het materiaal.
0: Ja. Is er veel vraag naar?
1: Er komt steeds meer vraag naar.
0: Het is echt wel een specifiek iets natuurlijk. Hè? Je moet echt gericht naar zoeken voor de cent.
1: Ja. Ja.
2: Hoe moet ik zo'n boek eigenlijk. Kijk, je hebt er heel lang aan gedaan. Maar zo'n boek is natuurlijk ook aan slijtage onderhevig. Hoe moet ik zoiets bewaren? Als ik het van jou heb.
1: Ik heb dan zeg maar bij dat boek. Heb ik een doos gemaakt. En zoals bij deze.
2: Ook een hele dikke.
1: Een schuifdoos gemaakt.
2: Een schuifdoos, ja.
1: Ja, dus zo bewaar je het dan.
2: Mm, en dan gaat het honderden jaren mee, in principe.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En als het kapot is, dan komen we weer terug. Honderden jaren weer terug bij jou.
1: Ja.
2: Maar welke laat je nou zien bij ons? Wat laat je achter bij ons?
0: Wat blijft er?
1: Deze.
0: Die van de twee dames. Ja,
2: de twee dames.
0: Oh, ja. Mooi. Nou, dan gaan we een mooi plekje voor verzinnen. De ezel kan weg en dan hebben we een mooie sokkel waar het op kan staan, een maand lang. Ja. En dan gaan we daarvan genieten en dan krijg je er ook allerlei reacties op. Heb je een website waar we jou op kunnen vinden?
1: Ja, Atelier Anneke Flowers.
0: Atelier Anneke Flowers. Ja. Waar komt dat vandaan, dat flowers?
1: Nou ja, bloemen heb ik altijd wel wat mee gehad. En bloemen groeien ook en bloeien ook tot iets moois. Ja. Nou ja, dat doe ik ook met de boeken.
0: Helemaal duidelijk.
2: Anneke uit Zeewolde en Jan uit Emmeloord. Hartelijk bedankt voor jullie komst en voor jullie deelname.
3: Dank je wel. Dat was mijn waar genoegen.
0: Dank je wel. Ja.

Huey Lewis en de Nieuws en Stuck With You en Samuel Welton samen met Russo daarvoor. Dat heet Boom. Zometeen na 1 uur hebben we Jetty Verlangen bij ons. En ik zei het vanochtend al. We hebben meer muziek van Dolly Parton. Love is like a butterfly. Dat gaat ze zometeen live voor ons zingen. En dan horen we ook meer over Jetty die uit Biddinghuizen bij ons hier in de studio te gast is.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Want moeten we nou weer winterbanden? Moeten we all-season banden? Maar hoe lang kan een band nou mee? Advies is wel 10 jaar.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, geweldig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De Overijsselse weg bij Zwifterband was vanochtend korte tijd gestremd na een verkeersongeval. Inmiddels is de weg weer vrij en de voormalig fractievoorzitter van de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor aanranding.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, op dit ogenblik zijn er geen files, aldus de ANWB. Wel flitsers, tenminste controles moet ik nou eigenlijk zeggen, want het zijn diverse flitsers. De Noordermeerweg in Rutte, daar wordt gecontroleerd. En ook op de A27 staat een controle tussen Almere en Hilversum. Hectometerpaal 108,5.
9: En zometeen muziek van Dolly Parton in de uitzending, maar dan wel live gespeeld door Jetty Verlangen.
12: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan.
4: Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Good old Frankie Valli. Ja, je kent hem nog. Hè? Uit Greens.
1: Die had niet een dubbel LP.
0: Ik heb hem nog steeds.
1: Ja, ik heb hem ook nog op zolder ergens liggen.
0: Sommige van die LP's die heb ik gewoon bewaard. Van en Wham, Make It
1: Big. Elke track was gewoon een hit.
0: Ja, echt fantastisch ook. Ja. Die, hoe heette die ook alweer, die producer? Stig Anderson? Nee, dat was van ABBA.
1: Sorry hoor, nu moet je er zelf uitkomen.
0: Puntje van Batong, puntje van Batong. Nou goed, Stigwood. Robert Stigwood.
1: Oké. Okay.
0: Dat was de grote producer achter dit, ook Saturday Night Fever en Grease. Het is leuk, want we hadden het over de dunbeeksnavel kukuruku pakiet. Toen zeiden we van, heb je ook nog een ander bijzonder vogeltje gezien in onze provincie? Nou, ja. Gerrit Ponsteen, die zegt, ik heb er wel eens zien vliegen hoor.
1: Wat voor vogel zien we hier in beeld als je de tv aan hebt staan?
0: Een koperwiek. Dat is eigenlijk echt een wintergast. Dus de voorbode dat de winter eraan gaat komen, dat het kouder begint te worden, is toch nu echt wel een duidelijk voorbeeld. Als deze,
1: ik heb hem nog niet bij mij in de tuin gezien.
0: Als deze vogel bij jou in de tuin ziet, dan weet je dat het koud gaat
1: de
0: worden.
1: De koperwiek.
0: Gerrit Ponsteen, dankjewel voor je foto en je vogel.
1: Vanuit Biddinghuizen verwelkomen we vandaag een dame met country muziek in haar hart. Haar naam is Jetty Verlangen. En we ontvangen haar in verband met onze rubriek
0: Open Podium.
1: Open Podium.
0: Ja.
1: Jetty woont al sinds 1983 in Biddinghuizen en ontdekte halverwege haar 20e dat ze graag gitaar wilde leren spelen. En daar zit ze dan, tegenover ons.
2: Nou, hallo.
0: Wat leuk, Jetty. Jij bent opgegeven, hè?
2: Ik ben opgegeven door Jannie van der Bos.
0: En wie is Jannie van der Bos?
2: Jannie van der Bos is iemand uit Biddinghuizen ook. Die woont ook in Biddinghuizen en die wou muziek maken met mensen. En toen is ze begonnen met een groepje vanuit een inloophuis met band, om in de feesttent met z'n allen te gaan zingen. En dat is toen kwam corona, 2019 begon het. 2020, ja, toen zou ik ook mee gaan doen. Maar ja, toen mochten we niks meer. Maar ja, wie wacht, dan komt het wel.
0: Ja.
2: En toen de eerstvolgende keer ben ik mee gaan doen. Eerst dan met band. En nu heeft ze zelfs een hele band bij elkaar.
1: Oh, ja. Dat is weer een
2: dus
1: andere.
2: Dat is een hele andere insteek.
0: Wat is leuker?
2: Met band is makkelijk, want dat is heel vertrouwd. Je weet precies waar de cues zitten. Ja. Maar met band is veel leuker.
0: Ja, maar als je iets vergeet, dan gaat het bandje door en dan het bandje niet.
2: Nee. Maar het bandje, er zitten er wel wat tussen. Die gaan gewoon een stukje spelen. En dan val jij weer in en dan kun je gewoon door.
0: Ja.
1: En kun je omschrijven wat je aan hebt? Dan moet je eigenlijk eventjes je spijkerjack een beetje open doen. Wat zien we dan?
2: Dan zien we een t-shirt van Dolly Parton.
0: Ja, dat helaas echt, net ons ontvallen. Ja. Doet dat ook wat met jou dan persoonlijk?
2: Ja, voor je gevoel is ze er altijd geweest. En zou ze er altijd zijn. En ja, maar het is wel een icoon, maar ook gewoon een mens. Ja,
1: en waar was je toen je het hoorde?
2: Weet je dat nog? Volgens mij zat ik in mijn taxi of was dat op de radio.
1: En dat je, als je het er toch over hebt, want je bent ook taxichauffeur.
2: Ik ben ook taxichauffeur, ja.
0: En ik zit die foto te kijken van jullie band. Daar helemaal links. Is dat onze collega Arie Meijer? Of lijkt hij er
2: Nee, dan denk ik dat hij er. We hebben geen Arie Meijer.
0: Nee? Maar wel zeggen, dan heeft hij verborgen talenten, onze collega dan ook.
2: Dat zou spannend
0: zijn. Deze band, wanneer gaat dat optreden?
2: 28 november in de Meerpaal.
0: Is dat dan een bijzondere speciale avond voor een speciale gelegenheid?
2: Ja, we gaan het. De opbrengst is voor het hospice in Dronten. Dus alles wat we extra ophalen, gaat naar het hospice in Dronten.
0: Hebben jullie daar ook een link mee dan? Of is dat willekeurig gekozen?
2: Dat is door Jannie gekozen. Ja. De link weet ik niet.
1: Ja. Hoe zit het met country? Want ben je hele leven al country-liefhebber? Is het met de paplepel ingegoten? Of was je een buitenbeentje in het gezin?
2: Nee, ik was geen buitenbeentje. Nee. Mijn vader was echt helemaal country-fan. Kon niet zingen. Heel goed vals zingen. Maar niet zingen.
0: Is ook een gave.
2: Dat is ook een gave, ja. Maar die hadden heel veel oude muziek, oude LP's. Ja, vinyl is weer in, maar was toen heel erg in. Mm-hmm. Ja, en dan ga je toch die LP's draaien.
0: Mm-hmm. En die countrymuziek is op het moment ook hartstikke populair. Ja. Heeft je vader dat ook altijd gezegd? Joh, dit wordt ooit hartstikke populair?
2: Nee.
0: Gelooft u
2: niet? Nee, dat heeft hij nooit zo gezegd. Nee.
1: En wat zat er in je platenkast? Alleen maar Dolly Parton? Of
2: Nee, John Denver. En hij had ook Grant Forsyth. Hij had eigenlijk wel van alles.
0: Mm-hmm. Ja. Wat vind je van de nieuwe lichting countryartiesten?
2: Ja, wel erg gaaf, want daardoor komt het weer helemaal in ook.
0: Ja.
2: Ja.
1: En wat was er voor jou eerder, het gitaarspelen of het zingen?
2: Het zingen.
1: Ja, wanneer begon dat?
2: Dat begon op school. En we hadden toevallig een hele leuke klas waar de stemregels bij elkaar pasten. En die meneer was helemaal enthousiast. Dus dan gingen we als schoolkoor gingen we in de kerk van Elburg zingen. Ja, dat was heel erg leuk.
1: En jij sprong er tussenuit of zo? Of kwam jij erbij?
2: Waar ik mee tussenuit sprong is dat ik stemmen vast kan houden als de anderen doorzingen. En dan kan ik de tweede stem doorzingen. Mm-hmm. Daar sprong ik er wel in uit.
0: Ja. En je hebt iets met school gehouden, hè? Leerlingen vervoeren.
2: Ja, leerlingen, ja, nog overblijfmoeder geweest, hou op. Ja, ja, ja.
1: En wat staat er bij jou aan in de taxibus?
2: Joe. Want Joe heeft geen rare dingetjes. Je moet met kinderen heel erg oppassen wat ze allemaal zeggen.
0: Oh, dat.
2: Ja, Q kan echt niet, maar Joe kan wel.
0: Joe. Want Q zegt allerlei rare woorden.
1: Ik zat even te denken, Joe.
2: Moet je uitleggen aan kinderen, mogen ouders doen.
0: Oké, nou, leuk. Je hebt vandaag ook iemand meegenomen, trouwens.
2: Ja,
0: hè?
2: We hebben Raffaello mee. Ja. Die gaat foto's maken. Die is onze fotomeneer van de PR. Dus dan krijgen we hele mooie foto's.
1: Heb je wel eens opgetreden op tv?
2: Nee, op tv nog
1: dus
2: nooit.
1: Dus dit wordt je debuut?
2: Dit is mijn debuut.
1: Word je nu zenuwachtig?
2: Nee, nog niet.
0: Nee. Nou, ja. We hebben net een soundcheck gehoord en dat klonk al hartstikke goed. En iedereen die gaat er nu kennis mee maken. Dus ja. Mag ik jou vragen om naar ons podium toe te gaan?
2: Dat ga ik doen.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Wat is het nummer trouwens dat je ging zingen?
2: Love is like a butterfly.
0: Dat is niet een van de bekendste, hè, van Dolly?
2: Nee, klopt. Maar je kan wel een bekend nummer doen, maar die kent iedereen al.
0: Ja? En dan ligt de druk hoger.
2: Nee, juist niet. Want het is juist leuk om ook eens wat anders te laten horen van Dolly.
1: Waar gaat het nummer eigenlijk over?
2: Ja, liefde is als een vlindertje. Als je zenuwachtig bent, dan krijg je altijd je kriebels in je maag. Nou, dat staat dat vlindertje voor.
1: En is het ook voor jouw persoonlijkheid nog iets betekend?
2: Ja, persoonlijk kreeg ik ook wel butterflies toen ik mijn huidige man leerde kennen.
1: Oh.
2: Ja, ja.
0: En die vlindertjes die zijn er nog steeds een beetje?
2: Die zijn er nog steeds.
0: Nou, dat is hartstikke goed.
2: En we hopen dat die altijd blijven.
0: Ja, zeker. We gaan haar vragen om naar ons mooie podium toe te gaan inmiddels. Dus Jetty Verlangen. En ze gaat dus dat prachtige nummer doen van Dolly Parton. Love is like a butterfly. Ze pakt de gitaar erbij. Gaat even lekker rustig zitten op onze kruk. De gitaar heeft ze inmiddels ter handen genomen. En dan gaat ze het nummer zingen. Love is like a butterfly van Dolly Parton. Nu gezongen door Jetty Verlangen.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Marmalade en The Loving Things met muziek van heel lang geleden.
1: Heel lang geleden hadden we hier in de studio. Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Jetty Verlangen uit Biddinghuizen en Six Country Zangeressen deed mee aan het open podium van Omroep Flevoland.
0: Ja.
1: En wil je ook op het podium?
0: Dan kan dat. Ga even naar onze website. Geef je op via Open Podium.
1: Ja, omroepflevoland.nl/openpodium.
0: Ja, maar op onze website kan je het ook gewoon goed vinden. Ja. Geef eventjes aan wat jij doet, wat je zingt. Het kan ook een conferentie zijn, hè? Een klein stukje aan een conferentie. Als je cabaretier bent bijvoorbeeld, stand-up comedian.
1: Ja.
0: Een stukje zingen, een stukje spelen. Of als jij...
1: Jong leren kan ook, maar dat zie je dan alleen maar op tv.
0: Ja, maar met kleine balletjes en een...
1: Kleine ballen. Ja,
0: ja okay,
1: we kunnen goed. Zeggen van,
0: ja. Ja.
1: We kunnen er verslag van doen.
0: Dat ook natuurlijk, ja.
1: Jetty is trouwens, we moesten het toch nog even zeggen.
0: Ja.
1: 28 november staat ze in de Meerpaal in Dronten voor een goed doel. Het hospice Dronten.
0: Ja.
1: En zij is van de stichting Poldermuziek. Die hebben die voorstelling in de Meerpaal in Dronten. Dus eventjes naar de Meerpaal voor... Dat
0: in Café de Notenkraker is dat is dat Café de Notenkraker in de Meerpaal in Dronten. Dus 28 november kan je daar onder andere Jetty zien met band. Niet met band, niet met gitaar, maar met band.
1: Oh, ik ben zo blij dat je deze aan hebt gezet.
0: Hoezo?
1: Marco Schuitmaker.
0: Ja, altijd leuk. Dit is Loesoe.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Het is op een paar seconden na precies 13:30. Goedemiddag. Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie onhoudbaar. Extra geld is nodig om slachtoffers sneller te helpen en herhaling van geweld te voorkomen. De Overijsselse weg bij Zwifterband was vanochtend korte tijd gestremd na een verkeersongeval. Een automobiliste botste rond 11:15 door nog onbekende oorzaak tegen een vangrail. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurster met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon niet zeggen over de aard van haar verwondingen. Inmiddels is de weg weer vrij. De voormalig fractievoorzitter van de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor aanranding. Dat bevestigt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De 58-jarige Urker is begin deze maand veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen. Hij kende het slachtoffer als jeugdcoach. De rechtbank legde hem een celstraf van 20 maanden op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een datum voor de zitting in hoger beroep is nog niet bekend. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden over en zo nu en dan valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte om te schijnen, maar veel zonuren hoeven de rest van de middag niet te verwachten. Sterker nog, later in de middag gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder is het wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 16 en lokaal zelfs 19 graden in Almere. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking en wat regen naar het oosten weg. En volgt er een heldere periode. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden en kan een enkele nevel- of mistbank tot ontwikkeling komen.
3: Een controlemelding heb ik, want er zijn geen files op dit ogenblik. Er wordt gecontroleerd op de A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108,5.
0: Dit is Herberg Flevoland.

John Mayer is dat en Perfectly Lonely. En daarvoor Gino Schallenberg en Valse Start. Hij is binnenkort bij ons te gast in de Gastvrij Flevoland. Op de vrijdagmiddag is dat. Ik ben nog steeds geneigd om een Vrijmibo te zeggen. Maar Gastvrij Flevoland op de vrijdagmiddag. Elke vrijdag hebben we daar de leukste artiesten. Afgelopen vrijdag hadden we ook weer bijzondere Rick Hogendoorn en Sarah Leemans. Mocht je dat gemist hebben en de leuke muziek van Rick Hogendoorn nogmaals willen zien en horen, kan je dat natuurlijk altijd doen op onze website. Omroepflevoland.nl en dan even kijken bij gemist. En je kan ons ook direct appen als je nog eens een keer een leuke plaat wil horen. Zometeen tussen 2 en 3 uur is ook Jordi Bouden weer met Flevoland Muziekland. En dan kun je ook plaatjes aanvragen. Dat heeft ook Bertien gedaan. Die zegt ook, okay, ja, wel mooie muziek. Daar gaat Jordi straks wat van draaien. En mocht je ook zelf iets willen horen of ons nog een goed bericht willen sturen, dat heel Flevoland of misschien wel de hele wereld moet horen, stuur het dan via de WhatsApp naar 0320-285050. Ik heb nog wat lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Nu eerst de Eurythmics en There Must

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

De Barge is dat en The Rhythm of the Night. En daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Jordy Bauer die staat alweer te trappelen voor een uurtje Flevoland Muziekland. En natuurlijk vanmiddag ook Studio Flevoland. En morgen hebben wij een intens eerbetoon aan Ramses en Lisbeth. We hebben het natuurlijk over Ramses Shaffy en Lisbeth List. Pim Muda en Sabine Krol die spelen op 15 oktober in het Voorhuis met Legendary Albums Live. En daar gaat het dus op 15 oktober over Ramses en Lisbeth. Hij was een paar weken geleden bij ons. Nick Schilder. Dit is zijn nieuwe single met Brian V. Het heet Smile.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik hou hier van stroomwafels. Die vind ik zo feest wat zie. Ik vind het helemaal mooi.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind dat moeilijk, want dat zijn mijn afstudeeropdrachten. Ja, daar ben je 2 maanden wel mee bezig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jo heeft geen rare dingetjes. Je moet met kinderen heel erg oppassen wat ze allemaal zeggen. Ja, Q kan echt niet, maar Jo kan wel.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik naar de situatie op de weg in Flevoland. Nou, goed nieuws, overal lekker doorrijden. En snelheidscontroles, die zijn er ook niet gemeld. Maar heb je er toch 1 gespot op deze dinsdagmiddag, dan kun je het altijd even doorgeven via de app van Flitsmeister. Welkom weer. Leuk, een uurtje Flevoland Muziekland. Met zometeen Level 42 en Running in the Family.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Goedemiddag.
6: Flevoland Muziekland.
5: Jordi Bouw.

0: Olivia Dean bij Flevoland en So Easy to Fall in Love. Ik wil het heel even met je hebben over Waylon. Want Waylon die zorgt nogal voor wat ophef. Sinds gisteren gaat op sociale media behoorlijk los. Want hij heeft in een interview gezegd dat hij zichzelf graag ziet als ambassadeur van de countrymuziek in Nederland. Luister maar even hoe hij dat zei.
1: Ja, ik zou graag de ambassadeur van countrymuziek in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
0: Ja. Hij denkt dat hij de enige is die dat kan zijn. Ja, nou ja, de reacties die zijn niet mals. Tim Knol, die je misschien wel kent als singer-songwriter, die heeft ook gereageerd onder het filmpje. Hij zei, de bescheidenheid zelf. Nou, een beetje sarcastisch bedoeld natuurlijk. En ook Douwe Bob, wie kent hem niet, die heeft het fragment gezien. En hij heeft er ook wat onder gezet. Kort en krachtig, hij schrijft rustig. Nou ja, en ze zijn niet de enige twee artiesten die erop gereageerd hebben op die uitspraak van Waylon. Er zijn ook heel veel andere mensen die het een beetje overdreven vinden dat Waylon de ambassadeur van de country muziek in Nederland moet zijn. Maar goed, ja, je kunt er van alles van vinden natuurlijk. Maar ja, wel weer volop aandacht voor de country muziek. En daarom wil ik zometeen ook maar eens een country liedje gaan draaien op de radio. Een mooie country plaat. Misschien heb jij er wel een goede suggestie bij. En dat hoeft niet van een Nederlandstalige artiest te zijn. Nee hoor, misschien wel iets van, ik noem maar eens even een naam. Dolly Parton of Johnny Cash, John Denver of misschien wel iets moderners. Een mooie country plaat. Welk nummer schiet jou dan meteen te binnen? Nou, laat maar even van je horen. Dat kun je doen door mij een appje te sturen op 0320 28 50 50... of door te bellen naar datzelfde telefoonnummer. En wie weet hoor je dan jouw verzoekje zo meteen wel op de radio. 0320 28 50 50 voor jouw country liedje.

0: Balskeks en de Lido Shuffle. Nou, het wordt nog lastig later deze uitzending, want dan moet ik een keuze gaan maken welk country liedje ik op de radio ga draaien. Johan die komt met de suggestie iets van Ilse de Lange, bijvoorbeeld So Incredible. Dan heb ik hier nog een berichtje binnengekregen van Raymond, die komt met Dolly Parton. Ja, misschien wel een beetje de Queen of Country. En Edwin die stuurt een berichtje, Bob Dylan. Met een specifiek nummer, Lay Lady Lay. Nou, dat zijn ook alle drie alweer topartiesten. Maar ik wil jou ook de kans geven natuurlijk om even jouw favoriete countryplaten aan me door te geven. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Nou, Corine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat schiet jou meteen zo te binnen als ik het heb over een countryartiest?
1: Ja, Dolly Parton.
0: Dolly Parton toch ook, hè?
1: Ja.
0: Nou, heb je nog een favoriet van Dolly Parton?
1: Nee, ik vind alle nummers wel mooi.
0: Dat is lekker makkelijk. Wel de keuze lastig voor mij natuurlijk. Welke van de 100, 200, 300 platen die ze heeft uitgebracht moet ik dan draaien? Maar goed, dat komt dan wel goed. Ik zet jouw naam er alvast bij als je het goed vindt.
1: Prima, ja.
0: Corine, hoeveel planten heb je inmiddels al in je kar staan?
1: Even kijken hoor, 7. Ik heb 6 planten voor in de tuin, mm-hmm. Echt struikjes. En 1 een mandje voor bij de voordeur met wat diverse herfstplanten.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Ja, want je bent in het tuincentrum, hè? In Zeewolde?
1: Nee, in Nijkerk.
0: In Nijkerk, zo.
1: Ja, nou, ik woon in Zeewolde, maar Zeewolde heeft geen tuincentrum meer. Dus ik moest even naar Nijkerk, niet erg hoor.
0: Nee. Mis je het niet? Een tuincentrum in Zeewolde?
1: Jawel, dat mis ik wel. Maar gewoon het feit om even lekker hier rond te lopen. Zoveel mooie planten. En ja, daar ben je gewoon een beetje hebberig van, hè?
0: Ja, nou ja, dat ben je ook wel een beetje. Als je al 7 planten in de kar hebt staan. Nee hoor, het is helemaal gegund. En zie je ook al veel kerstspullen staan in het tuincentrum eigenlijk?
1: Nou, zover ben ik nog niet. En volgens mij zijn ze hier nog in opbouw, wat ik hoorde. Dus ik ga dadelijk weer verder kijken, maar het is nog in opbouw, hoorde ik net.
0: En als je dan wat vindt, een mooie kerstbal of zo, ga je dat dan meenemen of laat je het nog even voor wat het is?
1: Die laat ik nog even voor wat het is. Het is eerst voor de tuin.
0: En als die helemaal klaar is, dan kun je overschakelen naar Sinterklaas en dan naar kerst zeker.
1: Ja, en 11 november hoort er ook nog bij voor de kinderen.
0: Sint Maarten.
1: Kleinkinderen.
0: Dat wordt wel een beetje gevierd dus in Zeewolde.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, nou dan heb je mooie dingen om naar uit te kijken, Corine. En over mooie dingen gesproken, misschien heb ik zometeen ook nog wel wat moois voor jou.
1: Ja, wie weet. Nou,
0: je hebt meegedaan met het spelletje vanochtend. Je hebt een verschil ontdekt, als het goed is, tussen de linker- en de rechterfoto.
1: Ja, op de rechterfoto ontbrak op het bord. Mm-hmm. Het bordje van een van de jongens, daar ontbrak het beschuitje op de rechterfoto. In de linkerfoto lag er wel een beschuitje bij met aardbeien, slagroomachtig iets.
0: Oh ja. Ik weet niet helemaal zeker of het een beschuitje is of een cracker.
1: Dat kan ook, ja. Maar het was wel iets op het linkerbord lag meer dan op het rechterbord.
0: Ja, of is het, volgens mij zijn het de schillen van een mandarijn. Ik denk dat op is.
1: Oh, ja.
0: Maar dat maakt niet uit hoor, want je zit gewoon op de goede plek. Je hebt het antwoord gewoon goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, ja.
0: Dan gaan we nu door naar de leukste ronde. De ronde van de prijzen. Weet je hoe het werkt?
1: Ja.
0: Nou, zeg het dan maar.
1: Het mag deze keer rechtsom en dan een flinke zwieper.
0: Een flinke zwieper rechtsom. Nou, hoppakee, daar gaat hij dan. Ja, dat rad is enige tijd geleden gesmeerd. Dus nu is een harde zwieper ook echt heel hard. En dan gaat hij ook heel lang door. Dus je moet wel even geduld hebben. Maar uiteindelijk staat hij stil. En dat is nu het geval. Welke prijzen van ons heb je al in de kast staan, Corine?
1: Ik heb een keer chocolaatjes van Omroep Flevoland gewonnen.
0: Ja, maar die zijn al op natuurlijk.
1: Ja, die zijn al lang op. Ja, dat is ook al 2 jaar geleden hoor.
0: Ja. Dus dan verdien je wel een andere prijs. Een prijs die je ook niet op kunt eten. Want dat kun je wel doen, maar ik denk niet dat het erg lekker is. Jij wint de Omroep Flevoland koptelefoon.
1: Nou, leuk.
0: Ja, dat is wel een van de hoofdprijzen die we weggeven met het spelletje. Dus van harte gefeliciteerd. De Omroep Flevoland koptelefoon komt richting Zeewolde.
1: Prima, bedankt.
0: Nou.
1: Hartstikke leuk.
0: Dat zijn leuke prijzen.
1: Ja hoor, ja.
0: Nou, hartstikke goed. Corine, succes nog eventjes in het tuincentrum. En we spreken elkaar vast wel weer een andere keer.
1: Bedankt en een fijne dag nog.
0: Dankjewel. Doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 3:01. Goedemiddag. Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie onhoudbaar. En extra geld is nodig om slachtoffers sneller te helpen en herhaling van geweld te voorkomen. De Overijsselse weg bij Zwifterband was vanochtend korte tijd gestremd na een ongeluk. De automobilisten botsten rond 11:15 door een nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurster met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar de politie kon nog niet zeggen over de aard van haar verwondingen. Inmiddels is de weg weer vrij. En de voormalig fractievoorzitter van de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor aanranding. De 58-jarige Urker werd begin deze maand veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen. Hij kende het slachtoffer als jeugdcoach. De rechtbank legde hem een celstraf van 20 maanden op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een datum voor de zitting in hoger beroep, dat is nu nog niet bekend. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden over en zo nu en dan valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte om te schijnen, maar veel zonuren hoeven we de rest van de middag niet te verwachten. Sterker nog, later in de middag gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder is het wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 16 en lokaal zelfs 19 graden in Almere. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking en wat regen naar het oosten weg en volgt er een heldere periode. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden en kan een enkele nevel- of mistbank tot ontwikkeling komen.
10: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Dat krijg ik altijd netjes door van de ANWB. En die organisatie ziet dat het overal lekker doorrijdt in Flevoland. Begin mijn stem kwijt te raken. En ook een beetje verkouden aan het worden, denk ik. Nou ja, goed, ik ben niet de enige. En ik was aan het vertellen waar de flitsers staan. Nou, ik heb daar ook geen meldingen over binnen gekregen. Maar heb je er wel een gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En ik ben nog steeds op zoek naar jouw favoriete country liedje. Ik heb al verschillende suggesties binnengekregen. En de vraag is, ja, welke ga ik zo meteen draaien? Nou, misschien die van jou wel. Je kunt nog altijd reageren, een minuut of 3, 4. Daarna ga ik het liedje draaien. En hoe kun je dat dan doen? Nou, door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.
12: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Enige tijd geleden hoorde ik de nieuwe van Taylor Swift voor het eerst. En toen gaf ik ook eerlijk toe dat ik altijd een beetje moet wennen aan haar muziek. Maar als je het steeds vaker voorbij hoort komen op de radio, dan begin ik het wel te waarderen hoor. Ook zeker bij deze plaat. Haar nieuwste heet Patient Zero. En daarvoor Rockwell samen met Michael Jackson en Somebody's Watching Me. Begin deze uitzending had ik het er al even over. Er is behoorlijk wat commotie ontstaan rondom deze uitspraak van zanger Waylon.
1: Ja, ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
0: Ja, dat zei hij bij Goedemorgen Nederland. En er gaan behoorlijk wat reacties over en weer. Ook van andere artiesten die zeggen, nou, moet jij nou de ambassadeur zijn voor de country muziek in Nederland? Nou ja, het geeft wel weer een mooie reden om jou eens te vragen om jouw favoriete country liedje aan me door te geven. Of je favoriete country artiest. Nou, dat is gedaan. Dolly Parton is meerdere keren aangevraagd. Bijvoorbeeld door Raymond en door Corine. Johan die stuurde eerder deze uitzending al een berichtje dat hij meteen denkt aan Ilse de Lange. Iets van Ilse de Lange. Edwin die komt met een specifiek nummer. Bob Dylan met Lay Lady Lay. Jeroen heeft ook een berichtje gedaan. Hij zegt Charlie Daniels met The Devil Went Down to Georgia. Wat heb ik hier nog meer? Sietske die komt met Willie Nelson en On the Road Again. En ja, dit vind ik wel heel erg leuk, Hanneke. Jouw suggestie, dat is een beetje in het kader van herinnert u zich deze nog? Het is een nummer uit de jaren 70 van een Nederlandse band. En ze deden het helemaal niet onverdienstelijk. Met dit nummer stonden ze wekenlang in de hitlijsten van Nederland. The Tumbleweeds and Somewhere Between.

Deze hoor je niet zo heel vaak voorbij komen op de radio. These Are the Days of Our Lives, gezongen door Queen natuurlijk. En daarvoor The Tumbleweeds en Somewhere Between. Een echt Nederlands country liedje. Dankjewel voor het doorgeven, Hanneke. En Sietske en alle andere mensen die ook een berichtje hebben gestuurd met hun suggestie voor een country plaat. Wie weet, de volgende keer draai ik jouw nummer wel. Dus altijd een appje. Dan kan ik altijd weer wat kiezen natuurlijk. Hè? Want anders wordt het ook zo makkelijk als ik iedere keer maar zelf wat dingen moet gaan uitvogelen. Ja, dat is ook zo saai. Dus ik heb liever de hulp van jou daarbij. Daar ben ik altijd heel blij mee. Zometeen, dan is het tijd voor Studio Flevoland. We hebben een bomvolle uitzending ook weer. We hebben het onder meer over het vrouwtje van Stavoren. Ken je dat beeld nog? In 1978 werd dat beeld uit Stavoren in één keer in band werd dat neergezet. Maar door wie? Dat was 48 jaar lang de vraag. En nu is er, als het goed is, een antwoord. Er is een vermoedelijke dader gevonden. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks bij ons.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik hou niet van stroomwafel. Ik vind het zo vreselijk vies. Ik vind het helemaal niks.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind dat moeilijk, want dat zijn mijn afstudeeropdrachten. Ja, daar ben je 2 maanden wel mee bezig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jo heeft geen rare dingetjes. Ik moet mijn kinderen heel erg oppassen wat ze allemaal zeggen. Ja, Q kan echt niet, maar Jo kan wel.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Parkeren op het tegelzettersdek in Almere stad is vanaf vrijdag niet meer mogelijk. Het parkeerdek en de onderliggende supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. En Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Nou, ik heb een makkelijke dag vandaag wat betreft de verkeersinformatie, want er zijn nog steeds geen vertragingen en snelheidscontroles, die zijn er ook niet gemeld.
12: Weet je nog, een paar weken geleden hadden we het over het vrouwtje van Stavoren. Een beeld uit Stavoren dat ineens jaren geleden opdook achter de band Siliek in Band. En het is altijd een groot raadsel geweest en gebleven hoe dat daar terecht is gekomen. Maar we hebben nu een antwoord. Zometeen in Studio Flevoland hoor je dat.
13: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
14: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
21: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rondé en Why Do You Care. Goedemiddag, Odeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ben je weer een beetje warm geworden?
1: Het was, hoezo? Ja, het was gisteren fris.
0: Ja, en vanochtend ook. Ik merk dat zo, als ik mijn bed uit moet, dan denk ik, oh, koud, koud, koud. Maar dan ben ik wel iedere keer in dubio. Zal ik voor die, nou, uur, anderhalf uur dat ik thuis ben, de verwarming een tikje geven? Of zou ik gewoon eventjes anderhalf uur lang kou lijden?
1: Jordi Bouw, jij weet, wij zijn Nederlanders.
0: Ja.
1: Pas in november zat je ongeveer de kachel aan en dan ook een beetje aan het einde van de maand.
0: En 's ochtends bedoel je, of ook 's avonds?
1: Gewoon überhaupt de kachel aan. Wie doet er nou de kachel aan in oktober, begin oktober?
0: Wij hebben hem al aangezet, hoor. Voor in de avond. Dan is het 16 graden binnen. Super koud.
1: Doe je toch gewoon een trui aan en een vest? Weet je hoe duur het ook is tegenwoordig?
0: Ja, dat is wel waar, maar ja. 'S avonds dan wil je lekker op de bank liggen met een beetje een aangename temperatuur natuurlijk.
1: Nou, dan kruip je toch wat dichter tegen elkaar aan.
0: Ja, maar dan is het nog steeds koud. Dus 's avonds gaat de verwarming aan, maar 's ochtends denk ik, ja, vind ik toch nog een beetje zonde.
1: Oh, ik ben benieuwd wat mensen thuis doen, ja? Of die nu al de kachel aanzetten, want ja, die prijzen die stijgen weer de pan uit. Laat het even weten, 0320 28 50 50. Hoe kom jij deze kille avonden door? Nou, gelukkig de komende dagen, nou niet vandaag, maar morgen, wordt het toch weer 19 graden, dus dan hoeft het misschien niet.

0: De Simple Minds waren dat. En Alive and Kicking. We stelden je net de vraag van... heb jij de verwarming eigenlijk al aan? 'S ochtends of 's avonds? Of vind je dat nog niet zo noodzakelijk op 13 oktober? Hilda die stuurt ons een appje. Die heeft een vliesdeken en mijn knuffelzak. Die houden mij lekker warm.
1: Nou, heel goed. Heel verstandig, Hilda. Goed voor de portemonnee ook. En wie nam in 1978 het vrouwtje van Stavoren mee en zette het beeld neer achter de katholieke kerk in Band? Nou, bijna 50 jaar lang bleef het een raadsel.
0: Maar nu lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn. Een paar weken geleden meldde zich iemand bij ons met nieuwe informatie. Het gaat om de zoon van de man die het beeld meegenomen zou hebben.
1: Nou, we praten erover door met oud-fotograaf Hans Veenhuis, het Emmeloord. Hij ontdekte in 1978 dat bronzen beeld uit Stavoren ineens... dat vond hij dus achter de kerk in Band. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je was een maand geleden nog bij ons over dit onderwerp. Hè. Toen vertelde je van, ja, ik zit er toch eigenlijk wel mee... dat ik niet weet hoe dat daar beland is. Het is al bijna 50 jaar geleden. Misschien dat iemand nog eens even naar voren wil stappen. Maar neem ons nog eens mee naar 1978. Hoe kwam je er ook weer achter dat het daar was?
2: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee, hoor.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee, maar het maakte me wel nieuwsgierig.
0: En je wilt het gewoon weten.
2: En ik zou het leuk vinden om het te weten. Ja, dat blijft toch, hè, want het was... Nou ja, toch landelijk nieuws. Dus dan wil je ook eigenlijk weten precies hoe het zit. En ik heb de vorige keer al verteld dat ik op het moment dat mijn vrouw een anoniem telefoontje kreeg van iemand die zei dat het beeldje stond achter de katholieke kerk in Band, wat tegenwoordig de Bandseliek is. Ik op dat moment, net precies op dat moment, in Band aan het fotograferen was. Carnavalsverenigingen die gezamenlijk hun prinsenbal vierden. Nou, dat was voor mij een uitgelezen mogelijkheid om al die prinsen die er waren in de polder op één foto te krijgen. En ik stond daar en ik kreeg telefoon van mijn vrouw. Het beeldje van het vrouwtje van Stavoren staat achter de katholieke kerk in Band. Ik denk, dat moet een carnavalsvereniging gedaan hebben. Want dat is wel heel, heel erg toevallig. Nou, dat was dus niet zo. Ik heb ze het gevraagd en niemand wist wat. Althans, ze ontkenden in alle toonaarden. Maar ik bleef ze wel verdenken.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, uiteindelijk dus door de uitzending, ik heb het...
1: Want je ging dat beeld wel halen. Politie heeft het uiteindelijk overgenomen, dat beeld. Hè, en overgedragen aan de politie in Stavoren. En zo is het beeld weer teruggekomen.
2: Ja, ze hebben het uit Emmeloord opgehaald, van het bureau uit. En het is teruggegaan. En vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord. Nou, toen heb ik het laatst dus op de site Emmeloord, ook met OIRT gezet. Jongens, zo lang. Maar die zetten wel eens vaak wat grappige dingen op van zo lang geleden. Vinden ze leuk. Nou ja, en ik barst van natuurlijk van al die dingen. Dus toen kregen jullie reactie. Of in ieder geval, jullie hebben toen gezegd... hey, dat vinden we leuk genoeg om in de uitzending kenbaar te maken. En toen is er naar jullie toe gereageerd van... ja, ik weet wel wie het was. Het was mijn vader.
0: Ja, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk. En wij kregen dat mailtje binnen van iemand. Ja. Van, nou, ik weet dus ongeveer hoe het zit.
2: Ja.
0: Ik belde jou.
2: Ja.
0: Geloofde je dat er iemand zich had gemeld eigenlijk? Zoveel jaar na dato?
2: Nou, als jij dat zegt, moet ik dat natuurlijk geloven.
0: Ja, maar dus val je dan een beetje achterover?
2: Ja, nou, wel. Het was wel verbazend natuurlijk dat na zoveel jaren toch nog iemand het lef had om te zeggen van... ik weet wie het gedaan heeft.
1: Ja, want er stond wel in het mailtje van... ik heb informatie, maar ik moet wel eerst weten of die zaak verjaard is. Want dat er niet nog iets strafbaars aan zit. Omdat dat natuurlijk
2: klopt.
1: Wel dat beeld tijdelijk ontvreemd was natuurlijk.
2: Ja, ja, maar het was ook niet degene die het gedaan heeft, maar zijn zoon. Diegene die het gedaan heeft, heeft zich niet gemeld.
1: Oké, nou vertel, hoe zit het?
2: Tot op de dag van vandaag niet zelfs. Nou, jullie kwamen met iemand en de naam en de telefoonnummer die ik dan gebeld heb. Ik zei, nou, zo is het geval. Je hebt je gemeld, hartstikke leuk. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Nou ja, Mijn vader die is lid van de duikvereniging, was lid van de duikvereniging op Urk. En die gingen met een stel knuiten, gingen ze een avondje stappen. En die kwamen uit in Stavoren. Wat je daar moet doen om te stappen, weet ik niet, maar goed... En ze waren daar, hadden een pilsje op. En ze kwamen bij dat beeldje langs. En iemand een beetje, wow, weet je wel, pakte dat beeldje. En dat beeldje, dat stond wat los. Nou, en een ander die pakte dat ook nog eens even. En toen viel het om. Want het bleek praktisch los te zitten.
0: Ja.
2: Nou, toen dachten ze in hun jolige bui van, laten we het dan maar meenemen. En toen heeft de zekere meneer Koers met een C, die heeft dat beeldje meegenomen naar huis, naar Urk, waar die woonde. Daar ben ik inmiddels dus achtergekomen. En hij heeft, volgens het verhaal van zijn zoon, het onder zijn bed gestopt. Ja, hij wist niet wat hij ermee moest. Totdat zijn vrouw het beeldje ontdekte en gezegd heeft tegen hem van, of die vrouw eruit, of ik eruit. Nou ja, toen was het voor hem natuurlijk niet zo heel moeilijk om toch maar dat beeldje onder zijn bed vandaan te halen. En toen heeft hij het in band achter de kerk gezet.
0: Maar waarom in band achter de kerk?
2: Ja, en nou ja, ik heb toen met de zoon contact gehad. Ik zeg, nou, weet je, geef me het telefoonnummer van je vader, dan bel ik hem en dan wil ik wel eens even weten waarom in band of wat dan ook. Nou, ik weet niet of je dat leuk vindt. Hij zei, maar ik geef hem jouw telefoonnummer wel. Mm-hmm. Ja, dat is prima. Maar hij heeft ze niet gemeld.
1: Ah.
2: En dus ik heb weer gebeld met de zoon. Ik zei, nou zo en zo, waar woonde je vader toen het gebeurde? Ja, hij zei, die woonde op Urk, wijk 6, nummer 40.
1: Oh, je noemt echt alles. Ja, ja.
2: Ja. Zei hij. Ja, ik niet, hij.
1: Nee, dat snap ik.
2: Woont hij niet meer trouwens, hoe daarom kan ik het
1: nee,
2: zeggen.
1: Dat even weten,
2: nee,
1: mensen.
2: Nee. Ja. Zo gek ben ik nou ook weer niet. Maar, hij woonde dus op Urk.
0: Ja.
2: En ik zeg, maar waarom zet hij niet dan in band neer? En toen zei hij, nou, hij kende jou. En hij dacht van, nou ja, als ik het daar neerzet, niet ergens op Urk, maar daar. Ah, verdenken ze mij er niet van. Hè? Dus, want ik woon toch op Urk, ik woon niet in band. En hij weet er wel raad mee. Hij zal er wel wat mee gaan doen. Mm-hmm. Hij kende mij. Ik kende hem trouwens niet.
1: Nee.
2: Nou ja, en dat is dus ook gebeurd.
1: Ja. Heb je nou het idee dat het ontrafeld is, het geheim?
2: Ja, denk het wel. Ik bedoel, kijk, het is sowieso verjaard. En hij was bang eventueel voor verhaalschade. Maar dat zei ik toen al de vorige keer ook. Mm. Er was aan het beeldje zo te zien sowieso geen schade. Alleen onderaan een beugel waar een bout in gezeten heeft. Ja, die was verroest, zover als ik het kon zien. En afgebroken. Nou, dat is een kwestie van even lassen. Een nieuw bout erin en het ding staat weer. Dus nee.
0: Nou, het mysterie lijkt dus ontrafeld te zijn. Want je hebt het helemaal goed onderzocht. Ik bedoel, ik kan ook zomaar wat verzinnen en dan naar jou toesturen. Van nou, dit is er gebeurd. Maar je moet dat dan natuurlijk wel kunnen checken of dat ook daadwerkelijk
2: nou ja,
0: zo is.
2: Ja, daarom heb ik geprobeerd om contact met de man zelf te krijgen. Ja. Maar die wil zich, en ik kan me wel een beetje voorstellen, zich toch niet melden. Hij woont niet meer op Urk. Ik weet wel waar hij wel woont. Maar dat zou ik je niet zeggen.
1: Nee, heel goed. Nou, 50 jaar heeft het geduurd totdat dit mysterie is opgelost rondom het vrouwtje van Stavoren dat plotseling opdook in band. Hans Veenhuis, oud-fotograaf uit Emmeloord. Dank je wel.
2: Oké, graag gedaan.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Parkeren op het tegelzetterdek in Almere Stad in het centrum is vanaf vrijdag niet meer mogelijk. Parkeerdek en de onderliggende supermarkt De Dirk worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. De supermarkt verhuist tijdelijk naar het voormalig museum Pitt aan het Schipperplein. Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie onhoudbaar. Extra geld is nodig om slachtoffers sneller te helpen en herhaling van geweld te voorkomen. De Overasselse weg bij Zwitserband was vanochtend korte tijd gestremd na een ongeluk. Een automobiliste botste rond 11:15 nog door onbekende oorzaak tegen een vangrail. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurster met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon niet zeggen over de aard van haar verwondingen. Inmiddels is de weg weer vrij. En de voormalig fractievoorzitter van de partij Rechtvaardig en Betrokken Urk gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor aanranding. De 58-jarige Urker werd begin deze maand veroordeeld voor het aanranden van een 18-jarige jongen. Hij kende het slachtoffer als jeugdcoach. De rechtbank legde hem een celstraf van 20 maanden op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een datum voor de zitting in hoger beroep is nog niet bekend. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden over en zo nu en dan valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte om te schijnen, maar veel zonuren hoeven we de rest van de middag niet te verwachten. Sterker nog, later in de middag gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder is het wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variëren tussen de 16 en lokaal zelfs 19 graden in Almere. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking en wat regen naar het oosten weg en volgt er een heldere periode. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden en kan een enkele nevel- of mistbank tot ontwikkeling komen.
9: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Nou, ik had een makkelijke taak tot nu toe. Nou, nu ook nog wel hoor. Er is maar één korte file en die vind je op de A27. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, zo'n 6 minuten vertraging. En snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Maar heb je er toch één gespot, dan kun je het aan me doorgeven via de app van Flitsmeister.
7: Oh, zit dat zo? Dat roepen wij eigenlijk iedere dinsdagmiddag even uit. Want wij gaan op de dinsdagmiddag altijd op zoek naar de antwoorden op allerlei soorten vragen. En vandaag de vraag, waarom kiezen wij nou allemaal voor een visgraatvloer in huis? Zo het antwoord.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: The Course en Runaway en daarvoor nog veel meer muziek. Snivende Tears en Driver's Seat.
1: Oh, zit dat zo? Zet een woonprogramma aan op tv en het komt voorbij. De visgraadvloer. Het lijkt wel alsof iedereen en zijn moeder er eentje in huis heeft liggen.
0: Ja, in O zit dat zo. Zoeken we iedere week naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En deze week is de vraag, waarom kiest iedereen nou toch voor die visgraadvloer?
1: En aan wie beter kunnen we het vragen dan aan een interieurstylist bij ons, Cindy Rodenburg. Zij werkt vanuit Lelystad. Cindy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij helpt mensen bij het inrichten van hun huis. Eigenlijk hun persoonlijkheid een beetje in dat huis stoppen, denk ik, neem ik zo aan. Kun jij een beetje de gemiddelde Nederlander omschrijven?
2: De gemiddelde Nederlander. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander toch wel gaat voor trends. Voor dat wat je nu veel ziet in de woonmagazines, de programma's, op de Insta wou ik zeggen, de sociale media. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat de gemiddelde Nederlander een beetje kiest voor de kleuren die je nu veel ziet.
1: Is dat cappuccino kleuren en koffiekleuren?
2: Ja, je ziet nu veel, ik noem het een beetje de koffiekleur inderdaad, cappuccino kleuren. Warme tinten, rijke tinten, zoals een beetje het aubergine, diepe paars, diepe rood. Groen zien we ook nog steeds wel. Blauw vind ik toch ook wel nu meer zichtbaar.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou ja, dat is een beetje dan het gemiddelde huis van Nederland. Mensen zijn toch gevoelig voor trends.
2: Ja.
0: Ben jij dat dan ook als interieurstylist?
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont. Wat mij betreft kun je dan beter niet zo naar de trends kijken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat daar precies een kleur of een materiaal in zit wat je wel heel erg mooi vindt. Maar ik hou dus meer van een interieur wat echt wat persoonlijker is, wat authentieker is en wat je niet overal ziet.
0: Maar ja, dat zeg je dan wel. Maar nu ga ik nadenken, ja, wat past dan bij mij? Heb je het dan over fotolijstjes aan de muur of zo? Of kleurplaten van mijn neefjes?
2: Wat past bij jou is een zoektocht naar waar word jij warm van, zeg maar. Waar sla jij op aan, om het maar zo te zeggen. Dat kun je onderzoeken door bijvoorbeeld inspiratie te halen weg van de sociale media. Dus van reizen bijvoorbeeld, een film, uit de mode, hè, een stof die je ziet. Dat zijn, vind ik, de inspiratiebronnen om te ontdekken wat jij mooi vindt. Maar ook met persoonlijke objecten. Je kunt ook bijvoorbeeld iets doen met de grond waarop jouw huis nu staat. Misschien heeft er vroeger een fabriek gestaan. Kun je mooie authentieke foto's van die fabriek in je huis halen. Dat zijn allemaal manieren, zeg maar, om het persoonlijker te maken.
1: Laten we dan even inzoomen op die visgraadvloer. Want in woonprogramma's, tijdschriften, echt overal zie je ze. Waarom kiezen wij nou massaal voor zo'n vloer?
2: Ja, hele leuke vraag inderdaad. Het dwong mij ook om daarover na te denken. Ik denk, het heeft te maken met een trend. Sowieso. Ik denk kiezen voor een visgraadvloer ook een veilige keuze is voor veel mensen. Ze zien het veel voorbij komen. Ik zei al, sociale media, de woonprogramma's. Dus wat je veel ziet, dat blijft ook een beetje hangen. We willen allemaal een geslaagd interieur eigenlijk. Dat komt op veel mensen ook wel over. Als je een visgraadvloer kiest, dan is dat een goede keuze.
1: Is het altijd een goede keuze?
2: Is het altijd een goede keuze? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En daar vanuit ons vakgebied kijken we daar naar. Past het bij iemand? Past het ook bij de woonstijl die iemand graag wil hebben? En past het in de ruimte ook? Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect, zeg maar.
0: Moet je ruim wonen dan of
2: wil
0: zo, om
2: spelen
0: het te laten passen?
2: Het heeft te maken met als je bijvoorbeeld een wat kleinere ruimte hebt. Kijk, een visgraadvloer is een vloer die echt aanwezig is. Kijk, van mij mag je elke vloer neerleggen in de ruimte die je graag wil. Als je daar gelukkig van wordt, als je daar echt warm van wordt, vooral doen, zeg ik dan. We kijken ook inderdaad eventjes van, joh, is dat, wil je dat die vloer heel veel aandacht heeft? En als die ruimte bijvoorbeeld wat kleiner is, wat beperkter is, ja, zou je je kunnen afvragen of je dat wil doen.
1: Ja, want je meubels moeten er nog op, misschien nog een kleed. Dus dan wordt het eigenlijk dat oppervlak nog steeds kleiner.
2: Wat kleiner, ja, kan een wat verkleinend effect hebben inderdaad. Maar ja, nogmaals, wat ik zeg, kijk, als iemand dat echt gewoon heel erg graag wil, dan moet je dat vooral doen. Maar ik denk, dat is ook vaak wat we doen om eventjes die gevolgen van die keuzes te schetsen.
1: Ja. Hè? Maar zo'n trend, hè, dat komt dan ineens. Dan is het ineens, ligt het ook ineens heel veel in de winkel en zo, is het dan ineens makkelijker toegankelijk ook om het te krijgen, om het neer te leggen?
2: Die visgaatvloer. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk een vloer die we terugzagen in kastelen, in landhuizen, in chique Parijse appartementen. Dat was in die tijd een hele kostbare vloer om te leggen. Tijdrovend. Al die massieve houten plankjes om die te leggen. En ik denk ook door de technologische vernieuwingen die er plaats hebben gevonden, zoals de ontwikkeling van de PVC-vloer. Dat maakt ook dat die visgaatvloer opeens voor een veel grotere groep bereikbaar is.
0: Ja, het is gewoon betaalbaarder.
2: Betaalbaarder is, ja. Dat is,
0: Maar goed, het blijft wel een trend, zeg je, die visgraatvloer. Maar die trend die is er al een poosje.
2: Die is al eventjes inderdaad.
0: Hoe lang zou die trend nog blijven? Of moeten we over vijf jaar allemaal maar de vloer eruit halen en weer iets nieuws erin leggen?
2: Ja, maar kijk, daarom is het dus heel belangrijk dat je iets kiest wat echt bij jou past, zeg maar, en waar jij echt warm van wordt. En dat je dus niet iets kiest omdat het een trend is. Want zoals je zelf al schetst, een vloer is een stukje basis van je interieur. Daar geef je best wel wat geld aan uit. Dus best jammer als je dan daar heel snel op uitgekeken raakt.
1: Ja. Zie je al een nieuwe trend opkomen als het gaat om vloer?
2: Vloeren. Ja, ik had nu toevallig weer een klant die eigenlijk weer een strokenpakket ging leggen. Dus dat vind ik dan, dat valt mij dan wel op.
1: Maar wel van hout dus?
2: Wel van de hout. Ja. In het algemeen kan ik qua vloeren, niet direct. In het algemeen zien we die rijke kleuren natuurlijk. Organische vormen zien we nog steeds veel terugkomen. Ik denk ook, wat wij noemen, we willen gaan toe naar een bepaalde aaibaarheid. Dus behang wat aaibaar is. Die zachte stoffen, een beetje die teddy-achtige
1: stof. Je wil een beetje cocoonen, wil je in huis.
2: Ja,
0: Ook wel omdat het weer herfst is natuurlijk. Lekker
1: ook omdat de buitenwereld denk ik een beetje grillig is. Dat je denkt, ik wil het lekker warm in mijn eigen huis veilig wegtrekken.
2: Ja, maar dat is ook een kenmerk van een trend, hè? Zeg maar, trends kijken ze altijd naar de tijdgeest eigenlijk. En vaak een verandering in de tijdgeest heeft daar mee te maken.
0: Nou, we weten nu hoe het zit dat heel veel mensen zo'n visgraatvloer hebben. Dat heeft ermee te maken dat het lekker veilig is.
2: Ja.
0: En toch ook wel een beetje een trend. Cindy, de laatste vraag. We willen natuurlijk even van jou weten. Heb jij dat nou ook, die vloer?
2: Nee, ik heb geen visgraatvloer.
0: Volg niet de trend. Dankjewel voor de uitleg, interieurstylist Cindy Rodenburg.
1: Oh, zit dat zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Ik hou niet van stroomwafels. Die vind ik zo vreselijk vies. Ik vind dat helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind dat moeilijk, want dat zijn mijn afstudeeropdrachten. Ja, daar ben je 2 maanden wel mee bezig.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Jo heeft geen rare dingetjes. Je moet met kinderen heel erg oppassen wat ze allemaal zeggen. Ja, Q kan echt niet, maar Jo kan wel.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een dakloze man van 24 is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht van de reclassering. En vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdek en de onderliggende Dirk Supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren en met huurwoningen en winkels. Meer nieuws, zometeen uitgebreid om 16:30.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4:00.
5: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dan de verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Eén daarvan op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd, 5 minuten. De N50, Gemmeloord-Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid, 10 minuten oponthoud. En op de N305 ook nog wat vertraging. Almere-Dronten, tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk, 5 minuten. De flitsers die zijn er niet gemeld.
3: Je luistert nu naar ons en Jordi en ik die zitten hier gewoon te babbelen op de radio de hele tijd. Alle mensen die hier in de studio komen, die kunnen makkelijk praten. Maar dat is niet iedereen gegeven. Maar hoe moet je je dan uitdrukken als je niet kan praten? Nou, daar heb je een spraakcomputer voor. En daar zijn goede berichten over. Daar gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Hey Remo!
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
17: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV.
16: Wandelen over de Chinese muur.
17: NRV.
16: Een Thaise tempel bezoeken.
17: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jack Johnson en Good People. Nou, over de fijne mensen gesproken.
1: Wij zijn zitten er weer. Nog.
0: Weet je, gek om dat over jezelf te zeggen. Hè? Dat je gezellig bent of dat je een fijn persoon bent.
1: Ik zou nooit zeggen dat ik gezellig ben.
0: Nou, heb je ook die hele ophef meegekregen over Waylon? Daar had ik het in Flevoland Muziekland over. Die heeft bij Goedemorgen Nederland verteld dat hij eigenlijk wel vindt dat hij de ambassadeur van de countrymuziek in Nederland moet zijn. Ja. Nou, ik vind het wel knap dat je dat durft te zeggen, hoor.
1: Nou, en dan weet je, in Nederland gaat dan je kop op het hakblok natuurlijk. Want wij houden er niet zo van als mensen zichzelf op de borst kloppen.
0: Nee. Nee. Ik zou ook niet zo heel snel zeggen dat ik de beste radiopresentator van Nederland ben.
1: En terecht, want het is ook niet zo.
0: Nou, kom wel in de buurt.
1: Ja, want dat is natuurlijk eventjes makkelijk, hè. Nee, maar ja, wij Nederlanders houden er volgens mij niet zo van om te zeggen, ook al ben je ergens de beste in, dat je dat dan gaat zeggen. Kijk naar die voetballers. We vinden al heel snel dat ze naast hun schoenen gaan lopen als ze 2 doelpunten hebben gescoord. Terwijl die gasten gewoon hun werk doen.
0: Ja. Ja, en dan ben je heel snel arrogant natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, we zijn er wel wat voorzichtiger in. En ja, vind het eigenlijk ook wel weer goed. Dus je moet jezelf niet te veel op de borst kloppen.
1: Nee.
0: We zijn allemaal hetzelfde, toch?
1: Nou, Douwe Bob vond dat ook. Hè? Ja. Die zit de hele tijd nu sneren te geven aan Waylon. Dat Douwe Bob natuurlijk. En Tim Knol was het er ook niet mee eens.

0: daar word je toch lekker rustig van.
1: Sexual healing.
2: Dan krijg je wat anders van. Waar word je rustig van, Jordi, precies?
0: Van de tekst niet per se, maar meer de melodie van dit nummer.
2: Oh, ik dacht van de sexual healing.
0: Nee hoor, niet op dinsdagmiddag 4:15. Nee.
2: Als je niet of niet meer kunt praten, dan zijn er verschillende hulpmiddelen. Eén daarvan is een spraakcomputer, maar zo'n hulpmiddel is niet heel goedkoop.
0: Maar er is goed nieuws, want onlangs werd bekend dat ook tablets die gebruikt worden als spraakcomputer worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
2: Maar hoe werkt zo'n spraakcomputer of tablet nou eigenlijk? Nou, Margot Raaphorst is van zorgorganisatie Triade Vitré en zij werkt er als logopedist veel met spraakcomputers. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij bent dus logopedist, hè? Dan help je bij spraak. Problemen. Ja. Je hebt ook een spraakcomputer meegenomen. Waarvoor gebruik jij ze eigenlijk?
3: Nou, we hebben op ons kinderbehandelcentrum veel kinderen die niet of nauwelijks spreken. En waarbij ook de logopedie geprobeerd is om ze tot spreken te laten komen. En dat lukt niet. En dan kun je een spraakhulpmiddel inzetten, waaronder een echte spraakcomputer. En wat ik nu heb meegenomen is een iPad met een spraakcomputer-app.
2: Oké. Okay. Hoe klinkt dat?
3: Ik zal het even laten horen.
0: Ja, het is gewoon een tablet.
3: Uitgevallen.
0: Ja, het is echt een tablet die ik thuis ook heb.
3: Ja, dit is een iPad. Ja. Mm-hmm. Ik moest hem dicht bij de...
4: Ik wil klei.
2: Oké. Okay. Nou, er zitten dus allemaal kleine icoontjes op, hè? Of plaatjes.
3: Ja. Ja, dit is de app 2D Snap. Maar er zijn verschillende spraakcomputer-apps. Die draaien meestal op een iPad, dus op iOS. En jullie noemden net een tablet. Maar het probleem is vaak dat ouders vaak wel een tablet hebben thuis. Die op Android draait, maar een iPad is wat duurder. En die hebben ze vaak niet. En dat de zorgverzekeraar dus zegt... ga het eerst maar eens op een iPad proberen... U krijgt van ons de app vergoed. Maar de iPad moet je zelf aanschaffen. Want dat is eigenlijk een normaal middel... wat wij allemaal zouden gewoon kunnen kopen in de winkel.
2: Nee, dat is ook wel €1.000. Dus dat is ook wel duur,
3: zo'n iPad. Het is in ieder geval een aantal honderden euro's. Ja. Dat is wel goedkoper dan een echte spraakcomputer. Want een echte spraakcomputer, dan zit je zeker op de €8.000-9.000. Dus het is heel logisch dat een zorgverzekeraar daar heel kritisch op is. En zegt van nou... gaat eerst maar eens op een iPad proberen.
0: Ja, en wat is dan de bedoeling? Stel, je hebt dus die app gedownload. Je hebt wat moeite met praten. Die computer die leest dan de woorden voor die je ziet op het scherm. Die je aanklikt.
3: Ja.
0: Moet je dat dan nazeggen?
3: Nou, dat is wel het voordeel wat er soms gebeurt. Maar het spraakhulpmiddel of de spraakcomputer is geen wondermiddel. Dus je zult kinderen wel moeten leren dat ze iets moeten doen om iets te verkrijgen. Dus wat ik vaak doe, dit is bijvoorbeeld een pagina voor... ik weet niet of jullie het op het scherm zien... maar een pagina over spelen met de klei. En tijdens het spelen met de klei klik ik bijvoorbeeld aan...
4: Ik wil klei.
3: Klei. En dan pak ik zelf de klei. En als het kind dan de klei wil... ze reiken naar de klei. Op dat moment reik ik naar de spraakcomputer. Soms stuur ik de hand van het kind naar het plaatje van de klei. En dan klinkt er
4: klei.
3: En dan geef ik het kind de klei. Dit is een heel uitgebreide pagina. Maar je kunt ook veel eenvoudigere plaatjes gebruiken. En met minder plaatjes... en er zijn ook andere spraakhulpmiddelen die nog eenvoudiger zijn dan dit. Dus het is maar één van de mogelijkheden. Maar
2: wat voor impact heeft zo'n spraakcomputer nou op zo'n kind en op het gezin?
3: Nou, op het moment dat dit kan ingezet worden... krijgt het kind de mogelijkheid om zich veel beter te leren uit. Het krijgt de kans om de taal zeg maar nog verder te ontwikkelen... uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken... dat de inzet van dit soort spraakhulpmiddelen... juist de spraaktaalontwikkeling stimuleert. Heel veel ouders denken ook vaak... nou, als mijn kind dit gaat gebruiken, dan gaat het niet meer praten. Maar het tegenovergestelde is waar. Uit onderzoek blijkt juist dat de kans dat ze wel tot spreken komen... veel groter is dan als je het niet gebruikt. En dat komt omdat ze natuurlijk... een communicatiehulpmiddel krijgen, maar ook omdat ze auditief, dus via het gehoor, horen wat zij zelf willen. Dus op het moment dat je klei aanklikt, hoort het kind klei. En daardoor.
0: En dan sla je het op en dan ga je dat nazeggen.
3: En hoe dat precies in het brein werkt, weet ik niet precies. Maar we weten wel dat dat juist de spraaktaalontwikkeling stimuleert. En dat het kind dus veel meer mogelijkheden heeft om dingen duidelijk te maken.
0: Ja, Margot, nu ben jij logopedist. Zo'n app is er. Dat werkt super simpel. Ouders kunnen dat zelf op hun iPad zetten. Ben je dan niet bang dat zo'n app jouw werk gaat overnemen op een gegeven moment?
3: Wat er gebeurt als ouders het zelf doen. Nou, als het goed is, zou dat heel mooi zijn. Maar wij merken in de praktijk in ieder geval dat het heel belangrijk is dat ze goede begeleiding krijgen. Overigens hoop ik natuurlijk dat ik daar geen werk meer in heb. Want dat zou het probleem oplossen. Niet voor mij, maar wel voor de kinderen. Maar dat je wel veel hulp nodig hebt en ondersteuning. Zowel voor het gezin als bij ons op het kinderbehandelcentrum. De begeleiders en het kind zelf. Om dit apparaat de hele dag door te gebruiken. Dus je hebt wel, daar zit een groot deel van mijn werk. Van hoe richten we de spraakcomputer in? Wat past precies bij dit kind? Want je krijgt een soort standaard pakketje en die moet je helemaal personaliseren. Dus daar help ik bij. En ik help in de groepen bij hoe je dat dan met elkaar tijdens het eten en drinken. Of hoe je dat kan oefenen. En natuurlijk ook met de ouders thuis. Van hoe kunnen ze dat thuis inzetten?
2: Ja, want thuis wil je natuurlijk niet kleien. Maar dan wil je misschien je tanden poetsen of een appel eten of iets.
3: Ja, en dat staat er allemaal in. Dus er zitten allemaal. Want dit was inderdaad een pagina van de klei. Maar er is een soort startpagina. En dan is hier allemaal woordenlijsten. En dan is er ook, als het goed is, een pagina over bijvoorbeeld eten en drinken. Daar staan alle etensmiddelen in die je maar kunt bedenken. En je kunt natuurlijk zelf allemaal met foto's heel makkelijk. Dat is met zo'n iPad natuurlijk ook heel makkelijk. Kun je toevoegen.
2: Nou ben jij al heel lang logopedist.
3: Ja.
2: Ja, toen jij begon, was dit er nog niet. Heeft dat je werk heel erg veranderd?
3: Nou, er waren wel spraakcomputers en die zijn ook heel uitgebreid. Maar die waren veel. Dat was natuurlijk nog niet digitaal. Dus toen ik begon 26 jaar geleden, had je zeker wel spraakcomputers. Maar we hadden natuurlijk toen nog geen iPads. Dus dit is veel makkelijker en sneller toegankelijk dan wat wij vroeger hadden. En die moest je allemaal aanvragen. En die waren ook niet gevuld. Dus dan moesten we ook alle plaatjes zelf invoeren. Het was heel veel werk. En zo'n app, dat is gewoon fantastisch. Dat is er al. Je maakt even snel een foto en het zit er al in.
0: Ja, ja, en die app die wordt dus sinds kort vergoed door de zorgverzekeraar. En dat maakt jouw werk en ook het werk voor ouders die hun kinderen willen opvoeden hierin een stuk makkelijker natuurlijk. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio, Margot Raaphorst van Triade Vitré. En heb je nog even een leuke uitsmijter, een leuk woordje?
2: Dus kunnen we ook gedag zeggen ermee? Ja. Of is dat moeilijk?
3: Ja, dat kan wel. Ik ga even naar snelspraak. Zal ik even kijken. Dat had ik natuurlijk moeten voorbereiden.
2: Ja, dat hebben we je ook niet van tevoren gevraagd.
4: Dank je wel.
2: Heel goed.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een dakloze man van 24 is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht van de reclassering. De man vernielde op 8 juli meerdere bussen op de remise aan de Steiger in Almere Haven. Ook 2 dienstauto's en enkele bushokjes raakten beschadigd. De schade bedroeg ruim 117.000 euro. Vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdek en de onderliggende Dirk supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. De supermarkt verhuist tijdelijk naar het Schipperplein en komt in het voormalig museum Pit. Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld vrij te maken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie inmiddels onhoudbaar. Het extra geld is nodig om de slachtoffers sneller te helpen en om een herhaling van geweld te voorkomen. Dit nieuws en meer vind je ook op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Er trekken vrij veel wolkenvelden over en zo nu en dan valt er een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte om te schijnen, maar veel zonuren hoeven we de rest van de middag niet te verwachten. Sterker nog, later in de middag gaat het wat vaker regenen in de provincie. Verder is het wel heel zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen variërend tussen de 16 en lokaal zelfs 19 graden in Almere. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht trekt de meeste bewolking en wat regen naar het oosten weg en volgt er een heldere periode. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 7 of 8 graden en kan een enkele nevel- of mistbank tot ontwikkeling komen.
11: Dankjewel, dan kijken we naar de verkeersinformatie. Het wordt iets drukker op de weg, maar het valt nog mee hoor. Behalve op de A27, want daar sta je wel langere tijd stil. Almere-Gorkum voor Hagestein, bijna een half uur op onthoud. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 5 minuten. De A28, Amersfoort-Zwolle, tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet, 10. De N50, Gemmeloord-Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid, 7 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de N301 en de afrit Harderwijk, 10 minuten vertraging. En op de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad zo'n 5 minuten vertraging. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze regio.
8: Wouter Muis uit Almere is terug van een hele bijzondere reis die hij maakte naar Oekraïne. Hij ging daar niet zomaar heen, hij ging daar wat afgeven, namelijk zijn oude auto. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Zometeen nog muziek van Samber en My Body Isn't Ready. Maar eerst tijd voor het volgende.
1: Een auto die rijp is voor de sloop, maar in Oekraïne nog goed van pas komt. Wouter Muis uit Almere besloot zijn oude Volkswagen Charan niet weg te doen, maar zelf naar Oekraïne te rijden en daar te doneren aan militairen.
0: Nou, inmiddels is hij terug van zijn bijzondere reis. En het blijft niet bij die ene rit, want in februari wil hij gewoon weer terug naar Oekraïne. Nou, genoeg reden om even te praten met Wouter Muis. Hij is bij ons in de studio. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt je auto naar Oekraïne gebracht. Je gaat daar weer opnieuw naartoe in februari. Maar waarom hebben ze daar in Oekraïne überhaupt Nederlandse auto's nodig?
2: Het hoeven niet speciaal Nederlandse auto's te zijn, Jori. In een leger werkt het zo dat bepaalde dingen worden van bovenaf goed geregeld en andere dingen worden minder goed geregeld. En een van de dingen die je ziet en ook echt hoort is dat soldaten auto's nodig hebben. In Oekraïne zijn ze aan het front meestal 3 dagen op, 3 dagen af. Maar als je af bent en je hebt geen vervoer, dan kan je nergens heen. En de partijen zelf hebben ook... Soldaten zelf hebben ook voor het uitvoeren van hun dagelijkse taken, voor het bevoorraden van posten en dergelijke, hebben ze gewoon auto's nodig. En met die drones, die we allemaal kennen, klein en groot, zijn auto's zo vernietigd. Dus soms gaat een auto maar een dag mee, soms een jaar of anderhalf. Maar het is nooit genoeg. Ze hebben altijd auto's nodig.
1: Nou, had jij een auto, een oude auto, dacht je, nou ja, daar moet ik toch eens afscheid van nemen. Hoe ben je dan in contact gekomen met de organisatie? Want daar ben je mee geweest, Car for Ukraine.
2: Ja.
1: Waarom...

0: Hoe ben je daarmee in contact gekomen?
1: Nou, dat is op zich wel een leuk verhaal. Ik had een auto waar die op zich prima reed. Alleen voor de APK moesten er toch wel een paar dingen aan gebeuren. En dat was de zoveelste keer. Dus ik dacht, nou, het is mooi geweest. Dus ik zei tegen mijn garagist, wat kunnen we ermee? Hij zei, nou, je krijgt er bij de sloop nog €100 voor. Maar in de Oekraïne, zei hij voor de grap, zei ze er vast blij mee. Dus dacht ik, heeft hij eigenlijk wel een punt. Dus toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik bij deze organisatie. Die heb ik een bericht gestuurd. Die zeiden, nou, we gaan even checken of we er wat aan hebben of niet. En die kwamen al snel terug met, voor het transport van troepen en spullen is dit een prima geschikte auto. Dus heel graag.
2: Nou, en toen ging je dus naar Oekraïne met een groep andere mensen. Hoe groot was die groep?
1: We waren met ongeveer 40 man. Ik weet niet of het er 39 of 41 waren. En we hebben dit keer 22 auto's gebracht. En dat was de grootste konvooi, grootste aflevering die de afgelopen 4 jaar is gedaan door deze groep.
0: Zijn het allemaal benzineauto's?
1: Nee, er zitten benzineauto's bij, maar het gros is diesel. De laatste maanden worden er meer tankstations gebombardeerd, ook achter het front, expres door Rusland. Met als gevolg dat eigenlijk benzine steeds minder goed beschikbaar is. En diesel is de legerbrandstof, dus daar kan het leger zelf een logistiek voor opzetten. Dus de vraag is momenteel groter naar dieselauto's.
2: Nou, en in Nederland is er niet zoveel vraag meer naar dieselauto's. Want voor een liter diesel betaal je, ik weet niet hoeveel. Maar je zei net al van, ik zou er eigenlijk €100 voor terug kunnen krijgen voor de moeite. Ja. Je hebt besloten om naar Oekraïne te gaan. Maar het is niet zo als je een route naar Frankrijk maakt. Hè, dat je een mooie bestemming hebt. Want het is een land in oorlog.
1: Ja, en daarmee eigenlijk ook wel een hele mooie bestemming.
2: Toch wel?
1: Ja. We zijn in een niet bezet stuk geweest, in het meest westelijke deel, in Lviv. En dat is gewoon heel veilig. Ik wil niet zeggen dat er niks kan gebeuren, maar...
0: Je hoort geen luchtalarm afgaan?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. De laatste raketten die de Russen gebruiken gaan zo snel dat ze niet kunnen zien waar ze neer gaan komen. En dan gaat het alarm in heel Oekraïne af. Maar ja, je weet toch niet waar het terecht gaat komen. Dus je merkt ook dat mensen daar eigenlijk beperkt op reageren.
0: Ja, jullie komen onderweg natuurlijk allerlei Oekraïners tegen, maar dan ook soldaten.
1: Ja.
0: En die krijgen dan door, hey, jullie komen voor ons hier. Hoe wordt erop gereageerd?
1: Als je 's avonds in Lviv bij bij zo'n kersenlikeurbarretje staat, of je bent uit eten met zo'n grote groep, ik bedoel, we moeten ook eten, komen er mensen naar je toe. En dat zijn vaak soldaten, die hoeven niet in burger. Die zijn daar eventjes om bij te komen. Daar wordt Lviv veel voor gebruikt. Die zien dan onze t-shirts en die zeggen, hey jongen, wat doen jullie hier? Wat komen jullie doen? En die zien zo'n tafel met 30 man eraan of zo. En komen jullie auto's brengen? Voor ons? Echt? Helemaal? Alleen voor het leger? Oh, wauw. En hoe kan ik dan aan zo'n auto komen? Want mijn bataljon heeft ook echt heel hard auto's nodig. Dus toen ik hier aan mee ging doen, werd mij al verteld, als je een soldaat vraagt, wat heb je nodig? Het antwoord is altijd auto. Nou, dat is mij daar wel duidelijk geworden dat inderdaad het geval was.
2: Ja. Nou ja, je bent daar geweest. Je bent veilig weer terug in Almere. Hoe ben je eigenlijk teruggekomen? Want je auto moest je erachter laten.
1: Ja, de auto achterlaten. En dan, omdat we nu met zo'n grote groep waren, hadden we een bus geregeld die ons naar een andere grensovergang bracht. Waar je wel lopend overheen mag. Want sommige grensovergangen mag je niet lopend overheen, andere wel. En vanaf daar met de trein naar Krakau. En vanuit Krakau het vliegtuig weer terug.
0: Nou ga je in maart of nee, in februari weer terug. Maar heb je dan alweer een auto om weg te geven?
1: Nee, ik heb nog geen auto om weg te geven. Ik ben wel vast besloten een auto te regelen om weg te geven. En er zijn een paar opties zoals jullie aangaven. Hè. Dieselauto's graag, bij voorkeur stationcars of four-wheel drive. Maar tweewielaandrijving is ook prima, want er zijn genoeg verder van het front logistieke taken die eruit gevoerd moeten worden. Dus ik ben hard aan het sparen en in mijn netwerk aan het lobbyen om geld bij elkaar te krijgen om een nieuwe tweedehandse auto voor Oekraïne te kunnen kopen. Die voor ons misschien niet meer goed genoeg is of waardevol, maar daar mensenlevens gaat rennen.
0: En hoe kunnen mensen jou bereiken als ze denken, nou, ik wil daar wel aan bijdragen?
1: Je kunt mij bereiken op Instagram, Muis Wouter, M-U-I-J-S Wouter. En je kunt me ook bereiken via de website van Cars for Ukraine.
0: Heel goed, en Cars is dan Cars 4 Ukraine. Nou, dankjewel Wouter Muis en heel veel succes met de actie. En een goede reis dan weer in februari.
1: Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging.

0: somber. En die, ja, het is een beetje lullig om te zeggen, maar die voelt zich ook heel vaak somber. Hè? Dat was laatst nog in het nieuws, dat hij soms moeite heeft om naar buiten te gaan. Dat hij het liefst gewoon de hele dag in zijn bed wil blijven liggen.
1: Oké.
0: Nou, is een beetje lastig als artiest natuurlijk, maar hij zet zich er wel voor. Het is knap.
1: Ja, en heel goed dat hij dat eerlijk vertelt. Want dan kunnen andere mensen weer denken van... hé, die heeft het ook. Misschien moet ik toch even wat hulp gaan zoeken. Straks na 5 krijg je natuurlijk uitgebreid het nieuws van vandaag. We bellen met Woonpalet. Dat is natuurlijk de woningcorporatie in Zeewolde. Want in Zeewolde is namelijk een nieuw initiatief opgezet... om huurders te helpen bij het verhuizen naar een woning... die net even iets beter past bij de woonsituatie. Dus als je vroeger met een gezin van 4... in een heel groot huis woonde, je bent alleen nog in je uppie over... dan is het misschien wel verstandig om naar een kleiner huis te verhuizen.
0: En van Zeewolde gaan we straks ook nog door naar Lelystad... want daar is nieuws over dat er een ijsbaan komt.
1: Oeh.
0: Nou, dat zit, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee, hoor. Nee, maar het maakte me wel nieuwsgierig, ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ik zal het even laten horen, want hij is natuurlijk alweer uitgevallen.
3: Pik, veel, klein.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 24-jarige dakloze man is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht te staan van de reclassering. En vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdek en de onderliggende Dirk supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. Meer nieuws uit de provincie zo uitgebreid na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort West. 5 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Ook zo'n 5 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum voor Hagestein. 25 minuten. En tussen Bilthoven en Eemnes nog eens 10. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet, 7 minuten. Op diezelfde A28, maar dan het traject tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten op onthoud. En ook nog wat vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 7 minuten. En er is een flitser gezien op de A6 Emmeloord-Jouren bij Band bij hectometerpaal 289,9.
8: In Zeewolde wordt gestart met het project van Groot naar Beter. De woningbouwcorporatie, de gemeente en huurdersbelangen die gaan daarvoor samenwerken. En het idee is dat huurders worden geholpen bij het vinden van een passende woning als ze een andere woning achterlaten. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
12: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
13: Goed voor het water.
12: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Elton John en I'm Still Standing. Goedemiddag, je luistert naar Flevoland en we hebben het nieuws voor je.
1: Oudere huurders wonen vaak te groot, maar ze kunnen niet verhuizen omdat een kleinere woning duurder is. Daarom gaat Zeewolde huurders helpen met verhuizen naar een woning die beter bij hun huidige situatie past. Het project heet Van Groot naar Beter. Woningbouwcorporatie Woonpalet, de gemeente Zeewolde en huurdersbelangen werken daarin samen. En huurders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen bovendien nog een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten van €2000. We praten erover verder met Berto Eding van Woonpalet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, kunt u misschien uitleggen wat Van Groot naar Beter nou precies inhoudt?
2: Ja, Van Groot naar Beter is een project wat eigenlijk landelijk ook al grotere uitrol kent. We zijn niet de eerste gemeente die dat doen, maar het heeft zich in het land al goed bewezen dat het succes is. Dus vandaar dat wij ook zoiets hadden van ja, waarom zouden wij dit niet doen? Want ook in Zeewolde zie je dat de woningmarkt toch redelijk vast zit. En alles wat bijdraagt aan doorstroming, verbetering van doorstroming, dat dragen we graag een warm hart toe. En dit is er één voorbeeld van.
1: Je heeft een beetje inzichtelijk om hoe groot die groep is die eigenlijk een beetje te groot woont.
2: Nee, dat is lastig. Alleen we merken wel, Zeewolde kent natuurlijk een bijzondere demografische opbouw. Dat alle pioniers, zeg maar, die er destijds in de jaren 80 zijn komen wonen, die komen nu allemaal op een bepaalde leeftijd. Dat ze wat meer zorgbehoeftig worden. Je merkt dat de kinderen het huis uit zijn en dat ze dan toch op zoek zijn naar een andere woning. Dus ja, het is wel qua timing is het nu wel een goed moment om met dit product te gaan starten.
1: Ja, wie komt er nou voor in aanmerking?
2: Hier komen in principe, de ouderen zijn Woldenaren voor een aanmerking. Je moet minimaal 55 jaar of ouder zijn. Maximaal 2 personen, dus 1 en 2 persoons huishoudens moet je zijn. En belangrijk is dat je een grote eengezinswoning achterlaat. Het is met name ook voor de empty nesters, de mensen die te groot wonen, dat die dan eigenlijk gewoon gestimuleerd worden naar een kleinere woning te gaan. En die drempels, wat je net al noemde, die willen we zoveel mogelijk wegnemen. Waaronder de huurprijs. Want wat je vaak hoort is van ja, ik ga kleiner wonen en dan moet ik meer huur gaan betalen. En met dit project, dan neem je gewoon je huurprijs mee van je oude woning. Dus je gaat niet meer betalen. En je krijgt bovendien ook inderdaad nog een verhuiskostenvergoeding. En die is los van het inkomen. Die krijgt dus gewoon iedereen die gebruik maakt van dit project, krijgt die verhuiskostenvergoeding.
1: Ja, laten we daar zo nog heel even over hebben. Maar eerst even naar of je echt een probleem kan oplossen. Want dat kan natuurlijk dat mensen bereid zijn om hun grote huis achter te laten. Maar daar moeten dan wel kleinere woningen voor beschikbaar zijn. Zijn die er wel genoeg in Zeewolde op dit moment?
2: Ja, je merkt wel dat die er zijn. Die komen ook regelmatig leeg. En met name onze oudere complexen, dan zie je toch dat daar redelijk veel mutaties zijn. Rond het centrum. Dat zijn natuurlijk fantastische mooie woningen om in te zetten voor Van Groot naar Beter. Waarmee je dus inderdaad de oudere Zeewoldenaar die in een grote eengezinswoning woont kan helpen om door te verhuizen. En de drempel zoveel mogelijk weg te nemen.
1: Ja, dan die verhuisvergoeding. €2000 kun je krijgen. Hoe gaat dat dan?
2: In principe zou degene die daadwerkelijk, want we wijzen dan de woningen toe, dat is nog goed om te noemen, niet op basis van inschrijftijd, maar op op woonduurtijd. Dus degene die het langst in de woning woont, die gaat bij deze woningen voor. En degene die dan als eerste daarvoor in aanmerking komt, dus die het langst in zijn of haar woning heeft gewoond, die krijgt ook daadwerkelijk dan die €2000 tegemoetkoming in de verhuiskosten. En dat is een eenmalige bijdrage en die wordt vergoed via de gemeente.
1: Ja, vanaf wanneer wordt die regeling ingevoerd?
2: Die is ingegaan deze week eigenlijk. Want vorige week hebben we groen licht gekregen van de gemeenteraad. Die ingestemd heeft met de uitvoeringsagenda wonen en zorg. En daar was dit een onderdeel van. En daarmee is er groen licht om hiermee te gaan starten.
1: Ja, heeft de eerste al zich opgegeven?
2: Wij hebben toevallig de eerste woning, ook deze wijk, meteen online met het Vergroot naar Beter label. Dus we zijn heel benieuwd wie daarvoor in aanmerking gaat komen.
1: Heel goed. Berto Eding van Woonpalet, hartelijk dank.

0: eigenlijk is hij ook zo'n YouTube-ster. Hè? Dus plaatste zelf wat liedjes, wat ze coverde dan van andere sterren. En ja, dan word je dan ineens ontdekt, net zoals Davina Michel. En dan maak je een eigen nummer met Boston. Was dat Stella Lefty?
1: Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, het is een en al miezer, heb ik het idee vandaag.
2: Ja. Dat klopt, het miezelt al heel lang inderdaad. Eigenlijk bijna de hele dag. Ja, veel regen is tot nu toe niet gevallen. Een millimeter of anderhalf, twee op zijn hoogst. Nou, op dit moment trekt er wel een wat actiever regengebied onze provincie binnen vanuit het westen. Duurt niet heel lang. Ik denk dat het dadelijk hooguit een half uurtje echt wat harder gaat regenen. Dat noemen we dan een zogenaamd warmtefront. En daarachter stroomt dan warmere lucht ons land binnen. En dat gaan we vooral de komende dagen merken. Nou, vanavond wordt het dan na dat regengebied geleidelijk aan droog. Vanuit het westen volgen opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar zo'n 9 graden. En ja, is het vrij helder weer. En morgen ziet er dan heel anders uit dan vandaag. Want morgen wordt een vrij zonnige dag. Misschien wat kleine wolken in de middag, maar het blijft overal droog. En met weinig wind wordt het 17 of 18 graden. En dan zal het toch al heel anders aanvoelen dan vandaag.
0: Ja, heel aangenaam wordt het dan ineens weer.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Houdt dat een beetje aan deze week?
2: Nou, in ieder geval donderdag en vrijdag nog wel. Donderdag wordt de warmste dag van de week met 20 graden. Misschien zelfs wel op een enkele plek 21 graden. Met veel zonneschijn en ook maar weinig wind. Nou, vrijdag begint dan nog vrij zonnig. In de loop van vrijdag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En later op de dag gaan er een paar buien vallen. Die buien die verdrijven dan de warmste lucht. Want vanaf zaterdag is het weliswaar meestal droog. Kan nog een enkele bui vallen. Maar met de noordenwind gaat de temperatuur dan wel uitkomen. Nou, meer rond normale waarde voor deze tijd van het jaar. Met zo'n 14 graden. En dat houden we dan ook volgende week vast.
0: Nou, we weten hoe we ons moeten kleden de komende dagen. Morgen en overmorgen toch wel even lekker. Goed, daar moeten we nog even van genieten.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Wouter van Bernebeek. En eet smakelijk zometeen.
2: Dankjewel, hetzelfde.

0: Nou ja, op deze dinsdagmiddag alweer. De week is gewoon echt goed begonnen. Hoorde je Four Tops met It's the Same Old Song.
1: Lelystad krijgt een ijsbaan. In december ligt er 400 vierkante meter ijs. En dat is allemaal een initiatief van de ondernemers. Ook de gemeente wil het stadshart levendiger maken. De ondernemers werden er vervolgens voor benaderd. Nou, het is allemaal goed gekomen. Die ijsbaan die komt dus in december op de plek van de fietsstraat aan de Agorahof. Nou, daar ga ik verder over praten met Leen Verbeek van Stichting Bruisend Stadshart Lelystad. Maar vooral bekend nog steeds in onze provincie als voormalig commissaris van de Koning. Meneer Verbeek, goedemiddag.
2: Ja, dank u wel.
1: In december dan komt er dus een redelijk grote ijsbaan in het stadshart van Lelystad. Heeft het nou lang geduurd om dit voor elkaar te krijgen?
2: Nou, dit proces zelf niet. Maar we zien allemaal dat Lelystad in een soort turbo-ontwikkeling terechtgekomen is. De woningbouw, het bedrijfsleven trekt heel erg aan. Vestigen zich steeds meer. Dus er ontstaat ook meer ruimte voor wat grotere initiatieven. Het proces als zodanig is een initiatief van de gemeente. Die echt vond dat het met het stadshart wat meer moest gebeuren. Maar ook in de tijd dat ik commissaris was, hebben we al veel gesprekken gehad dat die betekenis van het zijn van de provinciehoofdstad toch ook in het centrum op enig moment zijn invulling moet krijgen. En we denken dat door de schaalsprong die Lelystad gaat maken, er ook gewoon meer mogelijk is. En de Stichting Bruisend Stadshart, zo is dat gaan heten, die heeft dat op zich genomen, initiatief van ondernemers. Die hebben mij gevraagd hun voorzitter te zijn. Mm-hmm. En inderdaad, van 4 december tot 3 januari ligt daar straks een ijsbaan. Dat is al zeker.
1: Ja. Ja, nou, dat is dus rond. En het is ook gelukt door de ondernemers. Want het is natuurlijk niet gratis, hè, dat daar zo'n ijsbaan komt te liggen.
2: Nee, dat klopt, dat klopt. Er zit natuurlijk ook wel wat gemeentesubsidie op. En we zijn op dit moment begonnen met sponsors te werven. Waarmee we een goede start gemaakt hebben. Omdat de Rabobank al gegarandeerd heeft voor 3 jaar 10.000 euro per jaar bij te leggen. Met een afspraak dat we, en dat is ook de bedoeling, een stevig programma voor de scholen neerzetten. Dat is ook een beetje de hoofddoelgroep van de ijsbaan qua activiteiten. Dus echt de lagere schoolleeftijd. Die gaan daar actief uitgenodigd worden. Het sportservicecentrum van Lelystad. Dat is niet het goede woord, ik moet even nadenken.
1: Sportservice Flevoland.
2: Sportservice Flevoland, dat is het. Ja. Die gaan daar ook aan meedoen om te zorgen dat dat voor organisatorisch voor elkaar komt. En die werving van sponsors, ik denk dat dat ook wel gaat lukken.
1: Nou, en ik hoor u al zeggen, de bank die heeft al een toezegging gedaan voor een bepaald bedrag per jaar. Dus Het is niet iets eenmaligs.
2: Nee, de ambitie is, maar we moeten natuurlijk even in de praktijk kijken hoe het uitpakt. De ambitie is om het elk jaar te gaan doen. En dat is onderdeel van een veel groter programma van de gemeente. Dus ook de lichtjesparade, de kerstmarkt enzovoort horen daarbij. En de kroonpassage gaat ook van alles gebeuren. Dus het gemeentebestuur gaat echt zijn best doen om dat stadshart weer wat actiever en levendiger te krijgen.
1: Ja, en hoe kan zo'n ijsbaan daar dan bij helpen om dat wat actiever en levendiger te krijgen?
2: Ik denk dat extra mensen gewoon naar het stadshart trekt. Dat is natuurlijk een gezellige omgeving. We hebben te maken met de klimaatverandering. Dus de mogelijkheden om te schaatsen nemen af. En het zou toch doodzonde zijn in de Nederlandse cultuur dat kinderen niet meer leren schaatsen en het plezier daarvan niet meer kunnen beleven. Dus de eerste stapjes op het ijs, misschien kan je die van jezelf nog wel herinneren, maar dat zijn toch bijzondere momenten. En als het dan ook nog lukt om wat verder te komen en de eerste ervaring op te doen van dit kan ik leren, dan denk ik dat de ijsbaan daar een mooie bijdrage aan kan leveren.
1: Ja, en vandaag heeft u dit nieuws bekendgemaakt, dat die ijsbaan er komt in december. Welke reacties heeft u hier nu op gekregen?
2: Nou ja, dit is vandaag bekendgemaakt, hè? Dus jullie reageren door ons uit te nodigen. En de reacties die we horen zijn goed. We gaan natuurlijk ook nog vrijwilligers werven die op de baan mee moeten gaan draaien. Dat is eigenlijk allemaal nu opgestart. Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord. En eigenlijk alleen maar positieve. Maar we moeten het met elkaar natuurlijk nog wel organiseren. Dus ik roep via u ook gewoon de mensen op die zeggen, ik vind dat leuk, ik wil best een paar dagdelen op die ijsbaan staan. Kinderen helpen enzovoort. Er komt ook horeca bij, het wordt gezellig. Dan moeten ze zich vooral melden bij de Stichting Bruisend Stadshart.
1: Ja, en daar bent u de voorzitter
2: daar
1: van?
2: Daar ben ik de voorzitter van.
1: Hoe bent u dat eigenlijk geworden? Woont u in het stadshart?
2: Nee, ik woon zelf in de landerijen. Ja, maar ze hebben mij dat gewoon gevraagd. En ik vind dat leuk om nog eens wat bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn hoofdstad, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, nou, en die ijsbaan die komt er dus, dat is zeker op 4 december tot en met 3 januari, zei
2: je. Ja, dat klopt. Ja, en nogmaals, we zijn op zoek naar sponsors. Omroep Flevoland zal ongetwijfeld ook wel meedoen, schat ik zo in.
1: Durf ik niet te
2: zeggen. Dat hebben jullie in de praktijk vaak gedaan. Ik zal wat foldertjes achterlaten. Maar iedereen die luistert en die belangstelling heeft om mee te doen, als vrijwilliger of als sponsor, is van harte welkom.
1: Leen Verbeek van Stichting Bruisend Stadshart Lelystad. Dank u wel voor de komst naar de studio. En kun je nu niet in Lelystad terecht in december. Ook in Dronten en Zeewolde ligt er dan een ijsvloer, net als eerdere jaren.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een 19-jarige man moet een jaar de cel in voor de overval op City Juwelier in Almere en een zware mishandeling in Nijmegen. Drie gemaskerde jonge mannen drongen in november vorig jaar de juwelierszaak binnen. De eigenaar en zijn zoon werden bedreigd met een vuurwapen en de zoon wist een van de overvallers te overmeesteren. De overval heeft grote gevolgen. De juwelier en zijn zoon hebben PTSS en ook een klant kampt met psychische klachten. Een dakloze man van 24 is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht van de reclassering. De man vernielde op 8 juli meerdere bussen op de remise aan de Steiger in Haven. Ook 2 dienstauto's en enkele bushokjes raakten beschadigd. De schade bedroeg ruim 117.000 euro. Vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdek en de onderliggende Dirk supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. De supermarkt verhuist tijdelijk naar het Schipperplein en komt daar in het voormalig museum Pit. En Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld vrij te maken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie inmiddels onhoudbaar. Het extra geld is nodig om slachtoffers sneller te helpen en om herhaling van geweld te voorkomen. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft veel donaties binnengekregen na het nieuws dat het centrum bijna failliet gaat. Via de eigen site is vandaag 1,5 ton binnengekomen en via een crowdfundingsactie 30.000 euro.
12: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar 1 graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
13: Dan de verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 6 minuten. Dan de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 8. Een lange vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, een half uur. En ook een half uur doe je langer over je reis op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Nou, dat waren de langste vertragingen van dit moment. Dan eens even kijken naar de snelheidscontroles. Nee, die zijn er niet gemeld, maar heb je er toch één gespot? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister.
10: Reis jij met de bus en woon je in Flevoland, dan moet je morgen op zoek naar alternatief vervoer. Want er wordt morgen gestaakt door medewerkers en buschauffeurs van Keolis en EBS. Wat dat voor consequenties heeft, dat hoor je zo meteen in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Phil Collins. Hij kon niet alleen maar drummen, maar ook zingen. Too hard.
1: En wil je morgen de bus pakken naar werk of naar school? Nou, dan moet je even opletten, want de kans is groot dat je lang moet wachten bij de bushalte. Medewerkers en buschauffeurs van Keolis en EBS die leggen morgen namelijk de hele dag hun werk neer. Ze staken voor een betere cao. FNV-bestuurder Stijn Duursma laat weten wat de reizigers morgen kunnen verwachten.
2: Nou, wat zij kunnen verwachten is dat er in het streekvervoer, dus dat zijn eigenlijk de regionale bussen en ook een groot deel van de regionale treinen, helemaal het noorden van Nederland, dat er niet gereden wordt. Want we verwachten wel dat de leden van zowel FNV als de andere vakbonden, dat die wel massaal oproep gaan geven aan, of massaal gehoor gaan geven aan de oproep om te staken. En dat er dus morgen weinig gereden wordt. Dus verwacht veel hinder wat dat betreft. Ik weet niet zeker wat er morgen wel niet rijdt. Daar hebben we ook geen zicht op wie er gaat staken. Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn. Dus ik denk dat, dat er morgen weinig rijdt, maar dat weet ik dus niet zeker.
3: Niet alleen in Flevoland wordt er gestaakt. Ook in de rest van het land blijven waarschijnlijk veel bussen leeg. Vakbonden CNV en FNV zijn namelijk niet tevreden met het huidige bod van de werkgevers. Ze eisen een forse loonstijging, betere ouderenregeling en meer vaste contracten. Die onderhandelingen zitten nu muurvast. Het is daarmee waarschijnlijk ook niet de laatste stakingsdag binnen het streekvervoer. De vakbonden dreigen namelijk tot en met de kerst iedere week minstens één dag het werk neer te leggen. En zo ziet het er naar uit dat reizigers ook na de herfstvakantie op de bushalte in de kou kunnen blijven staan.
2: Ja, dat vinden we echt heel vervelend. We zeggen ook altijd tegen reizigers, we hebben ook flyers waarin we zeggen van we staken gewoon echt liever niet. Dat is het allerlaatste wat we willen. Maar op dit moment kan het gewoon echt niet anders. En dat is natuurlijk ook een beetje om het openbaar vervoer toekomstbestendig te houden. Er is veel vergrijzing, dus je wil ook mensen aantrekken. Ja, dat doe je gewoon met goede afspraken. Dus ja, we staken ook een beetje voor het OV in het algemeen. Excuses. We hopen dat je weinig overlast ervaart. We hopen ook dat je solidair bent, dat je snapt waarom we staken. En we gaan ons best ervoor doen om snel weer aan het werk te gaan. Ja.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: A wonderful tonight. Nou, als je naar het weer kijkt, niet echt. Maar goed, je kunt het natuurlijk wel gezellig maken binnen met wat kaarsen aan. Eric Clapton hoorde je met Wonderful Tonight.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. Rwanda heeft niet veel Formule 1-fans. Het is vooral een politieke keuze om de race naar het land te halen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld het WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda.
1: Rwanda laat een nieuw circuit bouwen. En vanaf begin van het komende decennium kan er geraced worden.
0: In de buurt van Brussel is een politieagent doodgeschoten na een autodiefstal. De politie achtervolgde de gestolen auto en tijdens die achtervolging werd de auto onderschept in het plaatsje Jette. De bestuurder van de gestolen auto stapte uit en opende vervolgens het vuur op de politie. Het is een verschrikkelijk incident, zegt de politievakbond.
3: Komt altijd heel hard binnen, zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bal dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
0: De agent van 41 jaar werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar vervolgens aan zijn verwondingen.
1: Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Maar dat komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren, zegt deze verslaggever.
4: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die hulp niet kunnen krijgen. Omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
1: Het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Er moet binnen 2 weken 3 miljoen euro aan steun gevonden worden.
0: En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Maar Van der Vecht kan daar eigenlijk weinig aan doen, want het elftal heeft te weinig creativiteit, zegt deze commentator.
5: Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen, dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal ja, toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen.
0: Henry van der Vecht is de eerste trainer die dit seizoen werd ontslagen in de Eredivisie. PEC Zwolle staat momenteel op de 16e plek in die Eredivisie. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee hoor. Nee, maar het maakte me wel nieuwsgierig. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ik zal het even laten horen, want hij is natuurlijk alweer uitgevallen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een dakloze man van 24 is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht van de reclassering te staan. En vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdek en de onderliggende Dirk supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten verdraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 20 minuten. Op de N225 Oosterbeek-Rhenen voor de aansluiting met de A50 een half uur verdraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen een half uur verdraging. En de andere kant op tussen Velperbroek en het Gelredome is de verdraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het project van groot naar beter. De woningbouwcorporatie, de gemeente en huurdersbelangen die gaan daarvoor samenwerken. En het idee is dat huurders worden geholpen bij het vinden van een passende woning als ze een andere woning achterlaten. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Oudere huurders wonen vaak te groot, maar ze kunnen niet verhuizen omdat een kleinere woning duurder is. Daarom gaat Zeewolde de huurders helpen met verhuizen naar een woning die beter bij hun huidige situatie past. Het project heet Van Groot naar Beter. Woningbouwcorporatie Woonpalet, de gemeente Zeewolde en huurdersbelangen werken daarin samen. En huurders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen bovendien nog een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten van €2000. We praten erover verder met Berto Eding van Woonpalet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kunt u misschien uitleggen wat Van Groot naar Beter nou precies inhoudt?
1: Nou, Van Groot naar Beter is een project wat eigenlijk landelijk ook al grotere uitrol kent. We zijn niet de eerste gemeente die dat doen, maar het heeft zich in het land al goed bewezen dat het succes is. Dus vandaar dat wij ook zoiets hadden van ja, waarom zouden wij dit niet doen? Want ook in Zeewolde zie je dat de woningmarkt toch redelijk vast zit. En alles wat bijdraagt aan doorstroming, verbetering van doorstroming, dragen we graag een warm hart toe. En dit is er één voorbeeld van.
0: Je heeft een beetje inzichtelijk om hoe groot die groep is die eigenlijk een beetje te groot woont?
1: Nee, dat is lastig. Alleen we merken wel, Zeewolde kent natuurlijk een bijzondere demografische opbouw. Dat alle pioniers, zeg maar, die er destijds in de jaren 80 zijn komen wonen, die komen nu allemaal op een bepaalde leeftijd. Dat ze wat meer zorgbehoeftig worden. Je merkt dat de kinderen het huis uit zijn en dat ze dan toch op zoek zijn naar een andere woning. Dus ja, het is wel qua timing is het nu wel een goed moment om met dit product te gaan starten.
0: Ja, wie komt er nou voor in aanmerking?
1: Hier komen in principe, de ouderen zijn Woldenaren voor een aanmerking. Je moet minimaal 55 jaar of ouder zijn. Maximaal 2 personen, dus 1 en 2 persoons huishoudens moet je zijn. En belangrijk is dat je een grote eengezinswoning achterlaat. Het is met name ook voor de empty nesters, de mensen die te groot wonen, dat die dan eigenlijk gewoon gestimuleerd worden naar een kleinere woning te gaan. En die drempels, wat je net al noemde, die willen we zoveel mogelijk wegnemen. Waaronder de huurprijs. Want wat je vaak hoort is van ja, ik ga kleiner wonen en dan moet ik meer huur gaan betalen. En met dit project, dan neem je gewoon je huurprijs mee van je oude woning. Dus je gaat niet meer betalen. En je krijgt bovendien ook inderdaad nog een verhuiskostenvergoeding. En die is los van het inkomen. Die krijgt dus gewoon iedereen die gebruik maakt van dit project, krijgt die verhuiskostenvergoeding.
0: Ja, laten we daar zo nog heel even over hebben. Maar eerst even naar of je echt een probleem kan oplossen. Want dat kan natuurlijk dat mensen bereid zijn om hun grote huis achter te laten. Maar daar moeten dan wel kleinere woningen voor beschikbaar zijn. Zijn die er wel genoeg in Zeewolde op dit moment?
1: Ja, je merkt wel dat die er zijn. Die komen ook regelmatig leeg. En met name onze oudere complexen, dan zie je toch dat daar redelijk veel mutaties zijn. Rond het centrum. Dat zijn natuurlijk fantastische mooie woningen om in te zetten voor Van Groot naar Beter. Waarmee je dus inderdaad de oudere Zeewoldenaar die in een grote eengezinswoning woont kan helpen om door te verhuizen. En de drempel zoveel mogelijk weg te nemen.
0: Ja, dan die verhuisvergoeding. €2000 kun je krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: In principe zou degene die daadwerkelijk, want we wijzen dan de woningen toe, dat is nog goed om te noemen, niet op basis van inschrijftijd, maar op woonduurtijd. Dus degene die het langst in de woning woont, die gaat bij deze woningen voor. En degene die dan als eerste daarvoor in aanmerking komt, dus die het langst in zijn of haar woning heeft gewoond, die krijgt ook daadwerkelijk dan die €2000 tegemoetkoming in de verhuiskosten. En dat is een eenmalige bijdrage. En die wordt vergoed via de gemeente.
0: Ja, vanaf wanneer wordt die regeling ingevoerd?
1: Die is ingegaan deze week eigenlijk. Want vorige week hebben we groen licht gekregen van de gemeenteraad. Die ingestemd heeft met de uitvoeringsagenda wonen en zorg. En daar was dit een onderdeel van. En daarmee is er groen licht om hiermee te gaan starten.
0: Ja, heeft de eerste al zich opgegeven?
1: Wij hebben toevallig de eerste woning ook deze week meteen online met het Vergroot naar Beter label. Dus we zijn heel benieuwd wie daarvoor naar aanmerking gaat komen.
0: Heel goed. Berto Eding van Woonpalet, hartelijk dank.

0: Het weer krijgen we vandaag van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het is een en al miezer, heb ik het idee vandaag.
1: Ja. Dat klopt, het miezelt al heel lang inderdaad, eigenlijk bijna de hele dag. Ja, veel regen is tot nu toe niet gevallen, een millimeter of anderhalf, twee op zijn hoogst. Nou, op dit moment trekt er wel een wat actiever regengebied onze provincie binnen vanuit het westen. Duurt niet heel lang, ik denk dat het dadelijk hooguit een half uurtje echt wat harder gaat regenen. Dat noemen we dan een zogenaamd warmtefront. En daarachter stroomt dan warmere lucht ons land binnen. En dat gaan we vooral de komende dagen merken. Nou, vanavond wordt het dan na dat regengebied geleidelijk aan droog. Vanuit het westen volgen opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar zo'n 9 graden. En ja, is het vrij helder weer. En morgen ziet er dan heel anders uit dan vandaag. Want morgen wordt een vrij zonnige dag. Misschien wat kleine wolken in de middag, maar het blijft overal droog. En met weinig wind wordt het 17 of 18 graden. En dan zal het toch al heel anders aanvoelen dan vandaag.
2: Ja, heel aangenaam wordt het dan ineens weer.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Houdt dat een beetje aan deze week?
1: Nou, in ieder geval donderdag en vrijdag nog wel. Donderdag wordt de warmste dag van de week met 20 graden. Misschien zelfs wel op een enkele plek 21 graden. Met veel zonneschijn en ook maar weinig wind. Nou, vrijdag begint dan nog vrij zonnig. In de loop van vrijdag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En later op de dag gaan er een paar buien vallen. Die buien die verdrijven dan de warmste lucht. Want vanaf zaterdag is het weliswaar meestal droog. Kan nog een enkele bui vallen. Maar met de noordenwind gaat de temperatuur dan wel uitkomen. Nou, meer rond normale waarde voor deze tijd van het jaar. Met zo'n 14 graden. En dat houden we dan ook volgende week vast.
2: Nou, we weten hoe we ons moeten kleden de komende dagen. Morgen en overmorgen toch wel even lekker. Goed, daar moeten we nog even van genieten.
1: Ja, zeker.
2: Dankjewel, Wouter van Bernebeek. En eet smakelijk zometeen.
1: Dankjewel.

0: Lelystad krijgt een ijsbaan. In december ligt er 400 vierkante meter ijs. En dat is allemaal een initiatief van de ondernemers. Ook de gemeente wil het stadshart levendiger maken. De ondernemers werden er vervolgens voor benaderd. Nou, het is allemaal goed gekomen. Die ijsbaan die komt dus in december op de plek van de fietsstraat aan de Agorahof. Nou, daar ga ik verder over praten met Leen Verbeek van Stichting Bruisend Stadshart Lelystad. Maar vooral bekend nog steeds in onze provincie als voormalige commissaris van de Koning. Meneer Verbeek, goedemiddag.
1: Ja, dank u wel.
0: In december dan komt er dus een redelijk grote ijsbaan in het stadshart van Lelystad. Heeft het nou lang geduurd om dit voor elkaar te krijgen?
1: Nou, dit proces zelf niet. Maar we zien allemaal dat Lelystad in een soort turbo-ontwikkeling terechtgekomen is. De woningbouw, het bedrijfsleven trekt heel erg aan. Vestigen zich steeds meer. Dus er ontstaat ook meer ruimte voor wat grotere initiatieven. Het proces als zodanig is een initiatief van de gemeente. Die echt vond dat het met het stadshart wat meer moest gebeuren. Maar ook in de tijd dat ik commissaris was, hebben we al veel gesprekken gehad dat die betekenis van het zijn van de provinciehoofdstad toch ook in het centrum op enig moment zijn invulling moet krijgen. En we denken dat door de schaalsprong die Lelystad gaat maken, er ook gewoon meer mogelijk is. En de Stichting Bruisend Stadshart, zo is dat gaan heten, die heeft dat op zich genomen, initiatief van ondernemers. Die hebben mij gevraagd hun voorzitter te zijn. Mm-hmm. En inderdaad, van 4 december tot 3 januari ligt daar straks een ijsbaan. Dat is al zeker.
0: Ja, nou, dat is dus rond. En het is ook gelukt door de ondernemers. Want het is natuurlijk niet gratis, hè, dat daar zo'n ijsbaan komt te liggen.
1: Nee, dat klopt. Er zit natuurlijk ook wel wat gemeentesubsidie op. En we zijn op dit moment begonnen met sponsors te werven. Waarmee we een goede start gemaakt hebben. Omdat de Rabobank al gegarandeerd heeft voor 3 jaar 10.000 euro per jaar bij te leggen. Met een afspraak dat we, en dat is ook de bedoeling, een stevig programma voor de scholen neerzetten. Dat is ook een beetje de hoofddoelgroep van de ijsbaan qua activiteiten. Dus echt de lagere schoolleeftijd. Die gaan daar actief uitgenodigd worden. Het sportservicecentrum van Lelystad. Dat is niet het goede woord, ik moet even nadenken.
0: Sportservice Flevoland,
1: dat is het. Ja. Die gaan daar ook aan meedoen om te zorgen dat dat voor organisatorisch voor elkaar komt. En die werving van sponsors, ik denk dat dat ook wel gaat lukken.
0: Nou, en ik hoor u al zeggen, de bank die heeft al een toezegging gedaan voor een bepaald bedrag per jaar. Dus ja, het is niet iets eenmaligs.
1: Nee, de ambitie is, maar we moeten natuurlijk even in de praktijk kijken hoe het uitpakt. De ambitie is om het elk jaar te gaan doen. En dat is onderdeel van een veel groter programma van de gemeente. Dus ook de lichtjesparade, de kerstmarkt enzovoort horen daarbij. En de kroonpassage gaat ook van alles gebeuren. Dus het gemeentebestuur gaat echt zijn best doen om dat stadshart weer wat actiever en levendiger te krijgen.
0: Ja, en hoe kan zo'n ijsbaan daar dan bij helpen om dat wat actiever en levendiger te krijgen?
1: Ik denk dat extra mensen gewoon naar het stadshart trekt. Dat is natuurlijk een gezellige omgeving. We hebben te maken met de klimaatverandering. Dus de mogelijkheden om te schaatsen nemen af. En het zou toch doodzonde zijn in de Nederlandse cultuur dat kinderen niet meer leren schaatsen en het plezier daarvan niet meer kunnen beleven. Dus de eerste stapjes op het ijs, misschien kan je die van jezelf nog wel herinneren, maar dat zijn toch bijzondere momenten. En als het dan ook nog lukt om wat verder te komen en de eerste ervaring op te doen van dit kan ik leren, dan denk ik dat de ijsbaan daar een mooie bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, en vandaag heeft u dit nieuws bekendgemaakt, dat die ijsbaan er komt in december. Welke reacties heeft u hier nu op gekregen?
1: Nou ja, het is vandaag bekendgemaakt, hè? Dus jullie reageren door ons uit te nodigen. En de reacties die we horen zijn goed. We gaan natuurlijk ook nog vrijwilligers werven die de baan mee moeten gaan draaien. Dat is eigenlijk allemaal nu opgestart. Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord. En eigenlijk alleen maar positieve. Maar we moeten het met elkaar natuurlijk nog wel organiseren. Dus ik roep via u ook gewoon de mensen op die zeggen, ik vind dat leuk, ik wil best een paar dagdelen op die ijsbaan staan. Kinderen helpen enzovoort. Er komt ook horeca bij, het wordt gezellig. Dan moeten ze zich vooral melden bij de Stichting Bruisend Stadshart.
0: Ja, en daar bent u de voorzitter
1: daar
0: van?
1: Daar ben ik de voorzitter van.
0: Hoe bent u dat eigenlijk geworden? Woont u in het stadshart?
1: Nee, ik woon zelf in de landerijen. Ja, maar ze hebben mij dat gewoon gevraagd. En ik vind dat leuk om nog eens wat bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn hoofdstad, als ik dat zo mag zeggen.
0: Die ijsbaan die komt er dus, dat is zeker op 4 december tot en met 3 januari.
1: Ja, dat klopt. Ja, en nogmaals, we zijn op zoek naar sponsors. Omroep Flevoland zal ongetwijfeld ook wel meedoen, schat ik zo in.
0: Durf ik niet te
1: zeggen. Dat hebben jullie in de praktijk vaak gedaan. Ik zal wat foldertjes achterlaten. Maar iedereen die luistert en die belangstelling heeft om mee te doen, als vrijwilliger of als sponsor, is van harte welkom.
0: Leen Verbeek van Stichting Bruisend Stadshart Lelystad. Dank u wel voor de komst naar de studio. En kun je nu niet in Lelystad terecht in december? Ook in Dronten en Zeewolde ligt er dan een ijsvloer, net als eerdere jaren.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 19-jarige man moet een jaar de cel in voor de overval op City Juwelier in Almere en een zware mishandeling in Nijmegen. Drie gemaskerde jonge mannen drongen in november vorig jaar de juwelierszaak binnen. De eigenaar en zijn zoon werden bedreigd met een vuurwapen en de zoon wist een van de overvallers te overmeesteren. De overval heeft grote gevolgen. De juwelier en zijn zoon hebben PTSS en ook een klant kampt met psychische klachten. Een dakloze man van 24 is veroordeeld voor het vernielen van bussen van Keolis in Almere. Hij heeft 2 maanden celstraf gekregen en komt onder toezicht van de reclassering. De man vernielde op 8 juli meerdere bussen op de remise aan de Steiger in Haven. Ook 2 dienstauto's en enkele bushokjes raakten beschadigd. De schade bedroeg ruim 117.000 euro. Vanaf vrijdag kun je niet meer parkeren op het tegelzetterdek in het centrum van Almere. Parkeerdekken en de onderliggende Dirk supermarkt worden gesloopt om plaats te maken voor een woontoren met huurwoningen en winkels. De supermarkt verhuist tijdelijk naar het Schipperplein en komt daar in het voormalig museum Pit. En Veilig Thuis Flevoland sluit zich aan bij de landelijke oproep om meer geld vrij te maken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen stijgt en door personeelstekorten lukt het niet om alles op tijd te onderzoeken. Volgens directeur Tessa Honing is de situatie inmiddels onhoudbaar. Het extra geld is nodig om slachtoffers sneller te helpen en om herhaling van geweld te voorkomen. Al dit nieuws en meer vind je op onze nieuwsapp en op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag op eigen houtje afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Het weer vanavond en vannacht droog bij 8 tot 12 graden.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar een graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Duitse grens Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort is de vertraging een kwartier. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent 25 minuten oponthoud. En ook 25 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en knooppunt Ressen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Reis jij met de bus en woon je in Flevoland, dan moet je morgen op zoek naar alternatief vervoer. Want er wordt morgen gestaakt door medewerkers en buschauffeurs van Keolis en EBS. Wat dat voor consequenties heeft, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Wil je morgen de bus pakken naar werk of naar school? Nou, dan moet je even opletten, want de kans is groot dat je lang moet wachten bij de bushalte. Medewerkers en buschauffeurs van Keolis en EBS die leggen morgen namelijk de hele dag hun werk neer. Ze staken voor een betere cao. FNV-bestuurder Stijn Duursma laat weten wat de reizigers morgen kunnen verwachten.
1: Nou, wat zij kunnen verwachten is dat er in het streekvervoer, dus dat zijn eigenlijk de regionale bussen en ook een groot deel van de regionale treinen, helemaal het noorden van Nederland, dat er niet gereden wordt. Want we verwachten wel dat de leden van zowel FNV als de andere vakbonden, dat die wel massaal oproep gaan geven aan, of massaal gehoor gaan geven aan de oproep om te staken. En dat er dus morgen weinig gereden wordt. Dus verwacht veel hinder wat dat betreft. Ik weet niet zeker wat er morgen wel niet rijdt. Daar hebben wij ook geen zicht op wie er gaat staken. Mensen kunnen natuurlijk altijd wel gaan werken als ze dat willen. Maar ik verwacht wel dat er heel veel niet rijdt, omdat we goed georganiseerd zijn. Dus ik denk dat, dat er morgen weinig rijdt, maar dat weet ik dus niet zeker.
2: Niet alleen in Flevoland wordt er gestaakt. Ook in de rest van het land blijven waarschijnlijk veel bussen leeg. Vakbonden CNV en FNV zijn namelijk niet tevreden met het huidige bod van de werkgevers. Ze eisen een forse loonstijging, betere ouderenregeling en meer vaste contracten. Die onderhandelingen zitten nu muurvast. Het is daarmee waarschijnlijk ook niet de laatste stakingsdag binnen het streekvervoer. De vakbonden dreigen namelijk tot en met de kerst iedere week minstens één dag het werk neer te leggen. En zo ziet het er naar uit dat reizigers ook na de herfstvakantie op de bushalte in de kou kunnen blijven staan.
1: Ja, dat vinden we echt heel vervelend. We zeggen ook altijd tegen reizigers, we hebben ook flyers waarin we zeggen van we staken gewoon echt liever niet. Dat is het allerlaatste wat we willen. Maar op dit moment kan het gewoon echt niet anders. En dat is natuurlijk ook een beetje om het openbaar vervoer toekomstbestendig te houden. Er is veel vergrijzing, dus je wil ook mensen aantrekken. Ja, dat doe je gewoon met goede afspraken. Dus ja, we staken ook een beetje voor het OV in het algemeen. Excuses. We hopen dat je weinig overlast ervaart. We hopen ook dat je solidair bent, dat je snapt waarom we staken. En we gaan ons best ervoor doen om snel weer aan het werk te gaan. Ja.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: tijd voor het nieuws van buiten de regio. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Het land heeft een contract voor 10 jaar getekend voor de Grand Prix van Afrika. Rwanda heeft niet veel Formule 1-fans. Het is vooral een politieke keuze om de race naar het land te halen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago. Dat hebben we ook afgelopen jaar gezien. Toen was bijvoorbeeld het WK wielrennen in Rwanda. Ja, en daar hing het dan ook vol met posters en billboards. Visit Rwanda.
0: Rwanda laat een nieuw circuit bouwen. En vanaf begin van het komende decennium kan er geraced worden.
2: In de buurt van Brussel is een politieagent doodgeschoten na een autodiefstal. De politie achtervolgde de gestolen auto en tijdens die achtervolging werd de auto onderschept in het plaatsje Jette. De bestuurder van de gestolen auto stapte uit en opende vervolgens het vuur op de politie. Het is een verschrikkelijk incident, zegt de politievakbond.
3: Komt altijd heel hard binnen, zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bal dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
2: De agent van 41 jaar werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar vervolgens aan zijn verwondingen.
0: Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Maar dat komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren, zegt deze verslaggever.
4: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zal betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen. Omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
0: Het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Er moet binnen 2 weken 3 miljoen euro aan steun gevonden worden.
2: En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen tijd. Maar Van der Vecht kan daar eigenlijk weinig aan doen, want het elftal heeft te weinig creativiteit, zegt deze commentator.
5: Ze hebben wel de goede spelers, namelijk Namli, Krastev en Thomas. Maar Namli en Krastev zijn allebei geblesseerd al het hele seizoen. Dus die hebben ze niet beschikbaar. En Thomas kan geen hele wedstrijden spelen. En de rest is allemaal ja, toch van zo matige kwaliteit dat ze het elftal in creativiteit en kansen creëren te weinig kunnen helpen.
2: Henry van der Vecht is de eerste trainer die dit seizoen werd ontslagen in de Eredivisie. PEC Zwolle staat momenteel op de 16e plek in die Eredivisie. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee hoor. Nee, maar het maakte mij wel nieuwsgierig, ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ik zal het even laten horen, want hij is natuurlijk alweer uitgevallen.
3: Pik, veel, klein.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
15: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak en dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
14: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
16: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
14: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent is de vertraging een half uur. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Flevoland.
17: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan het hebben over auto's. En dat doen we natuurlijk met iemand die er verstand van heeft. En dat is garagist Ben van Tilburg. Ben, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben.
1: De bandjes, daar gaan we het over hebben. Want,
3: zwembandjes?
1: Nou, dat doen we bij een andere rubriek.
3: Ik wou dat die uitdrogen. Heel langzaam. Heel langzaam.
1: Ja. De bandjes. Ja, ik ga wel eens, laat mijn auto wel eens keuren. En dan zegt hij, er moeten nieuwe banden onder. Maar hoe lang kunnen banden eigenlijk mee?
2: Nou, dat ligt helemaal aan de situatie natuurlijk. En aan het weer en al dat soort zaken. Hoeveel kilometer je rijdt. Het merk van de banden ook natuurlijk. Hè, want er zitten van vroeger uit waren natuurlijk... Ik kom nog uit de tijd dat mensen wel vroegen... en wat kost een Michelin-band per stuk meer? Want dan heb ik dat liever, weet je wel.
3: Ja, Michelin staan bekend als de stilste band, hè?
2: Ja, dat was, is jarenlang maar goed. Tegenwoordig zijn er gewoon natuurlijk heel veel goede merken die ook heel stil zijn. Oh. Maar bewust een beetje in deze periode dat we het over de banden hebben. Want ja, nu het slechte weer er weer aankomt. Hè, de herfst is ingetreden, de winter komt eraan. Van moeten we nou weer winterbanden, moeten we all-season banden? Maar hoe lang kan een band nou mee? Nou net wat je zegt, als er droogtescheurtjes inkomen... of het profiel is inderdaad dubieus. Hè, onder de 1,6 is sowieso APK-afkeur.
3: Of op de nokjes, hè?
2: Of op die inderdaad die slijtnokken.
3: Ja.
2: Maar wij beginnen eigenlijk bij... Nou, als ze onder de 3 zitten, al krijg je al een adviespunt... van joh, je moet echt je banden gaan vervangen. Hè, maar op de zijkant van je band, je kan heel makkelijk zelf even kijken. Er staat een zogenaamde DOT-codering. En DOT betekent Department of Transport. Dat is een internationale term voor wanneer die banden nou geproduceerd zijn. Hm. En achter dat woordje DOT staat dan bijvoorbeeld 2321. Dat betekent dat ze in week 23 van 2021 gefabriceerd zijn. Dus zo kun je heel snel zien hoe oud een band is. Maar campers en caravans bijvoorbeeld wordt door de verzekeraar eigenlijk gezegd... met 5-6 jaar moeten ze er gewoon af. Ook door de gewicht natuurlijk van zo'n...
3: Ook een gebruiker zo'n caravan 2 keer per jaar?
2: Ja, in feite wel. Ja, het gaat gewoon puur om hoe oud die banden zijn.
1: Maar met auto's is dat dus niet het geval?
2: Nee, zeker niet.
1: Moet je gewoon kijken naar hoe ver die versleten is?
2: Ja, advies is wel 10 jaar om eens een keer te gaan kijken. Wat wel een hele belangrijke is, als jij dus een... caravan hebt met zo'n sticker dat je dus 100 km per uur mag, dan zijn ze speciaal gekeurd. Als de banden dan onder jouw caravan ouder zijn dan 6 jaar, geldt ook voor die autoambulances waar zo'n sticker van 100 achterop zit, zijn ze in Duitsland mag je geen 100 km per uur meer. Want dan zeggen ze, het advies is vervangen, maar dan mag je dus gewoon weer ouderwets 80 tot 90.
3: Mm-hmm. Maar waar is het op gebaseerd dan? Gaan banden gewoon kapot? Gaat dat rubber
2: de kans op een klapband is wat groter. Ik heb... toevallig is hij van de week geïntroduceerd, maar dat is even een ander onderwerp. Maar een eend. En ik heb nog voor de hobby nog een oude eend. Maar daar zitten echt de eerste banden nog onder. En
3: zitten daar onder fietsbanden?
2: Nou, bijna wel, ja. Nee, maar van die hele smalle bandjes inderdaad. Maar er zit een van de eerste banden nog onder uit de jaren 80. Dus ja, die zijn wel verdroogd. Maar ja, aan de andere kant, je rijdt niet hard. Eigenlijk zou ze een keer moeten vervangen. Maar
3: de banden doen het gewoon. Weet je? Dus dan zou je zeggen, ja, waarom moet je dan nieuwe banden? Zo ook een beetje milieubelasting natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat rubber wat weer terug de natuur.
2: Maar goed, je wil niet weten wat er gebeurt als zo'n band dus poreus wordt en die klapt. Daar is het eigenlijk voor. Hè? Als je op de snelweg zit en wat doe je een ander aan? Dus je zal het advies is dan gewoon, na 10 jaar moet je eigenlijk gewoon de banden vervangen. Dat is het advies.
1: En als we het nu toch over banden hebben, want in december ben ik weer uitgenodigd door mijn vrienden in Duitsland. Ik heb all-season banden. Mag je nou in Duitsland met all-season banden in december rijden?
2: Zeker, mits er maar een zogenaamd sneeuwvlokje opstaat. He, dus dat ze dus,
1: sneeuwvlokje. Waar staat het ook weer bij de DOT?
2: Ja, dat staat ook in hetzelfde rijtje. Oh, dus bij de bandenmaat en dergelijke. Maar zie je ook zo'n sneeuwvlokje staan.
1: En dan
2: dus,
1: mag
2: ja.
3: Ja. Okay. Dan gaan we naar Tesla. Die gaan de naam van het besturingssysteem wijzigen. Wat is de huidige naam van het besturingssysteem? Is dat...
2: Het was altijd Autopilot.
3: Oh ja.
2: En toen is het veranderd naar Full Service.
3: De FSD.
2: FSD inderdaad. He, Full Driving Service, zeg maar. Maar nu gaat het naar Tesla Assisted Driving. Er is verschrikkelijk veel kritiek op Tesla van... met die autopilot ook. Dat je eigenlijk... Mensen denken dat ze gewoon ogen dicht kunnen doen.
3: Dat ze niets meer hoeven te doen.
2: Niks meer hoeven te doen. Maar je moet aan alle tijden dus op blijven letten... om zelf in te grijpen als het besturingssysteem dus faalt.
1: De naam was misleidend.
2: Exact. Ja. Dus nu is het voor de eerste autopilot... Hè, en toen die full self...
3: Driving.
2: Self-driving.
3: Ja, FSD.
2: Is dus veranderd in Tesla Assisted Driving nu.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We hebben het nog steeds over auto's, doen we met Ben van Tilburg. Ben, een gewone auto, 200.000 kilometer, dan ga je denken van, nou, zal ik hem vervangen? Hoe is het eigenlijk het verschil tussen elektrisch en een gewone auto?
2: Nou, dat zal veel mensen verbazen, want we krijgen natuurlijk regelmatig de vraag in de showroom, hè, als een elektrische auto 1,5 ton heeft gereden, van oeh, nou wordt het toch wel spannend.
3: Dat is een beetje van oud her, hè? Na 100.000, dan begint het eigenlijk het aftakelingsproces.
2: Nou dat, weet je, dat is met een brandstofauto, of nou een diesel of een benzine is. Vroeger was benzine helemaal. Ja. Hè, dat, dan moet je toch... Er zitten natuurlijk veel meer bewegende delen in een brandstofauto. Mm-hmm. Hè, dus... Dat een heleboel dingen dus meer eerder versleten waren. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Ze hebben tussen 2024 en 2026 meer dan 40 miljoen auto's wereldwijd bekeken. Die dus voor APK en onderhoud en dergelijke waren geweest. En wat blijkt nou? Tot 100.000 loopt het redelijk synchroon. Hè? De mate van uitval, dat is maar heel weinig. Zowel bij brandstofauto's als elektrisch. Maar richting de 200.000 blijkt dat die elektrische auto eigenlijk veel betrouwbaarder is. Maar goed, als je nou kijkt, ik weet nog, dat is al jaren geleden, heb ik bijvoorbeeld een keer een elektrische boormachine gekocht. Zo'n oude klopboormachine. Nou, die werd altijd met verbouwing en zo regelmatig. Maar ja, zo'n ding gaat eigenlijk niet af. Hè? Zo'n elektro, als dat goed op gepast wordt en dergelijke. Een brandstofauto is veel meer onderhevig aan. Ja, hoe wordt ermee gereden als die koud is en dat soort zaken. Hè? Als
3: je wat je ook zegt, er zitten veel meer bewegende delen aan. Want een auto heeft een aandrijflijn ook. Maar ja, bij de meeste elektrische auto's zit de elektrische motor rechtstreeks op de aandrijving. Gewoon. Dus het scheelt allemaal radertjes en stukjes ijzer en staal.
2: Dat niet alleen, maar ook keringen, pakkingen, olielekkage, al dat soort zaken.
1: Ja, laatst nog gezien op YouTube of zo, meneer die had de eerste Tesla, daar heeft hij 1 miljoen kilometer mee gereden.
2: Ja, dat gebeurt zeker. Ik heb ooit een keer gezien, in dit geval was het een plug-in hybride auto, maar dat was een Toyota, die stond ook op een taxi, 9 ton. En ook probleemloos, zei die man.
3: Het punt is alleen bij de elektrische auto's, je hebt nog niet echt een maatstaf. Hè? Nee. Ik bedoel, de laatste 10 jaar zijn er natuurlijk ontzettend veel merken gekomen. Maar daar weten we eigenlijk nog weinig van. Ja. Een gemiddelde, die gaan gemiddeld 7 of 8 jaar mee. Of 400 of 200.000 kilometer.
2: Ja. En als je goed op het accupakket, hè, dat is altijd even een heet hangijzer. Maar als je gewoon goed op het accupakket past, dat wil zeggen gewoon netjes laden. Niet altijd aan de snellader en dat soort zaken. Ja, dan En je kan het via de app kun je het gewoon de toestand van de accu in de gaten houden. Ja,
1: maar toch ook gewone auto's, die gaan steeds langer mee. Ja. Want mijn echtgenoot die rijdt in de auto, die staat op 260.000 of zo. Maar dat rijdt nog prima.
2: Goed, Nederland heeft natuurlijk het oudste wagenpark van Europa.
3: De auto op naam van de ouders verzekeren en dan kinderen laten rijden. Dat doen ze natuurlijk om de no-claim korting te krijgen.
2: Ja, wordt steeds groter probleem eigenlijk. Het is ook maar even kort, maar meer het advies van als je kind nou het rijbewijs heeft gehaald en je wil het toch laten rijden in een eigen auto. Het advies is, ga overleggen met je verzekeraar van joh. En want heel veel mensen die sjoemelen, dat wil zeggen, die zetten de auto dan op naam van zogenaamd de echtgenoten en dan rijdt het kind er alleen maar in. Maar pas op, als er een aanrijding plaatsvindt en ze gaan onderzoek doen en het blijkt dat het kind de regelmatig bestuurder is, dan kan het dus zijn dat ze de schade op je gaan verhalen.
3: Ja. En dat hoe doen ze dat onderzoek dan? Ze kunnen toch geen camerabeelden van de auto bekijken?
2: Ja, maar dat kunnen ze heel snel zien hoor.
1: Je moet toch aangeven wie de hoofdbestuurder is.
2: Ja.
1: Als je het dan wel op de verzekering van je ouders zet, maar zegt dat de kind de hoofdbestuurder is, maar dat kan. Is dat dan wel...
2: Alleen je premie gaat dan behoorlijk omhoog. Dat scheelt fors hoor. Dat kan wel met een wat oudere auto kan het wel tot 1500 euro.
1: Dus dan kunnen ze beter een eigen verzekering nemen.
2: Vind ik wel, en daar bouwen ze ook wat op.
3: Ja, oké. Er is een gebied op de wereld waar je alleen maar met diesels mag rijden. Ja. In tegenstelling tot alle milieuzones waar geen diesels meer in mogen. Nee, dat met is oude diesels.
2: In Amerika, in West Virginia. Daar is het Green Bank Observatory. Dat is een soort observatiecentrum, mooi woord. Observatiecentrum waar ze dus hemellichamen, straling uit de ruimte, al dat soort dingen meten. Alleen, waar je normaal nooit over nadenkt, het wagenpark bestaat daar louter uit diesels. Want die hebben dus helemaal niks met elektronica, met bougies en dat soort zaken. Het zijn ook allemaal hele oude diesels, 76 stuks wel te verstaan. Zo. Vanwege die straling. Dus dat is eigenlijk de enige gebied ter wereld waar echt alleen maar diesels mogen rijden.
1: Omdat daar onderzoek wordt gedaan.
2: Ja, en dat ze dus zo min mogelijk straling van buitenaf willen hebben, zijn het voornamelijk hele oude Amerikaanse taxis die daarvoor het transport gebruikt worden.
1: Dus als je daar toevallig rijdt, dan zie je ineens borden van stop.
2: Ja, nee, je komt er gewoon niet op. Want het is,
3: no petrol.
2: Nou, exact. Het is net als bij wijze van spreken daar, bij Mark Nessen. Dat laboratorium, daar kom je ook gewoon niet verder. Maar daar rijden ze dus enkel met diesel.
3: Het kan ook alleen maar in Amerika.
2: Precies.
3: Dankjewel, Ben van Tilburg.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Mijn kunst, dat is de rubriek waarin je jouw eigen kunst kunt laten zien bij ons in de studio. Ja. En je kunt je daarvoor opgeven. Ga naar onze website omroepflevoland.nl/mijnkunst. En toon ons jouw werk. En vandaag gaan we afscheid nemen van een kunstenaar en we gaan ook een kunstenaar begroeten.
2: Ja, Jan Snijder. Goedemiddag weer, welkom terug.
3: Ja, een hele goede middag.
2: Ja, we hebben genoten van jouw kunstwerk hier.
3: Ik zag het zo af en toe voorbij komen. Ja. Dus denk ik, hij staat er nog.
2: En wat doet dat met je dan? Dat je denkt van...
3: Nou, toch wel leuk, ja.
2: Ja, hè? Heb je er ook wat reacties op gehad?
3: Nou, ik heb de link gedeeld en ik aardig positieve reactie. Ja. Dus,
1: kun je nog even omschrijven hoe jouw kunstwerk eruit ziet? Wat is een schilderij?
3: Het is een schilderij. Het is, een soort, het is eigenlijk spontaan een beetje gekomen. Ik wou een achtergrond maken.
2: Ja.
3: Ik had hier eigenlijk alleen een achtergrond. En daarachter zat een kleuren verborgen. En toen ging ik met een mes lijnen maken. En toen kwam dit eigenlijk spontaan een beetje tevoorschijn.
1: Ja, en wat is dit? Het is een soort...
3: bloemenpracht.
1: Ja, bloemenpracht,
2: ik pak
1: inderdaad.
2: Het er even bij.
1: Ja.
2: Ik zet het ook even bij je neer.
1: Oh ja.
2: Want... Aan de handtekening kunnen we zien dat dat de onderkant is. Maar het zou ook eigenlijk best wel zo kunnen eventueel. Als we dat zo een beetje achter je...
3: Ja, het zou kunnen, maar ik zie het anders. Ja.
2: Zo is het is meer het water in de zee.
3: Ja.
2: Nou, hou maar eventjes bij je.
1: Dan kunnen we er nog eventjes van genieten, want zo meteen is hij weg.
2: Waar gaat hij weer terugkomen? Gaat hij een prominente plaats thuis krijgen weer?
3: Nou, Inge in de kamer. En ik denk dat hij ook wel weer in de kamer gaat hangen. Dus,
2: mooi lampje erop of zo?
3: Ja, dus dat doet altijd wel wat, hè?
2: Heb je inmiddels ook alweer nieuwe gemaakt?
3: Nou, ik zit er met twee zitten bezig en daar doe ik af en toe even wat aan.
2: Ja. Ja, want je neemt echt de tijd voor je
3: kunstwerk. Ja, dus ik moet net een beetje zin hebben. Ik ben echt een hobby-schilder. Ja. Zo zie ik mezelf ook. Dus,
1: en krijg je daar de tijd voor van je vrouw? Of moet je wel eens klussen doen?
3: Nou, daar krijg ik wel de tijd voor. Gelukkig wel.
2: En heb je voornamelijk dit soort werken dat je maakt? Of zijn het ook andere...
3: Nou, het is ook veel andere potloodtekeningen. Ja. Zo met oudschool. Ja. Dat ik een beetje vrij wil zijn. Nou, dan zie ik wat ontstaan.
2: Nou, leuk.
3: En zo heb ik vorige keer de Notre Dame nog meegenomen.
2: Ja, hebben we gezien, ja.
3: Die heb ik heel gedetailleerd uitgetekend. Nou, dat vind ik zelf een... Daar heb ik ook een hele tijd op aangezet, hoor.
1: Ja. Had jij dan nog ergens een website? Of bij jou, heb je thuis een museum?
3: Meestal zet ik ze op mijn Facebookpagina. Ik heb niet specifiek nog een...
1: Oké, Jan Snijder dus.
3: Ja.
1: Facebook.
2: Jan Snijder uit Emmeloord.
3: Dus daar kun je vaak wat tegenkomen dan. Ja.
2: De nieuwe kunstenaar is er vandaag ook. Anneke van Dongen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Leuk dat je bij ons bent.
4: Ja.
2: Je hebt niet zoiets als dit, hè?
4: Nee, ik heb iets heel anders.
2: Geen schilderij, geen potloodtekeningen.
4: Nee.
2: Wat doe jij wel?
4: Ja, ik ben boekbinder.
2: Maar boekbinder als...
4: Ja, van... als beroep.
2: Als beroep zelfs?
4: Ja. Dus als mensen een boek hebben geschreven... en sommigen doen dat maar eens eenmalig drukken voor familie...
2: Ja.
4: Dan bind ik dat in elkaar.
2: Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, als iemand een boek heeft geschreven of gemaakt?
4: Ja, nou,
2: of...
4: dan krijg je allemaal losse papieren.
2: Ja.
4: En dat ga je dan per katern bind je dat bij elkaar. En ook met band. En dan zet je daar een bord omheen.
2: Hoe ben je daar ooit toe gekomen? Dacht je van, dat vind ik leuk? Is het rustgevend of iets dergelijks?
4: Ja, het is wel rustgevend. Het is ook even wennen. Ik kom uit een hele andere business.
2: Waaruit?
4: Evenementen.
2: Oh, ja.
4: Dus dat is wel heel even wat anders. Ik was op zoek naar ander werk. En toen kwam ik een opleiding, vakopleiding handboek binnen tegen in Hilversum. Daar heb ik me ingeschreven en het komt eruit.
2: We zien wat werk van jou. Waar zit hem de uitdaging in?
4: Om het voor de mensen die daar interesse in hebben... naar hun wens te maken. En dat kan met papier en met perkament en met leer.
2: Wat voor mensen komen er bij jou dan? Met wat voor soort boeken? Ik kan me voorstellen, als je een fotoboek zou hebben... dan wil ik daar een mooie kaft omheen hebben.
4: Ja, dat doe ik dan ook.
2: Oh.
4: Ja, nou, er zijn mensen die dan toch graag willen schrijven... voor hun nageslacht hoe hun leven is geweest. En dat wil je dan niet in 30, 40 oplagens hebben, want het is maar voor je familie. Dus dat is één oplage en die komen dan bij mij terecht.
1: Ja, er wordt gesproken over de boekdrukkunst. En is er ook de boekbindkunst? Is dit kunst? Of is het een ambacht? Wat is het
4: eigenlijk? Een ambacht. Ja. En dat kun je uiteindelijk in het kunst werk uiten. En want ik heb daar een boek staan. En dat is Mevrouw, mijn moeder. Dat gaat over twee dames. En dat heb ik aan de voorkant, zeg maar, met twee dames uitgebeeld. Een moeder en een dochter.
2: En luister je dan ook naar die mensen die bij jou komen? En krijg je daar inspiratie van?
4: Ja. Ja, ja, je gaat in gesprek met de mensen. En daar ga je dan samen. Daar zit je dan bij. En dan ga je dan eens kijken. Nou, wat is de interesse? Wil je het in papier? Wil je het in leer? Dus dat is wel.
1: Die kaft, hè? Hoe noem je dat in het professioneel? De band.
4: Ja.
1: Maak je die ook zelf? Of bestel je dat ergens? Dat maak je ook allemaal zelf?
4: Nee, dat maak ik ook helemaal zelf. Hè? Dat bord en dit is dan met linnen. Ja, dat meet je allemaal af. En dat komt wel heel precies aan. Want zelfs 1 millimeter te veel, dan pas je band gewoon niet meer.
2: Oh, dus het luistert allemaal vrij nauwkeurig. Ja, hoe lang duurt zo'n opleiding dan?
4: Ik heb de vakopleiding boekbinden 2 jaar. En ik ben ook nog met de opleiding restaureren bezig. Dus van de oude boeken of bijbels. En dat mensen zeggen, nou, die is zo kapot. En dan wil ik dan graag restaureren. Dat is
2: mooi.
1: En 2 jaar duurt zo'n opleiding. Ja. Is het zo moeilijk? Dan gaat het vaak mis?
4: De tijd. Het is het droogproces. Je moet het... kijk, dit naai je dan. Dan moet je dat lijmen. Ja, dat duurt ook alweer 48 uur voordat dat goed droog is. Dat wil je ook echt niet eerder doen. Want dan gaat je boek gaat uit de band.
1: Ja. Hoeveel boeken heb je verknoeid voordat er voor het eerst iets moois uitkwam?
4: Geen. Nee, dat doe je opleiding voor. Met de Franse band en de Engelse band.
2: Ik doe het wel eens met de Franse slag, maar niet met de Franse band. Is het kostbaar?
4: Dat kan oplopen. Ja. Ja,
2: want waar praat je dan over? Het boek van de twee dames.
1: Ja.
4: Ja, ik vind dat moeilijk, want dat zijn mijn afstudeeropdrachten. Mm-hmm.
1: Hoeveel dagen ben je ermee bezig ongeveer?
4: Dan ben je 2 maanden wel mee bezig.
1: Twee maanden?
4: Ja.
2: Oh ja, dan is het inderdaad wel kostbaar als je een paar uren terug moet gaan rekenen.
4: Ja, en het materiaal.
2: Ja. Is er veel vraag naar?
4: Er komt steeds meer vraag naar.
2: Het is echt wel een specifiek iets natuurlijk. Hè? Je moet echt gericht naar zoeken voordat je het vindt.
4: Ja.
1: Hoe moet ik zo'n boek eigenlijk... Kijk, je hebt er heel lang aan gedaan. Maar zo'n boek is natuurlijk ook aan slijtage onderhevig. Hoe moet ik zoiets bewaren? Als ik het van jou heb.
4: Ik heb dan zeg maar bij dat boek... heb ik een doos gemaakt. En zoals bij deze...
1: Ook een hele dikke...
4: Een schuifdoos gemaakt.
1: Een schuifdoos, ja.
4: Ja, dus zo bewaar je het dan.
1: En dan gaat het honderden jaren mee, in principe.
4: Zeker.
2: Ja. En als het kapot is, dan komen we weer terug. Honderden jaren weer terug bij jou.
1: Maar welke laat je nou zien bij ons? Wat laat je achter bij ons?
2: Wat blijft er?
4: Deze.
2: Die van de twee dames.
1: Ja, de twee dames.
2: Oh, mooi. Nou, dan gaan we een mooi plekje voor verzinnen. De ezel kan weg. En dan hebben we een mooie sokkel waar het op kan staan, een maand lang. Ja. En dan gaan we daarvan genieten. En dan krijg je er ook allerlei reacties op. Heb je een website waar we jou kunnen vinden?
4: Ja, Atelier Anneke Flowers.
2: Atelier Anneke Flowers. Ja. Waar komt dat vandaan, dat Flowers?
4: Bloemen heb ik altijd wel wat mee gehad. En bloemen groeien ook en bloeien ook tot iets moois. Ja. Nou ja, dat doe ik ook met de boeken.
2: Helemaal duidelijk.
1: Anneke uit Zeewolde en Jan uit Emmeloord. Hartelijk bedankt voor jullie komst en voor jullie deelname.
2: Dankjewel.
3: Pas me een waar genoegen.
1: Dank.
5: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar 1 graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Vanuit Biddinghuizen verwelkomen we vandaag een dame met countrymuziek in haar hart. Haar naam is Jetty Verlangen. En we ontvangen haar in verband met onze rubriek...
2: Open Podium.
1: Open Podium. Ja. Jetty woont al sinds 1983 in Biddinghuizen... en ontdekte halverwege haar 20ste dat ze graag gitaar wilde leren spelen. En daar zit ze dan, tegenover ons.
3: Nou, hallo.
2: Wat leuk, Jetty. Jij bent opgegeven, hè?
3: Ik ben opgegeven door Jannie van der Bos.
2: En wie is Jannie van der Bos?
3: Jannie van der Bos is iemand uit Biddinghuizen ook. Die woont ook in Biddinghuizen en die wou muziek maken met mensen. En toen is ze begonnen met een groepje vanuit een inloophuis... met band, om in de feesttent met z'n allen te gaan zingen. En dat is toen kwam corona, 2019 begon het. 2020, ja, toen zou ik ook mee gaan doen. Maar ja, toen mochten we niks meer. Maar ja, wie wacht, dan komt het wel.
2: Ja.
3: En toen de eerstvolgende keer ben ik mee gaan doen. Eerst dan met band... En nu heeft ze zelfs een hele band bij elkaar.
1: Oh, ja. Dat is weer een
3: dus
1: andere...
3: Dat is een hele andere insteek.
2: Wat is leuker?
3: Met band is makkelijk, want dat is heel vertrouwd. Je weet precies waar de cues zitten. Ja. Maar met band is veel leuker.
2: Ja. Maar als je iets vergeet, dan gaat het bandje door en dan het bandje niet.
3: Nee. Maar het bandje, er zitten er wel wat tussen. Die gaan gewoon een stukje spelen. En dan val jij weer in en dan kun je gewoon door.
1: Ja. En kun je omschrijven wat je aan hebt? Dan moet je eigenlijk eventjes je spijkerjack een beetje open doen. Wat zien we dan?
3: Dan zien we een t-shirt van Dolly Parton.
2: Ja, dat helaas echt, net ontvallen. Ja. Doet dat ook wat met jou dan persoonlijk?
3: Ja, voor je gevoel is ze er altijd geweest. En zou ze er altijd zijn. En ja, maar het is wel een icoon, maar ook gewoon een mens. Ja.
1: En waar was je toen je het hoorde?
3: Weet je dat nog? Volgens mij zat ik in mijn taxi of was dat op de radio.
1: En dat je, als je het er toch over hebt, want je bent ook taxichauffeur.
3: Ik ben ook taxichauffeur, ja.
2: En ik zit die foto te kijken van jullie band. Daar helemaal links. Is dat onze collega? Arie Meijer? Of lijkt hij er
3: helemaal op? Nee, dan denk ik dat hij er... We hebben geen Arie Meijer.
2: Nee? Maar wel zeggen, dan heeft hij verborgen talenten, onze collega dan ook.
3: Dat zou spannend
2: zijn. Deze band, wanneer gaat dat optreden?
3: 28 november, in de Meerpaal.
2: Is dat dan een bijzondere speciale avond voor een speciale gelegenheid?
3: Ja, we gaan het. De opbrengst is voor het hospice in Dronten. Dus alles wat we extra ophalen, gaat naar het hospice in Dronten.
2: Hebben jullie daar ook een link mee dan? Of is dat willekeurig gekozen?
3: Dat is door Jannie gekozen. Ja. De link weet ik niet.
1: Hoe zit het met country? Want ben je hele leven al country-liefhebber? Is het met de paplepel ingegoten? Of was je een buitenbeentje in het gezin?
3: Nee, ik was geen buitenbeentje. Nee. Mijn vader was echt helemaal country-fan. Kon niet zingen. Heel goed vals zingen. Maar niet zingen.
2: Is ook een gave.
3: Is ook een gave, ja. Maar die hadden heel veel oude muziek, oude LP's. Ja, vinyl is weer in, maar was toen heel erg in. Mm-hmm. Ja, en dan ga je toch die LP's draaien.
2: Mm-hmm. En die countrymuziek is op het moment ook hartstikke populair. Ja. Heeft je vader dat ook altijd gezegd? Joh, dit wordt ooit hartstikke populair?
3: Nee.
2: Gelooft u
3: niet? Nee, dat heeft hij nooit zo gezegd. Nee.
1: En wat zat er in je platenkast? Alleen maar Dolly Parton? Of
3: Nee, John Denver. En hij had ook Grant Forsyth. Hij had eigenlijk wel van alles.
2: Mm-hmm. Ja. Wat vind je van de nieuwe lichting countryartiesten?
3: Ja, wel erg gaaf, want daardoor komt het weer helemaal in ook.
2: Ja.
3: Ja.
1: En wat was er voor jou eerder, het gitaarspelen?

0: Ja, nog overblijfmoeder geweest, hou op.
1: Ja, ja, ja. En wat staat er bij jou aan in de taxibus?
0: Joe. Want Joe heeft geen rare dingetjes. Je moet met kinderen heel erg oppassen wat ze allemaal zeggen.
2: Oh, dat...
0: Ja, Q kan echt niet, maar Joe kan wel.
3: Joe. Want Q zegt allerlei rare woorden.
1: Ik zat even te denken, Joe.
0: Moet je uitleggen aan kinderen, mogen ouders doen.
3: Oké, nou, leuk. Je hebt vandaag ook iemand meegenomen, trouwens.
0: Ja,
3: hè?
0: We hebben Raffaello mee.
3: Ja.
0: Die gaat foto's maken. Die is onze fotomeneer van de PR. Dus dan krijgen we hele mooie foto's.
1: Heb je wel eens opgetreden op tv?
0: Nee, op tv nog nooit.
1: Dus dit wordt je debuut?
0: Dit is mijn debuut.
1: Word je nu zenuwachtig?
0: Nee, nog niet.
3: Nee. Nou, ja. We hebben net een soundcheck gehoord en dat klonk al hartstikke goed. En iedereen die gaat er nu kennis mee maken. Dus
0: ja.
3: Mag ik je vragen om naar ons podium toe te gaan?
0: Dat ga ik doen.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Wat is het nummer trouwens dat je ging zingen?
0: Love is like a butterfly.
3: Dat is niet een van de bekendste, hè? Van
0: nee, klopt. Maar je kan wel een bekend nummer doen, maar die kent iedereen al.
3: Ja, en dan ligt de druk hoger.
0: Nee, juist niet. Want het is juist leuk om ook eens wat anders te laten horen van Dolly.
1: Waar gaat het nummer eigenlijk over?
0: Ja, liefde is als een vlindertje. Wat, als je zenuwachtig bent, dan krijg je altijd je kriebels in je maag. Nou, dat staat dat vlindertje voor.
1: En is dat dus, voor jou persoonlijk, heeft het nog iets betekend?
0: Ja, persoonlijk kreeg ik ook wel butterflies toen ik mijn huidige man leerde kennen.
1: Oh.
0: Ja, ja.
3: En die vlindertjes die zijn er nog steeds een beetje?
0: Die zijn er nog steeds.
3: Nou, dat is hartstikke goed.
0: En we hopen dat die altijd blijven.
3: Ja, zeker. We gaan haar vragen om naar ons mooie podium toe te gaan inmiddels. Dus Jetty Verlangen. En ze gaat dus dat prachtige nummer doen van Dolly Parton. Love is like a butterfly. Ze pakt de gitaar erbij. Gaat even lekker rustig zitten op onze kruk. De gitaar heeft ze inmiddels ter handen genomen. En dan gaat ze het nummer zingen. Love is like a butterfly van Dolly Parton. Nu gezongen door Jetty Verlangen.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee, hoor. Nee, maar het maakte me wel nieuwsgierig, ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ik zal het even laten horen, want hij is natuurlijk alweer uitgevallen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
5: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
4: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
6: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
4: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En wie nam in 1978 het vrouwtje van Stavoren mee en zette het beeld neer achter de katholieke kerk in Band? Nou, bijna 50 jaar lang bleef het een raadsel.
2: Maar nu lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn. Een paar weken geleden meldde zich iemand bij ons met nieuwe informatie. Het gaat om de zoon van de man die het beeld meegenomen zou hebben.
1: Nou, we praten erover door met oud-fotograaf Hans Veenhuis, het Emmeloord. Hij ontdekte in 1978 dat bronzen beeld uit Stavoren ineens. Dat vond hij dus achter de kerk in Band. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je was een maand geleden nog bij ons over dit onderwerp. Hè. Toen vertelde je van ja, ik zit er toch eigenlijk wel mee dat ik niet weet hoe dat daar beland is. Het is al bijna 50 jaar geleden. Misschien dat iemand nog eens even naar voren wil stappen. Maar neem ons nog eens mee naar 1978. Hoe kwam je er ook weer achter dat het daar was?
3: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee.
1: Hoor. Oh, oké. Okay.
3: Nee, maar het maakte mij wel nieuwsgierig.
2: Je wilt het gewoon weten.
3: En ik zou het leuk vinden om het te weten. Ja, dat blijft toch. Hè, want het was. Nou ja, toch landelijk nieuws. Dus dan wil je ook eigenlijk weten precies hoe het zit. En ik heb de vorige keer al verteld dat ik op het moment dat mijn vrouw een anoniem telefoontje kreeg van iemand die zei dat het beeldje stond achter de katholieke kerk in Band, wat tegenwoordig de Bandse Liek is, ik op dat moment, net precies op dat moment, in Band aan het fotograferen was, carnavalsverenigingen die gezamenlijk hun prinsenbal vierden. Nou, dat was voor mij een uitgelezen mogelijkheid om al die prinsen die er waren in de polder op één foto te krijgen. En ik stond daar en ik kreeg een telefoon van mevrouw. Het beeldje van het vrouwtje van Stavoren staat achter de katholieke kerk in Band. Ik denk, dat moet een carnavalsvereniging gedaan hebben. Want dat is wel heel, heel erg toevallig. Nou, dat was dus niet zo. Ik heb ze het gevraagd en niemand wist wat. Althans, ze ontkende in alle toonaarden. Maar ik bleef ze wel verdenken. Maar goed, uiteindelijk dus door de uitzending. Ik heb het.
1: Je ging dat beeld wel halen. De politie heeft het uiteindelijk overgenomen, dat beeld. Hè, en overgedragen aan de politie in Stavoren. En zo is het beeld weer teruggekomen.
3: Ja, ze hebben het uit Emmeloord opgehaald. Van het bureau uit. En het is teruggegaan. En vervolgens heb ik nooit meer wat gehoord. Nou, toen heb ik het laatst eens op de site Emmeloord. Ook met OIRT gezet. Jongens, zo lang. Maar die zetten wel eens vaak wat grappige dingen op van zo lang geleden. Vinden ze leuk. Nou ja, en ik barst van natuurlijk van al die dingen. Dus toen kregen jullie reactie. Of in ieder geval, jullie hebben toen gezegd, hey, dat vinden we leuk genoeg om in de uitzending kenbaar te maken. En toen is er naar jullie toe gereageerd van, ja, ik weet wel wie het was. Het was mijn vader.
2: Ja, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk. En wij kregen dat mailtje binnen van iemand. Ja. Van, nou, ik weet dus ongeveer hoe het zit.
3: Ja.
2: Ik belde jou.
3: Ja.
2: En geloofde je dat er iemand zich had gemeld eigenlijk zoveel jaar na dato?
3: Nou, als jij dat zegt, moet ik dat natuurlijk geloven.
2: Ja, dus val je dan een beetje achterover?
3: Ja, nou wel. Het was wel verbazend natuurlijk dat na zoveel jaren toch nog iemand het lef had om te zeggen van, ik weet wie het gedaan heeft.
1: Ja, want er stond wel in het mailtje van, ik heb informatie, maar ik moet wel eerst weten of die zaak verjaard is. Want dat er niet nog iets strafbaars aan zit. Omdat dat natuurlijk
3: klopt.
1: Wel dat beeld tijdelijk ontvreemd was natuurlijk.
3: Ja, ja, maar het was ook niet degene die het gedaan heeft, maar zijn zoon. En diegene die het gedaan heeft, heeft zich niet gemeld.
1: Oké, okay. Nou vertel, hoe zit het?
3: Tot op de dag van vandaag niet zelfs. Nou, jullie kwamen met iemand en de naam en de telefoonnummer die ik dan gebeld heb. Ik zei, nou, zo is het geval. Je hebt je gemeld, hartstikke leuk. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Nou ja, ja. Mijn vader die is lid van de duikvereniging, was lid van de duikvereniging op Urk. En die gingen met een stel knuiten, gingen ze een avondje stappen. En die kwamen uit in Stavoren. Wat je daar moet doen om te stappen, weet ik niet, maar goed. En ze waren daar, hadden een pilsje op. En ze kwamen bij dat beeldje langs. En iemand een beetje, wow, weet je wel, pakte dat beeldje. En dat beeldje, dat stond wat los. Nou, en een ander die pakte dat ook nog eens even. En toen viel het om. Want het bleek praktisch los te zitten.
2: Ja.
3: Nou, toen dachten ze in hun jolige bui van, laten we het dan maar meenemen. Die heeft dat beeldje meegenomen naar huis, naar Urk, waar die woonde. Daar ben ik inmiddels dus achtergekomen. En hij heeft, volgens het verhaal van zijn zoon, het onder zijn bed gestopt. Ja, hij wist niet wat hij ermee moest. Totdat zijn vrouw het beeldje ontdekte en gezegd heeft tegen hem van... of die vrouw eruit, of ik eruit. Nou ja, toen was het voor hem natuurlijk niet zo heel moeilijk... om toch maar dat beeldje onder zijn bed vandaan te halen. En toen heeft hij het in band achter de kerk gezet.
2: Maar waarom in band achter de kerk?
3: Ja, en nou ja, ik heb toen met de zoon contact gehad. Ik zeg, nou, weet je... geef me het telefoonnummer van je vader, dan bel ik hem... en dan wil ik wel eens even weten waarom, in band of wat dan ook. Nou, ik weet niet of je dat leuk vindt. Hij zei, maar ik geef hem jouw telefoonnummer wel. Mm-hmm. Ja, dat is prima. Maar hij heeft ze niet gemeld.
1: Ah.
3: En dus ik heb weer gebeld met de zoon. Ik zei, nou zo en zo, waar woonde je vader toen het gebeurde? Ja, hij zei, die woonde op Urk. Hij woonde dus op Urk.
2: Ja.
3: En ik zeg, maar waarom zet hij niet dan in band neer? En toen zei hij, nou, hij kende jou. En hij dacht van, nou ja, als ik het daar neerzet... niet ergens op Urk, maar daar... verdenken ze mij er niet van. Hè? Want ik woon toch op Urk, ik woon niet in band. En hij weet er wel raad mee. Hij zal er wel wat mee gaan doen. Mm-hmm. Hij kende mij. Ik kende hem trouwens niet.
1: Nee.
3: Nou ja, en dat is dus ook gebeurd.
1: Ja, heb je nou het idee dat het ontrafeld is, het geheim?
3: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, kijk, het is sowieso verjaard... en hij was bang eventueel voor verhaalschade... maar dat zei ik toen al de vorige keer ook. Mm. Er was aan het beeldje zo te zien sowieso geen schade. Alleen onderaan een beugel waar een bout in gezeten heeft... ja, die was verroest, zover als ik het kon zien, en afgebroken. Nou, dat is een kwestie van even lassen... Nieuw bouwt erin en het ding staat weer. Dus nee.
2: Nou, het mysterie lijkt dus ontrafeld te zijn. Want je hebt het helemaal goed onderzocht. Ik bedoel, ik kan ook zomaar wat verzinnen en dan naar jou toesturen. Van nou, dit is er gebeurd. Maar je moet dat dan natuurlijk wel kunnen checken of dat ook daadwerkelijk
3: zo
2: is.
3: Nou ja, daarom heb ik geprobeerd om contact met de man zelf te krijgen. Ja. Maar die wil zich, en ik kan me wel een beetje voorstellen... zich toch niet melden. Hij woont niet meer op Urk. Ik weet wel waar hij wel woont, maar dat zou ik je niet zeggen.
1: Nee, heel goed. Nou, 50 jaar heeft het geduurd totdat dit mysterie is opgelost... rondom het vrouwtje van Stavoren dat plotseling opdook in band. Hans Veenhuis, oud-fotograaf uit Emmeloord. Dank je wel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland... met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo? Zet een woonprogramma aan op tv en het komt voorbij. De visgraadvloer. Het lijkt wel alsof iedereen en zijn moeder er eentje in huis heeft liggen.
2: Ja, in de O zit dat zo. Zoeken we iedere week naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen. En deze week is de vraag, waarom kiest iedereen nou toch voor die visgraadvloer?
1: En aan wie beter kunnen we het vragen dan aan een interieurstylist. Bij ons Cindy Rodenburg. Zij werkt vanuit Lelystad. Cindy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, jij helpt mensen bij het inrichten van hun huis. Eigenlijk hun persoonlijkheid een beetje in dat huis stoppen, denk ik, neem ik zo aan. Kun jij een beetje de gemiddelde Nederlander omschrijven?
3: De gemiddelde Nederlander. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander toch wel gaat voor trends. Voor dat wat je nu veel ziet in de woonmagazines, de programma's, op de Insta wou ik zeggen, de sociale media. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat de gemiddelde Nederlander een beetje kiest voor de kleuren die je nu veel ziet.
1: Is dat cappuccino kleuren en koffiekleuren?
3: Ja, je ziet nu veel, ik noem het een beetje de koffiekleuren inderdaad, cappuccino kleuren. Warme tinten, rijke tinten, zoals een beetje het aubergine, diepe paars, diepe rood. Groen zien we ook nog steeds wel. Blauw vind ik toch ook wel nu meer zichtbaar.
2: Oké.
3: Ja.
2: Nou ja, dat is een beetje dan het gemiddelde huis van Nederland. Mensen zijn toch gevoelig voor trends.
3: Ja.
2: Ben jij dat dan ook als interieurstylist?
3: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont. Wat mij betreft kun je dan beter niet zo naar de trends kijken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat daar precies een kleur of een materiaal in zit wat je wel heel erg mooi vindt. Maar ik hou dus meer van een interieur wat echt wat persoonlijker is, wat authentieker is en wat je niet overal ziet.
2: Maar ja, dat zeg je dan wel. Maar nu ga ik nadenken, ja, wat past dan bij mij? Heb je het dan over fotolijstjes aan de muur of zo? Of kleurplaten van mijn neefjes?
3: Wat past bij jou is een zoektocht naar waar word jij warm van, zeg maar. Waar sla jij op aan, om het maar zo te zeggen. Dat kun je onderzoeken door bijvoorbeeld inspiratie te halen weg van de sociale media. Dus van reizen bijvoorbeeld, een film, uit de mode, een stof die je ziet. Dat zijn, vind ik, de inspiratiebronnen om te ontdekken wat jij mooi vindt. Maar ook met persoonlijke objecten. Je kunt ook bijvoorbeeld iets doen met de grond waarop jouw huis nu staat. Misschien heeft er vroeger een fabriek gestaan. Kun je mooie authentieke foto's van die fabriek in je huis halen. Dat zijn allemaal manieren, zeg maar, om het persoonlijker te maken.
1: Laten we dan even inzoomen op die visgraadvloer. Want in woonprogramma's, tijdschriften, echt overal zie je ze. Waarom kiezen wij nou massaal voor zo'n vloer?
3: Ja, hele leuke vraag inderdaad. Het dwong mij ook om erover na te denken. Ik denk, het heeft te maken met een trend. Sowieso. Ik denk kiezen voor een visgraadvloer ook een veilige keuze is voor veel mensen. Ze zien het veel voorbij komen. Ik zei al, sociale media, de woonprogramma's. Dus wat je veel ziet, dat blijft ook een beetje hangen. We willen allemaal een geslaagd interieur eigenlijk. Dat komt op veel mensen ook wel over. Als je een visgraadvloer kiest, dan is dat een goede keuze.
1: Maar is het altijd een goede keuze?
3: Is het altijd een goede keuze? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En daar vanuit ons vakgebied kijken we daar naar. Past het bij iemand? Past het ook bij de woonstijl die iemand graag wil hebben? En past het in de ruimte ook? Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect, zeg maar.
2: Moet je ruim wonen dan of
3: wil
2: zo, om
3: spelen.
2: Het te laten passen?
3: Maar het heeft te maken met als je bijvoorbeeld een wat kleinere ruimte hebt. Kijk, een visgraadvloer is een vloer die echt aanwezig is. Kijk, van mij mag je elke vloer neerleggen in de ruimte die je graag wil. Als je daar gelukkig van wordt, als je daar echt warm van wordt, vooral doen, zeg ik dan. Maar we kijken ook inderdaad eventjes van, joh, wil je dat die vloer heel veel aandacht heeft? En als die ruimte bijvoorbeeld wat kleiner is, wat beperkter is, ja, zou je je kunnen afvragen of je dat wil doen?
4: Ja, want je meubels moeten er nog op. Misschien nog een kleed. Dus dan wordt het eigenlijk dat oppervlak nog steeds kleiner.
3: Ja, kan een wat verkleinend effect hebben inderdaad. Maar ja, nogmaals, wat ik zeg. Kijk, als iemand dat echt gewoon heel erg graag wil, dan moet je dat vooral doen. Maar ik denk, dat is ook vaak wat we doen om eventjes die gevolgen van die keuzes te schetsen.
4: Ja. Hè? Maar zo'n trend, hè, dat komt dan ineens. Ligt het ook ineens heel veel in de winkel en zo. Is het dan ineens makkelijker toegankelijk ook om het te krijgen, om het neer te leggen?
3: Die visgaatvloer. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk een vloer die we terugzagen in kastelen, in landhuizen, in chique Parijse appartementen. Dat was in die tijd een hele kostbare vloer om te leggen. Tijdrovend. Al die massieve houten plankjes om die te leggen. En ik denk ook door de technologische vernieuwingen die er plaats hebben gevonden, zoals de ontwikkeling van de PVC-vloer. Dat maakt ook dat die visgraatvloer opeens voor een veel grotere groep bereikbaar is.
2: Ja, het is gewoon betaalbaarder.
3: Betaalbaarder is, ja, ja. Dat is, ja.
2: Maar goed, het blijft wel een trend, zeg je, die visgraatvloer. Maar die trend die is er al een poosje.
3: Die is al eventjes, inderdaad.
2: Hoe lang zou die trend nog blijven? Of moeten we over vijf jaar allemaal maar de vloer eruit halen en weer iets nieuws erin leggen?
3: Ja, maar daarom is het dus heel belangrijk dat je iets kiest wat echt bij jou past, zeg maar. En waar jij echt warm van wordt. En dat je dus niet iets kiest omdat het een trend is. Want zoals je zelf al schetst, een vloer is een stukje basis van je interieur. Daar geef je best wel wat geld aan uit. Dus best jammer als je dan daar heel snel op uitgekeken raakt.
4: Ja, zie je al een nieuwe trend opkomen als het gaat om vloer?
3: Vloeren, ja. Ik had nu toevallig weer een klant die eigenlijk weer een strokenpakket ging leggen. Dus dat vind ik, dat valt mij dan wel op.
4: Maar wel van hout dus?
3: Wel van de hout, ja. In het algemeen kan ik qua vloeren, niet direct. In het algemeen zien we die rijke kleuren natuurlijk. Organische vormen zien we nog steeds veel terugkomen. Ik denk ook, wat wij noemen, gaan toe naar een bepaalde aaibaarheid. Dus behang wat aaibaar is. Die zachte stof, een beetje die teddy-achtige
4: stof. Je wil een beetje cocoonen, wil je in huis.
3: Ja,
2: misschien ook wel omdat het weer herfst is natuurlijk.
4: Ja,
2: lekker
4: ook omdat de buitenwereld denk ik een beetje grillig is. Ja. Dat je denkt, ik wil het lekker warm in mijn eigen huis veilig wegtrekken.
3: Ja, maar dat is ook een kenmerk van een trend, hè? Zeg maar, trends kijken ze altijd naar de tijdgeest eigenlijk. En vaak een verandering in de tijdgeest heeft daar mee te maken.
2: Ja. Nou, we weten nu hoe het zit dat heel veel mensen zo'n visgraatvloer hebben. Dat heeft ermee te maken dat het lekker veilig is.
3: Ja.
2: En toch ook wel een beetje een trend. Cindy, de laatste vraag, we willen natuurlijk even van jou weten. Heb jij dat nou ook, die vloer?
3: Nee, ik heb geen visgraatvloer.
2: Volg niet de trend. Dankjewel voor de uitleg, interieurstylist Cindy Rodenburg.
1: Oh, zit dat zo?
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar een graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Als je niet of niet meer kunt praten, dan zijn er verschillende hulpmiddelen. Eén daarvan is een spraakcomputer, maar zo'n hulpmiddel is niet heel goedkoop.
2: Maar er is goed nieuws, want onlangs werd bekend dat ook tablets die gebruikt worden als spraakcomputer worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
1: Maar hoe werkt zo'n spraakcomputer of tablet nou eigenlijk? Nou, Margot Raaphorst is van zorgorganisatie Triade Vitré en zij werkt er als logopedist veel met spraakcomputers. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, jij bent dus logopedist, hè? Dan help je bij spraak. Problemen. Ja. Je hebt ook een spraakcomputer meegenomen. Waarvoor gebruik jij ze eigenlijk?
3: Nou, we hebben op ons kinderbehandelcentrum veel kinderen die niet of nauwelijks spreken. En waarbij ook de logopedie geprobeerd is om ze tot spreken te laten komen. En dat lukt niet. En dan kun je een spraakhulpmiddel inzetten. Waaronder een echte spraakcomputer. En wat ik nu heb meegenomen is een iPad met een spraakcomputer-app.
1: Oké. Hoe klinkt dat?
3: Ik zal het even laten horen.
2: Ja, het is gewoon een tablet.
3: Alweer uitgevallen.
2: Ja, het is echt een tablet die ik thuis ook heb.
3: Ja, dit is een iPad. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ik moest hem dicht bij de...
4: Ik wil klei.
1: Oké. Nou, er zitten dus allemaal kleine icoontjes op, hè? Of plaatjes.
3: Ja. Ja, dit is de app 2D Snap. Maar er zijn verschillende spraakcomputer-apps. Die draaien meestal op een iPad, dus op iOS. En jullie noemden net een tablet. Maar het probleem is vaak dat ouders vaak wel een tablet hebben thuis. Die op Android draait, maar een iPad is wat duurder. En die hebben ze vaak niet. En dat de zorgverzekeraar dus zegt... ga het eerst maar eens op een iPad proberen... U krijgt van ons de app vergoed. Maar de iPad moet je zelf aanschaffen. Want dat is eigenlijk een normaal middel... wat wij allemaal zouden gewoon kunnen kopen in de winkel.
1: Maar het is ook wel duizend euro. Dus dat is ook wel duur.
3: Nou, het is in ieder geval een aantal honderden euro's. Ja. Dat is wel goedkoper dan een echte spraakcomputer. Want een echte spraakcomputer dan zit je zeker op de 8.000-9.000 euro. Dus het is heel logisch dat een zorgverzekeraar daar heel kritisch op is. En zegt van nou... gaat eerst maar eens op een iPad proberen.
2: Ja, en wat is dan de bedoeling? Stel, je hebt dus die app gedownload. Je hebt wat moeite met praten. Die computer die leest dan de woorden voor die je ziet op het scherm. Die je aanklikt.
3: Ja.
2: Moet je dat dan nazeggen?
3: Nou, dat is wel het voordeel wat er soms gebeurt. Maar het spraakhulpmiddel of de spraakcomputer is geen wondermiddel. Dus je zult kinderen wel moeten leren dat ze iets moeten doen om iets te verkrijgen. Dus wat ik vaak doe, dit is bijvoorbeeld een pagina voor... ik weet niet of jullie het op het scherm zien... maar een pagina over spelen met de klei. En tijdens het spelen met de klei klik ik bijvoorbeeld aan...
4: Ik wil klei.
3: Klei en dan pak ik zelf de klei. En als het kind dan de klei wil, en ze reiken naar de klei. Op dat moment reik ik naar de spraakcomputer. Soms stuur ik de hand van het kind naar het plaatje van de klei. En dan klinkt er
4: klei.
3: En dan geef ik het kind de klei. Dit is een heel uitgebreide pagina. Maar je kunt ook veel eenvoudigere plaatjes gebruiken. En met minder plaatjes. En er zijn ook andere spraakhulpmiddelen die nog eenvoudiger zijn dan dit. Dus het is maar één van de mogelijkheden. Maar
1: wat voor impact heeft zo'n spraakcomputer nou op zo'n kind en op het gezin?
3: Nou, op het moment dat dit kan ingezet worden... krijgt het kind de mogelijkheid om zich veel beter te leren uit. Het krijgt de kans om de taal zeg maar, nog verder te ontwikkelen... uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken... dat de inzet van dit soort spraakhulpmiddelen... juist de spraaktaalontwikkeling stimuleert. Heel veel ouders denken ook vaak... nou, als mijn kind dit gaat gebruiken, dan gaat het niet meer praten. Maar het tegenovergestelde is waar. Uit onderzoek blijkt juist dat de kans dat ze wel tot spreken komen... veel groter is dan als je het niet gebruikt. En dat komt omdat ze natuurlijk een communicatiehulpmiddel krijgen... maar ook omdat ze auditief, dus via het gehoor... horen wat zij zelf willen. Dus op het moment dat je klei aanklikt, hoort het kind klei. En daardoor
2: dan sla je dat op en dan ga je dat nazeggen.
3: En hoe dat precies in het brein werkt, weet ik niet precies. Maar we weten wel dat dat juist de spraaktaalontwikkeling stimuleert. En dat het kind dus veel meer mogelijkheden heeft om... dingen duidelijk te maken.
2: Ja, en Margot, nu ben jij logopedist.

0: dat je wel veel hulp nodig hebt en ondersteuning, zowel voor het gezin als bij ons op het kinderbehandelcentrum, de begeleiders en het kind zelf, om dit apparaat de hele dag door te gebruiken. Dus je hebt wel, daar zit een groot deel van mijn werk. Van hoe richten we de spraakcomputer in? Wat past precies bij dit kind? Want je krijgt een soort standaard pakketje en die moet je helemaal personaliseren. Dus daar help ik bij. En ik help in de groepen bij hoe je dat dan met elkaar tijdens het eten en drinken, of hoe je dat kan oefenen. En natuurlijk ook met de ouders thuis. Van hoe kunnen ze dat thuis inzetten?
1: Ja, want thuis wil je natuurlijk niet kleien, maar dan wil je misschien je tanden poetsen of een appel eten of iets.
0: Ja, en dat staat er allemaal in. Dus er zitten allemaal. Want dit was inderdaad een pagina van de klei, maar er is een soort startpagina. En dan is hier een allemaal woordenlijsten. En dan is er ook, als het goed is, een pagina over bijvoorbeeld eten en drinken. Daar staan alle etensmiddelen in die je maar kunt bedenken. En je kunt natuurlijk zelf allemaal met foto's heel makkelijk. Dat is met zo'n iPad natuurlijk ook heel makkelijk. Kun je toevoegen.
1: Nou ben jij al heel lang logopedist.
0: Ja.
1: Ja, toen jij begon, was dit er nog niet. Heeft dit je werk heel erg veranderd?
0: Nou, er waren wel spraakcomputers en die zijn ook heel uitgebreid. Maar die waren veel. Ja, dat was natuurlijk nog niet digitaal. Dus toen ik begon 26 jaar geleden, had je zeker wel spraakcomputers. Maar we hadden natuurlijk toen nog geen iPads. Dus dit is veel makkelijker en sneller toegankelijk dan wat wij vroeger hadden. En die moest je allemaal aanvragen. En die waren ook niet gevuld. Dus dan moesten we ook alle plaatjes zelf invoeren. Was heel veel werk. En zo'n app, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is er al. Je maakt even snel een foto en het zit er al in.
2: Ja. En die app die wordt dus sinds kort vergoed door de zorgverzekeraar. En dat maakt jouw werk en ook het werk voor ouders die hun kinderen willen opvoeden hierin een stuk makkelijker natuurlijk. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio, Margot Raaphorst van Triade Vitré. En heb je nog even een leuke uitsmijter, een leuk woordje?
1: Dat kunnen we ook gedag zeggen ermee. Ja. Of is dat moeilijk?
0: Ja, dat kan wel. Ik ga even naar snelspraak. Dat had ik natuurlijk moeten voorbereiden.
1: Ja, dat hebben we je ook niet van tevoren gevraagd.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Een auto die rijp is voor de sloop, maar in Oekraïne nog goed van pas komt. Wouter Muis uit Almere besloot zijn oude Volkswagen Charan niet weg te doen, maar zelf naar Oekraïne te rijden en daar te doneren aan militairen.
2: Nou, inmiddels is hij terug van zijn bijzondere reis. En het blijft niet bij die ene rit, want in februari wil hij gewoon weer terug naar Oekraïne. Nou, genoeg reden om even te praten met Wouter Muis. Hij is bij ons in de studio. Goedemiddag, Wouter.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij brengt dus. Je hebt je auto naar Oekraïne gebracht. Je gaat daar weer opnieuw naartoe in februari. Maar waarom hebben ze daar in Oekraïne überhaupt Nederlandse auto's nodig?
3: Het hoeven niet speciaal Nederlandse auto's te zijn, Jordi. In een leger werkt het zo dat bepaalde dingen worden van bovenaf goed geregeld en andere dingen worden minder goed geregeld. En een van de dingen die je ziet en ook echt hoort is dat soldaten auto's nodig hebben. In Oekraïne zijn ze aan het front meestal 3 dagen op, 3 dagen af. Maar als je af bent en je hebt geen vervoer, dan kan je nergens heen. En de partijen zelf hebben ook soldaten zelf hebben ook voor het uitvoeren van hun dagelijkse taken, voor het bevoorraden van posten en dergelijke, hebben ze gewoon auto's nodig. En met die drones, die we allemaal kennen, klein en groot, zijn auto's zo vernietigd. Dus soms gaat een auto maar een dag mee, soms een jaar of anderhalf. Maar het is nooit genoeg. Ze hebben altijd auto's nodig.
1: Nou, had jij een auto, een oude auto, dacht je, nou ja, daar moet ik toch eens afscheid van nemen. Hoe ben je dan in contact gekomen met de organisatie? Want daar ben je mee geweest, Car for Ukraine.
3: Ja.
1: Hoe ben je daarmee in contact gekomen?
3: Nou, dat is op zich wel een leuk verhaal. Ik had een auto waar die op zich prima reed. Alleen voor de APK moesten er toch wel een paar dingen aan gebeuren. En dat was de zoveelste keer. Dus ik dacht, nou, het is mooi geweest. Dus ik zei tegen mijn garagist, wat kunnen we ermee? Hij zei, nou, je krijgt er bij de sloop nog €100 voor. Maar in de Oekraïne, zei hij voor de grap, zijn ze er vast blij mee. Dus dacht ik, nou, heeft hij eigenlijk wel een punt. Dus toen ben ik gaan googlen. En toen kwam ik bij deze organisatie. Die heb ik een bericht gestuurd. Die zeiden, nou, we gaan even checken of we er wat aan hebben of niet. En die kwamen al snel terug met, nou, voor transport van troepen en spullen is dit een prima geschikte auto. Dus heel graag.
2: Nou, en toen ging je dus naar Oekraïne met een groep andere mensen. Hoe groot was die groep?
3: We waren met ongeveer 40 man. Ik weet niet of het er 39 of 41 waren. En we hebben dit keer 22 auto's gebracht. En dat was de grootste konvooi, grootste aflevering de afgelopen 4 jaar is gedaan door deze groep.
1: Zijn het allemaal benzineauto's?
3: Nee, er zitten benzineauto's bij, maar het gros is diesel. De laatste maanden worden er meer tankstations gebombardeerd, ook achter het front, expres door Rusland. Met als gevolg dat eigenlijk benzine steeds minder goed beschikbaar is. En diesel is de legerbrandstof, dus daar kan het leger zelf een logistiek voor opzetten. Dus de vraag is momenteel groter naar dieselauto's.
2: Nou, en in Nederland is er niet zoveel vraag meer naar dieselauto's. Want voor een liter diesel betaal je, ik weet niet hoeveel. Maar je zei net al van, ja, ik zou er eigenlijk €100 voor terug kunnen krijgen voor de moeite.
3: Ja.
2: Je hebt besloten om naar Oekraïne te gaan. Maar het is niet zo als je een route naar Frankrijk maakt, hè, dat je een mooie bestemming hebt. Want het is een land in oorlog.
3: Ja, en daarmee eigenlijk ook wel een hele mooie bestemming.
2: Toch wel?
3: We zijn in een niet bezet stuk geweest, in het meest westelijke deel, in Lviv. En dat is gewoon heel veilig. Ik wil niet zeggen dat er niks kan gebeuren, maar...
1: Je hoort geen luchtalarm afgaan?
3: Dat hangt er een beetje vanaf. De laatste raketten die de Russen gebruiken gaan zo snel dat ze niet kunnen zien waar ze neer gaan komen. En dan gaat het alarm in heel Oekraïne af. Maar ja, je weet toch niet waar het terecht gaat komen. Dus je merkt ook dat mensen daar eigenlijk beperkt op reageren.
1: Ja, jullie komen onderweg natuurlijk allerlei Oekraïners tegen, maar dan ook soldaten.
3: Ja.
1: En die krijgen dan door, hey, jullie komen voor ons hier. Hoe wordt erop gereageerd?
3: Als je 's avonds in Lviv bij bij zo'n kersenlikeurbarretje staat, of je bent uit eten met zo'n grote groep, dan we moeten ook eten, dan komen er eigenlijk elke keer komen er mensen naar je toe. En dat zijn vaak soldaten, die hoeven niet in burger. Die zijn daar eventjes om bij te komen. Daar wordt Lviv veel voor gebruikt. En die zien dan onze t-shirts en die zeggen... hey jongen, wat doen jullie hier? Wat komen jullie doen? En nou, die zien zo'n tafel met 30 man eraan of zo. En komen jullie auto's brengen? Voor ons? Echt? Helemaal? Alleen voor het leger? Oh, wauw. En hoe kan ik dan aan zo'n auto komen? Want mijn bataljon heeft ook echt heel hard auto's nodig. Dus toen ik hier aan mee ging doen, werd mij al verteld... als je een soldaat vraagt, wat heb je nodig? Het antwoord is altijd auto. Nou, dat is mij daar wel duidelijk geworden... dat inderdaad het geval was.
2: Ja. Nou ja, je bent daar geweest. Je bent veilig weer terug in Almere. Hoe ben je eigenlijk teruggekomen? Want je auto moest je erachter laten.
3: Ja, de auto achterlaten. En dan, omdat we nu met zo'n grote groep waren... hadden we een bus geregeld die ons naar een andere grensovergang bracht. Waar je wel lopend overheen mag. Want sommige grensovergangen mag je niet lopend overheen. Andere wel. En vanaf daar met de trein naar Krakau. En vanuit Krakau... het vliegtuig weer terug.
1: Nou ga je in maart of nee, in februari weer terug. Maar heb je dan alweer een auto om weg te geven?
3: Nee, ik heb nog geen auto om weg te geven. Ik ben wel vast besloten een auto te regelen om weg te geven. En er zijn een paar opties zoals jullie aangaven. Hè. Dieselauto's graag, bij voorkeur stationcars of four-wheel drive. Maar tweewielaandrijving is ook prima, want er zijn genoeg verder van het front logistieke taken die eruit gevoerd moeten worden. Dus ik ben hard aan het sparen en in mijn netwerk aan het lobbyen om geld bij elkaar te krijgen om een nieuwe auto, nieuwe tweedehands auto voor Oekraïne te kunnen kopen. Die voor ons misschien niet meer goed genoeg is of waardevol. Maar daar mensenlevens gaat rennen.
1: En hoe kunnen mensen jou bereiken als ze denken, nou, ik wil daar wel aan bijdragen?
3: Je kunt mij bereiken op Instagram, Muis Wouter, M-U-I-E-S Wouter. En je kunt me ook bereiken via de website van Cars for Ukraine.
1: Heel goed, en Cars is dan Cars 4 Ukraine. Nou, dankjewel Wouter Muis en heel veel succes met de actie. En een goede reis dan weer in februari.
3: Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, op de eerste plaats, ik zit er niet mee hoor. Nee, maar het maakte mij wel nieuwsgierig, ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik hou eigenlijk niet zo heel erg van trends. Ik hou meer van een interieur waarin je inderdaad echt terugziet wie daar woont.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ik zal het even laten horen, want hij is natuurlijk alweer uitgevallen.
3: Ik wil kijken.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
6: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
5: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
7: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
5: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: with words in heavy doses.
1: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
2: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
3: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
4: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar een graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar een graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn opklaringen en daarbij daalt de temperatuur later vannacht naar een graad of 8. Nou, morgen wordt een vriendelijke dag met veel zonneschijn. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met temperaturen die uitkomen rond 18 graden. Nou, daarmee blijft het voorlopig heel zacht voor oktober. En de dagen daarna wordt het nog wat warmer, want donderdag en vrijdag kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En pas in de loop van vrijdagmiddag, ja, dan neemt vanuit het westen de kans op een bui weer toe.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.